0: Het is 2 uur, heel de nacht, 14 nieuws met Alain de Korte. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. 1 van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan. Voor onder meer drugssmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijke huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals als het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land. Sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaamse minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zijn bezorgd over het plan, zegt Anne Koster, de directeur van de Vinderij in Lokeren.
1: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
0: De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de illegale migratie over het kanaal in te dijken. Veel migranten proberen van op het Europese vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken, vaak in gammele bootjes. In het plan staan heel wat maatregelen. Eén daarvan is het versterken van de gespecialiseerde cel tegen mensensmokkel van de Europese politiedienst Europol. Maandag maakten iets meer dan 700 mensen de illegale overtocht. Een dagrecord voor dit jaar was dat. De cijfers komen van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit jaar maakten al zo'n 10.000 mensen de overtocht. Dat is wel een 40% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zo net Irak verslagen. Eindstand was 4-1. Topspeler Erling Haaland maakte 2 Noorse doelpunten. Gisteravond had in dezelfde groep Frankrijk al met 3-1 van Senegal gewonnen. Over een uurtje begint ook uitredend wereldkampioen Argentinië aan het toernooi. Messi en co. nemen het in Kansas City op tegen Algerije. In dezelfde groep is er straks om 6 uur ook nog Oostenrijk-Jordanië. Vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Woensdag begint grijs in de loop van de dag. Veel zon en warm tot 26 graden. Meer op 14nieuws.be en sporza.be.

0: dus met Alain de Korte. Op de G7-top in het Franse Evian-les-Bains hebben de leiders van de 7 belangrijkste industrielanden beslist de druk op Rusland op te voeren. Er komen nieuwe sancties op de olie- en gassector, zo is vannacht meegedeeld. Oekraïne kan dan weer rekenen op de extra levering van lange afstandswapens en luchtafweer. Nog op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat de door Iran gesteunde Hezbollah daar wil vernietigen. Maar dat doe je niet door elke keer een heel flat gebouw plat te bombarderen, want niet al de mensen die er wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
1: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
0: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord. In Zwitserland zal dat gebeuren. De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit gekomen. Onterecht, vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
2: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden, omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
0: VRT gaat samen met 4 andere publieke omroepen samen jeugdfictiereeksen maken. Het gaat om de Britse omroep BBC, de Nederlandse NPO en de openbare omroepen van Noorwegen en Denemarken. Het project krijgt als titel Northern Star Project. Bedoeling is ervaring en expertise uit te wisselen en ook kosten te besparen door dus samen jeugdfictiereeksen te maken. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht met 4-1 gewonnen van Irak. 2 van de 4 Noorse doelpunten werden gemaakt door sterspeler Erling Haaland. In dezelfde groep had Frankrijk eerder op de avond met 3-1 van Senegal gewonnen. Rond deze tijd begint uitredend wereldkampioen Argentinië aan het toernooi. Tegen Algerije is dat. Straks om 6 uur is er in dezelfde groep ook nog Oostenrijk-Jordanië. En op dat WK zal Ghana nu definitief geen beroep kunnen doen op speler Thomas Partey. Die mocht Canada niet in omdat hij genoemd wordt in een verkrachtingszaak in Londen. De Ghanese voetbalbond had een rechtszaak nog aangespannen om Partey toch nog Canada in te krijgen. Maar een rechter in de hoofdstad Ottawa heeft gisteravond dat verzoek definitief geweigerd. Partey mist dus het WK. Ghana speelt morgennacht tegen Panama. De dag start met wolken, later krijgen we opklaringen. Temperaturen vandaag tot 26 graden. Vanaf morgen enkele dagen temperaturen boven de 30 graden. Vrijdag is er kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be of sportza.be.

0: Het is 4 uur, nieuw nacht, 14 uur met Alain Korte. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laat laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. 1 van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar in ons land openstaan. Voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van de 35-jarige man in het Antwerpse district Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land en sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: We hebben inderdaad de vraag gekregen om dit jaar binnen budget te komen. Dus er is een bepaalde portefeuille voorzien voor het leerlingenvervoer. In concreto betekent dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
0: De Europese Commissie heeft een actieplan klaar om de illegale migratie over het kanaal in te dijken. Veel migranten proberen van op het Europese vasteland het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Vaak gebeurt dat in gammele bootjes. In het plan staan heel wat maatregelen. Een daarvan is het versterken van de gespecialiseerde cel tegen mensensmokkel van de Europese politiedienst Europol. Maandag maakten iets meer dan 700 mensen de illegale overtocht. Een dagrecord voor dit jaar was dat. Dit jaar maakten al zo'n 10.000 mensen die overtocht. Dat is wel een 40% minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Op het wereldkampioenschap voetbal is uitredend wereldkampioen Argentinië begonnen aan de eerste groepswedstrijd. Halverwege de wedstrijd tegen Algerije staat het 1-0 voor Messi en co. En zometeen start de tweede helft. Straks om 6 uur is er in dezelfde groep ook nog Oostenrijk-Jordanië. Sterspeler Lionel Messi is voor Argentinië overigens de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld of aangevat alvast. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Frankrijk, op het vorige WK verliezend finalist tegen Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. En in dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 van Irak. De dag start met wolken, later krijgen we opklaringen, temperaturen tot 26 graden. Meer op 14nieuws.be of sportza.be.

0: en Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
0: O'Green en Peltmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
5: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Goedemorgen, 14 nieuws met Lore Quintelier. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten worden geschrapt of samengevoegd, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
4: In concreto betekent dat elke leerling nog altijd op school gaat geraken. We gaan alleen een aantal ritten samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vermits we leerlingen samen gaan zetten of soms leerlingen op een grotere bus, kan dat inderdaad wel gebeuren dat die leerling langer op de bus zit dan vandaag.
3: Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, is beslist dat de druk op Rusland verder verhoogd zal worden met strenge sancties op olie en gas. Die maatregelen worden genomen door de oorlog met Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky was te gast op die G7-top gisteren. Er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne, lange afstandswapens en luchtafweer. En nog op die G7 heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt de door Iran gesteunde Hezbollah te willen vernietigen, maar dat doe je niet door elke keer een heel flatgebouw plat te bombarderen, want niet al de mensen die daar wonen zijn van Hezbollah, zei Trump.
5: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
3: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord. Opnieuw zijn er 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Dat heeft minister van Justitie Verlinde gisteravond laten weten. De 3 zitten ondertussen in een Belgische cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land openstaan, voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van die man van 35 in Merksem was de voorbije jaren meermaals het doelwit van aanslagen. In november trad een verdrag in werking tussen de Emiraten en ons land en sindsdien zijn al 16 gezochte drugscriminelen naar België overgebracht. En op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije op 3-0 geëindigd. Lionel Messi kon 3 keer scoren. Straks om 6 uur is er in diezelfde groep nog Oostenrijk-Jordanië. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi is trouwens de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Frankrijk, op het vorige WK verliezend finalist tegen Argentinië, versloeg gisteravond Senegal met 3-1. In dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 tegen Irak. Vandaag start bewolkt, later opklaringen. Het wordt tot 26 graden. Vanaf morgen enkele dagen temperaturen boven de 30 graden. En vrijdag is er kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Ah, dus zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03 226 93 93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
4: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
5: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud app. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
6: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juni weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na Vierboog met Jasper Steverlink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na Vierboog op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op navierboog.be.
7: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
8: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
7: Lekker.
8: Alleen, ik heb geen barbecue.
7: Oei.
8: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
7: O'Green.
8: Het zijn hier tuinpromoties.
7: Jij geeft een feestje en het is daar korting. Zo toevallig.
3: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne Waver, Zwijndrecht Olen en Peltmans Steurnhout. En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
9: Marcel!
10: Ja?
9: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
10: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
9: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: En met dit weer mogen opstaan en horen dat het woensdag is. En ook meteen de naamdag van Hervé, Reinier, Manuel en Gondolf. Dat is toch lekker.
13: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
12: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
14: Een heel goedemorgen. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het vanaf volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september effectief ritten zullen verdwijnen of samengevoegd worden, omdat de Vlaamse regering zwaar wil besparen. Er zou ook een plan zijn om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. En daar zijn scholen erg bezorgd over, zegt Anne de Koster, directrice van de Vinderij in Lokeren.
15: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook, stel u voor, kinderen met een mentale beperking, hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein, kinderen met een gedragsstoornis, dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
14: De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al gezegd dat er zo'n verbod moest komen, maar dat is nooit gebeurd. Zonnebanken zijn nogthans veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst van de stichting.
16: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
14: Een melanoom is een vorm van huidkanker. De Stichting Tegen Kanker wil eerst al snel een verbod op reclame voor zonnebanken en ze zouden ook niet mogen staan in hotels en in fitness- en wellnesscentra. En op het WK voetbal heeft Argentinië gewonnen van Algerije met 3-0. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakte alle doelpunten. Hij is ook de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. Vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Op dit moment beginnen Oostenrijk en Jordanië ook aan hun eerste WK-match. Gisteravond won Frankrijk van Senegal met 3-1. In dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 tegen Irak. En dit is het nieuws. uit jouw buurt.
17: In Antwerpen heeft een man 3 huizen en 6 auto's beschadigd met een hamer. Een kind kreeg glasscherven in de voet. En Steve van de Kerkhof, de vroegere baas van Plopsa, stapt zelf uit de raad van bestuur van voetbalclub Antwerp. Een deel van de supporters had tegen hem geprotesteerd. Eerst gedeeltelijk bewolkt met kansen op een bui. Vanmiddag klaart het op. Het wordt tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van 14 Nieuws.
18: Hoogstraten aardbeien.
12: Ja, Shema, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Peter.
12: Ik ben net even met een half oog aan het kijken naar Jordanië tegen Oostenrijk.
14: Ja.
12: Maar heb je het al gezien hoe die mannen voorgesteld worden?
14: Nee.
12: Dus dat is met dansen en zo en gekke moves.
14: Oeh, gezellig.
12: Ja, funky hoor, allemaal. Ja, voor de rest weinig met Jordanië, Oostenrijk. Kleine pronostiek?
14: 1-1.
12: 1-1.
14: Alles 1-1.
12: Even kijken wat ik heb voorgesteld.

0: Ja, we blijven het allemaal volgen natuurlijk. Goedemorgen, lieve luisteraar. De naamdag dus vandaag. Hervé, Reinier, Manuel en Gondulf. Mm-hmm. En wanneer is de naamdag van Shema?
1: Die moet nog uitgevonden worden, denk ik.
0: Nee. Huh? 27 januari.
1: Is dat zo? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Ik heb daarmee...
1: Mijn naam is al zo weinig voorkomend.
0: Mijn 37-koppige redactie heeft dat uitgezocht. En,
1: Meen je dat?
0: Ja, maar...
1: Dan voel ik mij wel vereerd. Dan ben ik twee keer per jaar jarig.
0: De vriend van de sterren en de naamdagen bij, Backstage Bavo, die weet dat sowieso. Backstage Bavo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dus wanneer is de naamdag van Shema?
2: Van Shema is die op 27 januari.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar allez, ik heb nog nooit taart gekregen op mijn naamdag dan. Dat is jammer.
0: Bavo, de naamdag van de heilige Bavo, is 1 oktober.
2: Ja, dat wist ik.
1: Ah.
2: Van de druivelaarkalenders.
0: Alsjeblieft, ja. We kunnen weer verder zien. Goedemorgen. Kijk.

0: prachtig. Ik krijg al meteen een bericht binnen van Tessa Eestermans. Met haar hondje, een chihuahua. Met een mutsje op. Met de Belgische kleur.
1: Heerlijk. Hoor.

0: When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson. Klein appje gekregen van Birger de Blank uit Meulebeke. Goedemorgen Peter en Schema. Schema ziet er terug prachtig uit. Groetjes.
1: Hopla. Ah, oh, dat is zo lief. Dankjewel.
0: Birger, kleine player. Maar de naamdag van Birger. Aha. 9 juni.
1: En je weet dat gewoon allemaal van buiten. Ongelooflijk.

0: zag hem niet aankomen, maar dit is echt lekker hoor. Dankjewel Harry Styles voor zoveel moois morgens vroeg. Het is 11:06. Het is vandaag 17 juni.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint.
0: Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat ze af willen van de zonnebanken. Maar vooral dat Lionel Messi van Argentinië 3 keer gescoord heeft. En op die manier met 16 doelpunten mede-recordhouder is op zo'n wereldbeker. Toch straf hoor.
2: Ja, het is ook al zijn 6e WK en is de allereerste speler ooit die er 6 heeft gedaan. En Ronaldo komt daar ook nog bij.
0: Proficiat. Je merkt het, wordt alleen maar warmer en de zon komt heerlijk goedemorgen zeggen. Hopelijk ook bij jou. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit De Haan in West-Vlaanderen.
2: Ja, koningin Mathilde bracht gisteren een bezoek aan het zeepreventorium in De Haan naar aanleiding van hun 100ste verjaardag. Proficiat ook. En dat preventorium begeleidt kinderen en jongeren met chronische ziektes. En ze vond het zo leuk dat ze zelfs met de jongeren een potje tafelvoetbal heeft gespeeld. Oh. En ze vroeg dan ook ineens of dat iedereen goed voor de Rode Duivels had gesupporterd eergisteren.
0: Dat is toch taxis bezig, dat is toch toffe tafelvoetbal kikkeren. Dat vindt toch iedereen leuk?
2: Ik vind dat ook superleuk.
3: Nee.
2: Wacht, ik hoor daar een nee ergens in de verte.
3: Nee. We gaan niet vertellen dat kikker leuk is. Nee.
2: Waarom
3: niet?
2: Backstage Bavo, dat kan nog niet.
0: Jij bent toch van het voetbal?
3: Ja, klopt. Net daarom misschien. Ik vind het vreselijk.
2: Kan je
3: vreselijk.
2: Goed voetbal zien in plaats van Anderlecht?
3: Oh, ja, houten mannetjes. Ja, inderdaad. Nee, en ik vind het zelf zo vreselijk dat ik me ook stoor als mijn entourage op café begint te spelen.
2: Nee, hè?
3: Ja, zitten mensen daar als een bezetene aan die ijzeren staaf zo te trekken en duwen? Nee, ik vind het vreselijk.
2: Als je het goed speelt, dan mag dat blijkbaar niet. Want ik ben ook iemand die gewoon draait heel de tijd en dan zie ik wel waar de bal belandt. Maar
0: niet ronddraaien. Je moet echt.
2: Je moet eigenlijk niet veel lawaai maken zelf.
0: Beetje schudden met je hand en dan tak. Zo. Waarschijnlijk vandaar dat carpaaltunnelsyndroom.
3: Ah, er zit tactiek in.
0: Ja, tuurlijk wel. Ja, voorzitten en dan binnen zo. Ik kan dat, ik kikkeren. Amai jongen, echt waar.
3: Ja?
0: Ja, ik denk dat ook dat ik dat kan.
3: Ik voel een uitdaging.
0: Ja, maar ik gooi het even naar de luisteraar. Kikkeren, ja of nee? Maak Backstage Bavo maar even in op deze manier. Maar misschien heb je het nog nooit echt goed gedaan.
3: Nee, ik ben er ook niet goed in, dus ook dat speelt
0: vandaar
3: mee.
0: Vandaar waarschijnlijk. Maar kijk, de koningin kan het dus als helemaal feest natuurlijk.
3: Het is dat.
0: Dit is ook
1: VRT Radio 2. Al is het 100 jaar of nog
0: een soort van koningin.

0: Marseille.
1: Goedemorgen, Karin Roemans gaat ook mee met Bavo. Nee, niet kikker, geen tafelvoetbal. Jammer, jammer.
2: Dat is wel heel jammer.
1: Veel mogelijkheden. Maar bon, vanmorgen vooral bezoek van een erg vrolijke Niels de Stadsbader. Die doet dat zeker graag. Tafelvoetbal.
2: Ja, ik denk dat hij jou ook zou kapotmaken.
1: Ronaldinho van Deerlijk.
2: Dat is echt zo, ja. Ik weet dat allemaal al van bij de kampioenen, hoe dat het werkt.
1: Ja. Hij heeft nieuwe muziek gemaakt, gaat binnenkort op tournee, mag volgende week vrijdag een verschrikkelijk spannend seizoen van thuis afsluiten met een geweer. Dat moet hij maar even komen uitleggen straks. En hij zingt natuurlijk zijn nieuwe hit live, Vuur en Vlam. Het is maar misschien de naamdag van Hervé. Toch ploetsen we straks een plaat van Benny. Een Hollandse Benny met een heerlijke song om een strikje rond jouw woensdag te doen. En wat heeft die Benny met Margriet Hermans te maken? Dat wil je weten? Het gebeurt allemaal over 6 minuten zien.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
5: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
3: En een ontmoeting met zijn grote idool.
6: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
3: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
7: Radio 2, WK-koorts.
3: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
8: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
9: Dovi-keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
11: Excuse me,
12: ja.
11: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
12: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
16: Yes, of Corsa.
15: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
16: Yes.
15: Vanaf €179 per maand in lease and go?
16: Yes.
15: En tot 8 jaar speciale garantie?
16: Yes.
15: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
17: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
18: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
19: Ah, ik zal het eens opzoeken.
18: Nee, niet doen. Nee, hé, dus kom data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
19: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
18: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: Radio 2.
2: Goedemorgen, morgen.
10: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.

0: En intussen 1-0 voor Oostenrijk tegen Jordanië. Even meegeven ze hier. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Goedemorgen, morgen,
1: morgen. Platenpoets.
0: Ja, elke dag poetsen we een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vandaag neem ik je even mee naar Nederland. In de jaren 80 had je echt een golf van ontzettend goede levensliedjes. Ik weet dat onze vriend van de Sterren Backstage Bavo geweldig zot is van, ja, van André Hazes vooral. Hè.
2: Zeker, Peter. Ja. Elk goed feestje wordt ofwel afgesloten met Zij gelooft in mij van André Hazes senior, ofwel van een vrijgezel die gaat pas slapen van Benny Newman.
0: Benny Nijman.
2: Nijman. Ja, maar ja. Nijman. In het Engels klinkt dat toch cooler.
0: Jezus, jongen, Newman. Dit is een...
2: Als hij alle sterren heeft gezien.
0: Ja, zo kan hij wel volstaan, hoor. Ja, goed. Maar ja, je kent Benny Nijman nog. Ken jij Benny Nijman?
3: Dit liedje ken ik wel, maar de naam niet, nee.
0: Toppertje, hè. Ik moest eraan denken aan Benny Nijman. Dat het onwaarschijnlijke einde van Margriet Hermans. Die kreeg te horen dat ze heel ziek was. Heeft dan heel snel besloten van dit mag stoppen. En dus Benny Nijman is ook veel te jong gegaan. Had ook ongeneeslijke kanker toen hij net een jaar of 55 was.
3: Amai.
0: Ja, heeft toen besloten van dat prima was zo. Gelukkig is er nog altijd de muziek. En Hazes, die had zo'n snik in zijn stem. Zo. Die zongen dan... Zo, precies, zo'n kip die een ei legt. Dat. En die Benny Nijman die had een honingstem. Alsof er iemand elke ochtend een liter zachte zeem over zijn stembanden goot. Zo ontzettend mooi. Ook een beetje triest, een beetje melancholisch. Ik weet niet hoe gaan we poetsen. Heerlijke song. Die begint met een soort gekke klaven cymbalpiano's.

Ja, Vivian is mee hoor. Goedemorgen. Wat een mooie keuze, mooie herinneringen aan die tijd. Fijne dag. En Steven van der Putten, landbouwer in Tieltwingen. Hoe lang is dit geleden? 46 jaar, jongen. I thought that I've been hurt before. Dit is vroeger Shawn Mendes. Goedemorgen.

0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
1: Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Sommige kinderen zullen daardoor weer veel langer op de bus moeten zitten. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat het komt omdat de Vlaamse regering zwaar wil besparen. En de Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken omdat die kanker kunnen veroorzaken. Het aantal huidkankers in ons land stijgt en zonnebanken zijn veel schadelijker dan mensen denken. Vooral jongeren tussen 16 en 24 jaar gebruiken regelmatig zonnebanken.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. In Antwerpen heeft een man 3 huizen en 6 auto's beschadigd met een hamer. Een kind raakte gewond door glasscherven in de voet. Het incident gebeurde gisteravond, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: We kregen een melding dat een man in de Lange Congostraat liep met een hamer, waarmee hij zowel wagens als huizen beschadigde. En de man stelde zich ook agressief op ten aanzien van omstaanders. Bij die feiten is een kind gewond geraakt door glasscherven in haar voet. Kindje werd ook overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. En de man werd ook overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up van zijn geestestoestand.
3: Wat de man bezielde, wordt dus nog onderzocht. Vlaams minister Hilde Krevits laat onderzoeken of gemeentebesturen verplicht zijn om een gratis burgerlijk huwelijk aan te bieden. Dat heeft ze gezegd in de commissie Binnenlands Bestuur. Uit onderzoek van VRT Nieuws blijkt dat er tussen gemeenten grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag varieert het tussen 0 en 350 euro. In de helft van de Antwerpse gemeenten kan je ook op geen enkele dag gratis trouwen. En dat wil minister Krevits anders zien.
5: We zijn juridisch aan het bekijken of niet elke gemeente verplicht een aanbod moet doen voor een moment waarop je gratis ook in het huwelijk kunt stappen. Dat er heel grote verschillen zijn tussen gemeenten en de kostprijs die ze aanrekenen, dat is op zich geen probleem. Zolang lokale besturen maar transparant zijn over wat ze aanbieden en zolang er ook een mogelijkheid is om dat in het beste geval ook gratis te krijgen.
3: Bij werken aan de grote neten in Heijs op den Berg is opvallend blauwe grond gevonden. Het is vivianiet, een mineraal dat in de Kempen vaker voorkomt omdat de omstandigheden in de bodem ideaal zijn. Het ontstaat door een chemische reactie tussen fossiele botten en ijzer in de natte grond. Eens opgegraven kleurt het blauw door exsudatie. Het was toch even schrikken, zegt Koen de Heger van Natuur en Bos.
6: Toen wij het de eerste keer tegenkwamen bij de werken in de grote neten, dachten we dat we een of andere mysterieuze chemische stof of restanten van een drugslabo hadden gevonden, maar het bleek een natuurlijke grondstof te zijn. En dat was vroeger de grondstof voor het Delfts blauw dat in Nederland en ook het Chinese porselein waarschijnlijk werd gebruikt om die typische blauwe kleur aan het porselein te geven.
3: En Steve van de Kerkhof, de vroegere baas van Plopsa, stapt uit de raad van bestuur van voetbalclub Antwerp. Supporters protesteerden de voorbije weken tegen zijn komst met onder meer een spandoek Plopsa buiten. Het bestuur noemt de kritiek respectloos. Van de Kerkhof beslist nu om zelf op te stappen om de rust te bewaren. De club betreurt dat, maar respecteert zijn keuze. Eerst bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag klaart het op. Het wordt 23 graden. Meer nieuws in de app van 14 Nieuws.
0: Hallo, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, lekker wakker, jongen.
7: Ja, helemaal wakker.
0: Ja, ja, is goed, ja. Ja. Wat was er gisteravond gebeurd?
7: Helemaal niks. Nee, ik ben lekker gaan slapen gisteren. Maar ik heb een beetje de wekker vergeten zetten.
3: Ah, vergeten te zetten?
7: Vergeten zetten, gewoon. Ja. Ah. En dus ik heb heerlijk geslapen. Ja. Net op tijd hier. Ja.
0: Moet zo, laat maar even horen waar het
7: is. Ja, het valt voorlopig nog mee op de E17. 10 minuten vanaf Kruijbeke, dus naar Antwerpen. En 16 aan de werken daar in Temse, dus van Sint-Niklaas naar Willebroek, een kwartier aanschuiven. Naar Brussel, 10 minuten bij tellen in Londerzeel op de A12. Daar zou iets aan de hand zijn momenteel. Op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
0: Ja, voor de voetballiefhebbers, het is nog altijd 1-0 voor Oostenrijk tegen Jordanië.
8: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
14: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten.
14: Hoogstraten aardbeien.
16: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
17: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
16: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
18: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen. Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
21: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
22: Oh nee. En u?
23: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
24: Wees gerust, onze bewakingsagenten, de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
23: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
25: De Tijdloze Tribute Festival.
26: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
25: De Tijdloze Tribute Festival.
26: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
27: Radio 2.
28: Goedemorgen, morgen.
29: Peter van de Veire.
30: WRT Radio 2.

0: maar kijk eens naar buiten. Wat een prachtige zonsopgang. Ik zie blauw van de lucht. Ik zie witte wolken in allerlei vormen. Zelfs al een beetje geel zo. Het is een schilderij, zeg jongens. Mooi, mooi.
1: Prachtig.
0: Toch echt goed, hè?
1: Ja.
0: Oh. Goedemorgen, Romy van de regio.
2: Goedemorgen.
0: Heb je ook al zo'n mooie zonsopgang daar?
2: Ja, het is hier al heel mooie blauwe lucht. Het gaat een mooie dag worden.
0: Sowieso. Sowieso. Met sowieso ook wel heel veel nieuws natuurlijk in kranten, online. En we moeten het hebben over bier. Sorry, we zijn geen wereldkampioen bier drinken meer, Shema.
1: Nee, vorig jaar dronken Belgen minder bier dan het jaar ervoor. In totaal 40 miljoen pinten minder. En zo zakt België nog verder weg op de wereldranking van bierdrinkende landen. We staan op de 33ste plaats. En het bierverbruik daalt sowieso eigenlijk al jaren. Er zijn zelfs ook minder brouwerijen in ons land, minder dan 400. Maar er is ook goed nieuws. Er zijn wel meer alcoholvrije bieren die populair worden, dus de cijfers gaan dan toch nog lichtjes naar boven.
0: Ja, we zijn nooit erkend als bierland. Dus,
1: ja, ja, ja, kijk, door UNESCO.
0: Misschien, is misschien wat te vroeg, maar... en dan, dit verhaal, waanzinnig. Zou jij je auto door Barbie laten besturen?
1: Ja, het gaat dus eigenlijk allemaal rond die zelfrijdende auto's. Vorige week, weet je nog, was dat in het nieuws van voor het eerst zelfrijdende auto's op de openbare weg. Mensen waren in paniek. Die worden nu inderdaad vooral gemaakt door Tesla. En dat bedrijf zegt, ja, maar wacht, die technologie is echt wel tot 10 keer veiliger dan een menselijke chauffeur. Die kan bijvoorbeeld sneller reageren. Maar de bestuurder, die moet wel altijd achter het stuur zitten om te kunnen ingrijpen eventueel. Dus je moet eigenlijk niks doen, maar je moet er wel zitten en je moet opletten, want je blijft zelf verantwoordelijk. Maar nu zijn er slimmerikken in China en die dachten, maar ja, een zelfrijdende auto, die moet maar gewoon zelf rijden. Ik wil gewoon op de passagiersstoel gaan zitten. Dus wat hebben die dan gedaan? Die hebben van die plastic miniatuurhoofden achter het stuur gezet.
0: En waar zitten zij dan?
1: Ja, gewoon daarnaast als passagier, zodat ze kunnen chillen.
0: Je ziet nu beelden daarvan, dat is echt super indrukwekkend. Dus ze klikken op het plafond van een auto zo'n hoofd vast, zoals het, dat die auto denkt van, er zit iemand achter het stuur.
1: Ja, ja, ja, want dus de ingebouwde camera denkt dan effectief van, alles is in orde, we kunnen starten. En anders start hij dus niet, hè? Dus dat is echt een beveiliging. Maar die Chinezen dachten, dan kunnen we gewoon op de achterbank ook gaan zitten, zelfs slapen, want ja, ik ben nog moe onderweg naar het werk, ik wil een beetje chillen. Lezen tijdens het rijden, mag eigenlijk allemaal niet, want die rijdt zelf, maar je moet wel opletten. En verkeersexperten waarschuwen ook hiervoor, want je moet echt wel altijd alert blijven.
0: Maar dit is toch de toekomst, man. Dit wil je toch, gewoon dat die auto met je rijdt.
1: Jij zou dat ook zo omzeilen,
0: maar
1: hè? Jij bent al aan het googlen. Miniatuurhoofd, waar kan ik dat op?
0: Maar ja, het zou toch handig zijn. Maar dit komt over een jaar of 10, dan zitten we daar en dan hoeven we ons zelfs geen vragen meer te stellen. Dan rijdt die auto. Dan denk je van, jawel.
1: Denk je dat?
0: Jawel, tuurlijk.
1: Ik ben daar veel te bang voor.
0: Kun je lekker goedemorgen kijken in de auto op VRT Max. VRT Max bestaat dan niet meer. Goedemorgen.
1: Ik denk dat je wel veel meer tijd zal hebben ineens voor allerlei dingen.
0: Tuurlijk. Ja, superleuk allemaal. Och, jongens. Denk aan Romy van de regio. Kan je slapend naar je bestemming rijden?
2: Dat zou geweldig zijn. Gaat mijn job veel makkelijker maken. Alles. Kijk er nu al naar uit.
0: De toekomst is aan ons, sowieso. En aan de zelfrijdende auto's. Waar zit Romy? Dat hoor je zo meteen. Stijlvol trouwens. Heel stijlvol. Sister Sledge, goedemorgen, dit is Radio 2, 7:15.

0: Nee, nee, nee, zegt Karel van de Paretaars. Want ik wil zelf geen zelfrijdende auto. Ik wil aan mijn stuur kunnen draaien. Zelf beslissen wat er moet gebeuren. Ja, wordt een ding hoor. Elf voor zeven, goedemorgen.
1: Zie, daar is Romy.
2: Daar, Romy.
1: Zie, daar is Romy.
0: Die gaat op zoek naar Freddy. Weer al een Freddy. Hadden we deze week niet alles een Freddy met een proper glasbak, Romy?
3: Nee, nee, nee. Proper Eddie was dat.
0: Eddie.
3: Momenteel ga ik naar Strikske Freddy. Strikske Freddy, die zit in Maasmechelen in de Limburg. En daar gaan we naartoe, want hij heeft een verzameling van maar liefst 270 vlinderdassen. Of dus strikken. En ik was benieuwd, Peter, heb jij er een paar in jouw kast hangen, vlinderdassen?
0: Ik heb, of denk strikken? Een...
4: Oh. Ik heb jou wel gezien met zo'n strikje.
0: Een strik of ja? 10, denk ik. Maar dat zijn
3: 10.
0: Geen... Ja, ja, lang verhaal.
4: Peter doet heel veel shows, hè.
3: Showbiz. Wow, echt een showman.
0: Maar echt,
3: ja.
0: Zo van die dassen, vlinderdassen niet. Zijn al voorgestrikt eigenlijk. Zijn prefab.
3: Ah, wel, kijk, maar Freddy heeft die in alle soorten en maten. En die ga ik dus bekijken. Heel zijn collectie is mooi opgeborgen in zo'n glazen ladekast. Zoals je bij de opticien of de brillenwinkel ook wel hebt.
0: Ja.
3: Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat ik daar mijn modehart gaat sneller kloppen, denk ik. Als ik daar in Maasmechelen ga binnenrijden.
0: Maar vooral, waarom? Het waarom? Vind ik wel heel straf. Waarom geen das gewoon? Goed, het verhaal hoor je zo meteen over een uur of twee. Is dat, want...
5: Goedemorgen, morgen.
0: Straks moeten we het hebben over een challenge en niet gewoon over een uitdaging. Het is woensdag en dan leer je altijd iets bij over onze taal. Met onze taaltovenaar professor Chris de Wulf. Die is er straks om 7:40. En hoe goed, maar hoe mooi waren Aaron Blommaert en Zoe Levi met hun tranen van goud. Die waren hier live en die hebben gezongen. Pannetjes waren van het dak. Luister en kijk nog even mee. Ik tel.

Ja, dat kan hoor. Als je in de vijf voor Punto Punto, het spel dat we straks spelen, voor die exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen ook. App Punto Punto naar de app van Radio 2 met jouw telefoonnummer. En de magie kan beginnen. Nu sturen.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Ah ja, zeg, hoe klinkt die nieuwe hit van Niels de Stadsbader live? En wat doet hij met een geweer op televisie tegenwoordig? Veel vraag voor die jongen. Komt zo meteen.
6: Dag,
5: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Shema Saisai.
7: Goedemorgen. Er komen opnieuw minder bussen voor vervoer voor scholen in het buitengewoon onderwijs. En de straat van Hormuz lijkt nu al open te zijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten zullen verdwijnen of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA zwaar wil besparen. Maar opvallend, regeringspartij Vooruit noemt die besparingen pijnlijk en weinig kindvriendelijk. Dat zegt Vlaams parlementslid Else Robijns.
8: We weten allemaal dat leerlingenvervoer in buitengewoon onderwijs al jaren onder druk staat en dat hervormd moet worden. Dat is ook wat er in het regeerakkoord staat. En dat we nu gaan besparen zonder dat die hervorming eraan gekoppeld is, waar dan die kinderen en de ouders het slachtoffer van zijn, kinderen die toch al zeer kwetsbaar zijn. Ja, dat is bijzonder, bijzonder pijnlijk.
7: Er zou ook een plan zijn om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. En daar zijn de scholen ook erg bezorgd over. De Stichting Tegen Kanker wil dat er een verbod komt op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al gezegd dat er zo'n verbod moest komen, maar dat is nooit gebeurd. Het aantal huidkankers in ons land stijgt en zonnebanken zijn veel schadelijker dan mensen denken, zegt Brecht Gunst van de stichting.
9: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden. Omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
7: De Stichting Tegen Kanker wil eerst al snel een verbod op reclame voor zonnebanken. En ze zouden ook niet mogen staan in hotels en fitness- en wellnesscentra. De straat van Hormuz voor de kust van Iran lijkt weer open. Voor het eerst sinds 2 maanden zijn er de voorbije uren 2 grote Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de VS blokkeerden daar schepen sinds de VS en Israël een oorlog begonnen tegen Iran. Maar nu er een akkoord is om die oorlog te beëindigen, lijkt de straat van Hormuz nu al open voor schepen. Dat is goed nieuws voor de wereldeconomie en voor de prijzen van olie en gas. Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, is gisteren beslist dat er meer sancties komen tegen Rusland door de oorlog met Oekraïne. En er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne. Nog op die G7-top heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat het Hezbollah wil vernietigen, een gewapende groep die door Iran gesteund wordt. Maar, zegt hij, dat doe je niet door elke keer een heel flat gebouw plat te bombarderen, want niet alle mensen die daar wonen zijn van Hezbollah, zegt Trump.
10: Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
7: Vrijdag ondertekenen Amerika en Iran het eerder bereikte vredesakkoord. Op het WK voetbal heeft Argentinië gewonnen van Algerije met 3-0. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakte alle doelpunten. Daarmee heeft hij het record van aantal goals op een WK geëvenaard. Hij maakte er in totaal 16. Messi is ook de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. En vanavond komt daar wellicht ook nog de Portugees Cristiano Ronaldo bij. Gisteravond won Frankrijk van Senegal met 3-1. In dezelfde groep won Noorwegen vannacht met 4-1 tegen Irak. Op dit moment spelen Oostenrijk en Jordanië hun eerste WK-match. Het staat daar bij de rust 1-0 voor Oostenrijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
6: In de helft van de Antwerpse gemeente kan je op geen enkele dag gratis trouwen. Maar Vlaams minister Kevits laat onderzoeken of gemeentebesturen toch niet verplicht zijn om zo'n gratis huwelijk aan te bieden. En Steve van de Kerkhof, de vroegere baas van Plopsa, stapt zelf uit de raad van bestuur van voetbalclub Antwerp na protest van supporters. Eerst kans op een bui, later opklaringen en tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
5: Hi, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
5: Ik heb je straks nog even nodig, jongen.
11: Ah ja, oké, interessant.
5: Ja, nu je uitgeslapen bent, dat is wel belangrijk. 4/7, de problemen, zeg maar.
11: Ja, naar Antwerpen valt mee voorlopig met files van een kwartier vanaf Haasdonk op de E17 en 10 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel. Verder op de N16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek aan de Werken in Temps een kwartier trager. Verder naar Brussel, opletten op de A12 naar Brussel in Londerzeel. Daar zou een ongeval gebeurd zijn aan het kruispunt. Er staat 20 minuten file vanaf Breendonk. Op de E429 10 minuten bij Halle. En dan op de buitenring rond Brussel is het ook wat aanschuiven intussen van Machelen tot op het viaduct van Vilvoorde komt door een ongeval.
5: Ja, maar wat zei die Trump nu toch weer allemaal zo van a lot of people in the houses, a lot of people, you're not a terrorist. Ja, man, dat zegt dat.
7: Ja, ik kan die wel goed nadoen, moet ik zeggen.
5: Yeah, right. Jezus, man. Heel speciale man toch. Oh, als die nu een keer aan de ochtendshow zou kunnen komen.
7: Dat zou echt geweldig zijn.
5: A lot of questions.
7: It would be amazing.
5: Ja, dat is mijn idee.

Dankjewel luisteraar, want er kwam een geniale vraag binnen over die zelfrijdende auto's. Dat ding is nu al een tijdje aan het denderen, maar zo slim. Straks een antwoord op die vraag.

0: Nou, nou. Oh la la. Al die jarigen van de...
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint.
0: Jozef uit Borgloon, laat het weten. Ja, Sven Nijs, die wordt 50 vandaar. Adrie van der Poel, 67. Eddy Merckx, 81. En hij is ook jarig. Jozef, een gelukkige verjaardag. En vooral, het is vandaag 17 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat de zon gaat schijnen vandaag. Heel hard, heel veel. Misschien nog een beetje grijs eerst, maar het wordt een lekkere dag, hoor. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En we zaten met heel veel vragen rond zelfrijdende auto's. Ja, in China gebruiken ze nu zelfs poppen om die zelfrijdende auto's te misleiden. Kan toch allemaal niet, zeg.
2: Ja, je moet er natuurlijk altijd bij blijven, zegt Tesla. Het is veilig, maar je moet erbij blijven alert zijn. In China denken ze, nee, we willen gewoon slapen, we gaan daar poppen hangen. En dan denkt het systeem, het is in orde.
0: Joke, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter en Shema.
0: Live uit Schelle, wat vind jij van die zelfrijdende auto's?
3: Ah, ik ben een beetje... Ik maak mij zorgen over de toekomst eigenlijk, want ik vind dat de mens te veel afhankelijk wordt gemaakt van AI. En de toekomst ziet er ook zo'n beetje lui uit.
0: Ja.
3: Ik zou het zeker niet moeten hebben. Ten eerste, ik vind het heel leuk om met de auto te rijden. Dus ik zou niet weten waarom ik het zou overlaten aan een computer.
0: Okay.
3: En als ze vinden dat... dat het 10 keer veiliger is. Ja, waarom krijgen wij dan allemaal een rijbewijs nog?
0: Aha, daar
3: plus,
0: komt de vraag, Joke. Ja, zo plus.
3: Ja, en
0: plus.
3: Als er iets... Die auto kan ook flippen, uiteraard. En dan gebeuren er veel ergere dingen. Hè, want die kan zich vergrendelen, die kan in brand vliegen.
0: Ja.
3: Nee, het kan ook gehackt worden van op afstand. Ja, nee,
0: gehackt.
3: Sorry.
0: Ja, gehackt bedoel. Ja, gehackt. Ja, natuurlijk. Ja, ja, wat gehackt van op afstand. Ja, maar er kwam nog een belangrijke vraag binnen ook van Karine de Poter uit Lint. Moet je dan nog rijlessen nemen als je auto straks alles zelf doet? Gelukkig hebben we een expert bij ons. Hajo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Onze verkeersman, ja, moeten wij nog rijlessen nemen?
4: Voorlopig wel, want ja, de autonomie waarmee die zelfrijdende wagens kunnen ja, zelfrijden of zogenaamd zelfrijden, er zit eigenlijk op 5 niveaus. Dus van 1 tot 5. En een Tesla is eigenlijk, zoals we die zien in het journaal ook bijvoorbeeld, dat is level 2, niveau 2. Dat betekent, die kan heel veel dingen zelf. Die combineert een heleboel rijassistentiesystemen bij elkaar.
0: Mm-hmm.
4: En zo kan jij dus die auto bijna helemaal zelf laten rijden. Maar je moet elke seconde alert blijven. Dus jij blijft als bestuurder zelf verantwoordelijk en moet altijd kunnen ingrijpen. Dat betekent dus dat je rijlessen moet volgen en een rijexamen moet afleggen op een succesvolle manier.
0: Jammer.
4: Ja, het is pas als je naar niveau 4 gaat, dan gebeurt er iets belangrijks.
0: Ja?
4: Dan gaat een deel van de verantwoordelijkheid van de rijtaak van de bestuurder naar het voertuig.
0: Ja, maar wacht dan, als er een accident gebeurt, is dan voor de Tesla, is het voor Elon?
4: Ja, dat klopt. Dan, want dan moet je ook het verzekeringsrecht aanpassen. Dat betekent dus, ja, dat is een hele paradigma shift. Dat betekent dus dat alle wetgeving moet aangepast worden. Dus dat is, daar zitten we lang nog niet aan.
0: En ja, ik was je kwijt bij paradigma shift. Maar,
2: bestaat dat in andere landen, zo'n hoog niveau?
4: Nee.
2: Ja,
4: nee,
2: het moet nog uitgevonden worden.
4: Sommigen kunnen nu al 3+, maar 4 en 5, als je dat volledig op de weg zou willen loslaten, zonder dat je rijlessen gaat volgen, dat 5-niveau, laat ons zeggen, de laatste procent die je moet kunnen bereiken als autoconstructeur om zoiets feilloos te laten rijden, die laatste procent is heel moeilijk te halen. Dus sommige experten zeggen, het komt eraan, anderen zeggen, het zal nooit lukken.
0: Over 10 jaar, jong. Over
4: misschien
0: 10 jaar. We spreken terug af over 10 jaar. Je gaat merken, het gaat er zijn, sowieso.
2: Ja, en dan heb je het nog niet gehad over zo van die films waarbij er ook zelfrijdende auto's ineens beslissen, je mag het niet overnemen.
0: Oh, nee, begin niet.
2: Ik ben hier de baas. Ik wil dat je rijdt naar Antwerpen, niet naar Brussel. Ja, maar ja, denk daar maar eens over na.

0: Ja, ja, het is gebeurd. Al die panfluiten, zeg, toch heerlijk, hè? Trouwens, we hadden toch een pronostiek gedaan. Oostenrijk tegen Jordanië.
1: Ja.
0: 1-1, hè?
1: Het is 1-1.
0: Het staat 1-1.
1: Dus nu mogen ze niet meer scoren.
0: Maar ja, het probleem is er een halve match. Dus het zou er wel moeten op zijn, natuurlijk. Een prachtige panfluit. Een beetje panfluit, zo. Ik vind het tof, de panfluit.
1: Oeh, nog een andere.
0: Mark Lorsom uit Gent heeft nog een idee in verband met die zelfrijdende auto's. Ik kan me een zelfrijdende fiets aanschaffen. Wat een goed idee. Wat een goed idee.
1: Dan zou ik ook wel fietsen.
0: Zal er vast ooit van komen.
1: Zeker.
0: Ja. Bon, enorme zomerhitaar van K3. Straks Niels de Stadsbader, presentator van Zomerheet. En ik hoop van harte dat de kandidaat van Punto Punto een Harry Potter liefhebber is. Oh la la la. Nu al een tip. Reus.
2: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
3: Inderdaad, sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar
2: ja. Dat heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers. Deze week live vanuit Historium Brugge. We gaan er een knal op geven, want we hebben een voetballer te gast. Een ex-voetballer, Toby Alderweireld. En muziek is er van Matthias Mesmans.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: Het is weer top, top, top vandaag. Dank u wel, mensen.
4: Live vanuit Historium Brugge.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Licht het op. Laat het op, werkt het op stroom.
9: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ikke?
10: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
11: Maar echt?
10: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
11: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
10: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
11: Voilà.
10: Op sunweb.be.
12: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
13: En hier uw linkeroor.
12: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
13: Wat blief?
12: Zie je het wel?
13: Oh, amai, dat is ampetant.
12: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
13: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
12: Wat?
13: Aan halve prijs.
12: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
13: Wat blief?
12: Bij Hans.
13: Ja, ja, het kan anders.
14: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
15: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: En wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Ann Moens uit Stabroek. Dat weten we uiteraard zijn. Ann, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Peter Schema.
1: Hey.
0: Goeie zaak, je bent assistent teamleader bij De Leijzen. Ja, dan kun je toch niet anders dan altijd diezelfde winkel gaan, Ann?
1: Ah ja, ze krijgt korting.
0: Is dat?
16: Ja, maar dat is zo, ja.
1: Tuurlijk. Samen moeten we maar aan mankeren.
0: Krijg je korting als je voor De Leijzen werkt?
1: Maar in elke winkel waar je werkt, krijg je korting, hè?
0: Hoeveel is dat dan?
16: Dat is 10%.
1: Ah, voilà. Ah, ja, daar kan je wel eens genoeg paardappelen mee kopen.
0: Dat kun je
16: ja, maar dat is wel met een beperkt bedrag per maand, hè. Dat is niet onbeperkt.
0: Nou, kun je toch al een beetje een zelfrijdende Tesla verkopen. Heerlijk. Simmer aan, zometeen dan start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt telkens één letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. We beginnen vanmorgen met de H, gaan door met de I, J, K, L en zo verder. Welke H is het Harry Potter personage dat bekend staat als een reus met lange haren?
16: Hagrid.
0: Welke I is de kleur die tussen blauw en violet zit in de regenboog?
16: Pas.
0: Welke J speelde 2-2 gelijk tegen Nederland op het WK?
16: Pas.
0: Welke K is het dier dat in het logo van de Playboy staat?
16: Oh.
0: Pas gewoon.
16: Pas, pas.
0: Welke H is het Harry Potter personage dat bekend staat als een reus met lange haren? Hagrid was inderdaad juist. Welke I is de kleur die tussen blauw en violet in de regenboog zit? Dat is indigo. En dan de J. Oh, welke J speelde 2-2 gelijk tegen Nederland op het WK? Was Japan. Oh nee, Japan, het is niet gevolgd, nee.
16: Nee, spijtig nog niet.
0: Nee, en dan de K, het dier dat in het logo van de Playboy staat. Ja, we lazen dat vroeger wel eens voor de interviews, maar... Het was het konijn. Jammer, Anne. Jammer.
16: Jammer.
0: Hé, hey, maar wie krijgt die 10 euro 10% korting? Ah ja.
1: Ja, dat is een win-win, hè.
0: Anne Moens uit Stabroek. Geniet van de dag, Anne.
16: Dankjewel, voor jullie ook.
0: Zometeen hoor je of het nu echt, echt zo warm wordt. Als ze al heel de tijd zeggen. Ja, ja, weet ik veel, jongen. Rockwell, somebody's watching me. 22 over 7.

0: En nog een goeiemorgen gekregen van Johan Dupont-Seel uit Moeskroen. Want hij zit in Egypte met Radio 2. En op tv is er niks te zien. Ja, tuurlijk niet. Gewoon Radio 2 lekker meenemen. Altijd. Overal. Ook in de zomer. Ja, in Egypte zal het waarschijnlijk een paar graden warmer zijn dan hier. Weer vrouw Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ah, wij zeggen de hele tijd blauwe lucht, mooie opklaringen. In het westen precies grijs. Wat krijg je
1: ja,
0: nog?
1: Ja, klopt. Ja, er zijn ook behoorlijk wat regio's waar vanmorgen redelijk veel lage wolken hangen. Wel grotendeels droog weer. En in de loop van de dag gaat overal de zon er meer en meer doorbreken. Dus meer en ook bredere opklaringen. En er komen wel een aantal tropische dagen aan. Maar vandaag is het nog, denk ik, voor velen draaglijk. We krijgen straks maxima van 22 of 23 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 26 graden in het binnenland. Met een zwakke wind uit het zuidwesten, later draait naar het westen aan zee en in het westen van het land waait het matig. Vanavond en vannacht weinig wolken, rustig weer, minimaal tussen 13 en 17 graden. En dan vanaf morgen wordt het alsmaar warmer met temperaturen van 30 graden en ook meer. Morgen gaat het naar 30 of 31 graden, veel zon. 'S Avonds en 's nachts misschien al een lokale onweersbui en daar kunnen we dan vrijdag mee starten. Maar het is pas in de loop van de namiddag en avond dat we vrijdag soms intense regen- en onweersbuien krijgen. Met alles erop en eraan, met veel kans op veel neerslag, felle windstoten, hagel. En dan krijgen we temperaturen van 30 tot 35 graden. Snikheet weer. Hoi. Ook in het weekend blijft het heet. Zaterdag minder heet. Zo'n 28 of 29 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen. En dan zondag op de meeste plaatsen gaat het naar 30 tot 32 graden. Maandag tot 32 of 33 graden. Dus ook dan 30 graden en meer. En dan vanaf dinsdag of dinsdag zou het dan draaglijker worden met maxima rond 25 graden. Maar waarschijnlijk duurt de hitte wel lang genoeg om officieel van een hittegolf te kunnen spreken.
0: Ja, we hadden met z'n allen naar zee op die manier, zeg. Dankjewel. Fijne ochtend. En oh, oh, oh, weet je dat nog? Toen Cher besloot om haar stem te laten tunen. Dit is zo'n leuk nummer, zeg. Believe van Cher. 3 voor 7:30. Goedemorgen.

0: Natuurlijk wel, de zon is binnen hoor. Goedemorgen. Het is 7:30.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Chema op Radio 2.
2: Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Sommige kinderen zullen daardoor weer veel langer op de bus moeten zitten. Het is de Vlaamse regering die zwaar bespaart op de lijn, maar regeringspartner Vooruit heeft daar toch kritiek op. En de straat van Hormuz voor de kust van Iran lijkt weer open. Er zijn de voorbije uren twee grote Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de VS blokkeerden daar schepen sinds de start van de oorlog tussen hen, maar er is nu een akkoord om de oorlog te beëindigen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. Vlaams minister Hilde Kervit laat onderzoeken of gemeentebesturen verplicht zijn om een gratis burgerlijk huwelijk aan te bieden. Dat heeft ze gezegd in de commissie Binnenlands Bestuur. Uit onderzoek van VRT Nieuws blijkt dat er tussen gemeenten grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag varieert het tussen 0 en 350 euro. In de helft van de Antwerpse gemeenten kan je ook op geen enkele dag gratis trouwen. En dat wil minister Kervit anders zien.
5: We zijn juridisch aan het bekijken of niet elke gemeente verplicht een aanbod moet doen voor een moment waarop je gratis ook in het huwelijk kunt stappen. Dat er heel grote verschillen zijn tussen gemeenten en de kostprijs die ze aanrekenen, dat is op zich geen probleem. Zolang lokale besturen maar transparant zijn over wat ze aanbieden en zolang er ook een mogelijkheid is om in het beste geval ook gratis te krijgen.
4: In de Antwerpse Zeehoek heeft een man 3 huizen en 6 auto's beschadigd met een hamer. Een kind raakte gewond door glasscherven in de voet. Het incident gebeurde gisteravond, zegt Kim Bastiaans van de politie.
6: We kregen een melding dat een man in de Lange Congostraat liep met een hamer, waarmee hij zowel wagens als huizen beschadigde. En de man stelde zich ook agressief op ten aanzien van omstaanders. Bij die feiten is een kind gewond geraakt door glasscherven in haar voet. Het kindje werd ook overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. En de man werd ook overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up van zijn geestestoestand.
4: Dat de man bezielde wordt dus nog onderzocht. En bij werken aan de grote neten in Heijs op den Berg is opvallend blauwe grond gevonden. Het is vivianiet, een mineraal dat in de Kempen vaker voorkomt, omdat de omstandigheden in de bodem er ideaal voor zijn. Het ontstaat door een chemische reactie tussen fossiele botten en ijzer in natte grond. Eens opgegraven kleurt het blauw door oxidatie. Het was toch even schrikken, zegt Koen de Heger van Natuur en Bos.
7: Toen wij het de eerste keer tegenkwamen bij de werken in de grote neten, dachten we dat we een of andere mysterieuze chemische stof of restanten van een drugslabo hadden gevonden, maar het bleek een natuurlijke grondstof te zijn. En dat was vroeger de grondstof voor het Delfts blauw dat in Nederland en ook het Chinese porselein waarschijnlijk werd gebruikt om die typische blauwe kleur aan het porselein te geven.
4: En Stefan de Kerkhof, de vroegere baas van Plopsa, stapt uit de raad van bestuur van voetbalclub Antwerp. Supporters protesteerden de voorbije weken tegen zijn komst met onder meer een spandoek Plopsa buiten. Het bestuur noemt de kritiek respectloos. Van de Kerkhof beslist nu om zelf op te stappen om de rust te bewaren. De club betreurt dat, maar respecteert zijn keuze. Eerst kans op een buitje, vanmiddag klaart het op. Het wordt tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, de problemen op de weg.
8: E40 van Jabeke naar Veurne. Opletten, net voor Middelkerken is er een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. Naar Brussel, vooral problemen op de A12 vanmorgen. Vanuit Antwerpen dus, dat is een half uur aanschuiven van Breendonk tot Londerzeel. Er is een ongeval gebeurd aan het kruispunt daar. Andere files zo'n kwartier vanaf Zemst op de E19. En telkens 10 minuten vanaf Sterbeek op de E40 en op de E429 bij Halle. De binnenring rond Brussel valt mee, een kwartier bij je langer onderweg tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. Naar Antwerpen, vooral aanschuiven op de E17, zie ik 20 minuten vanaf Haasdonk. Heeft ook te maken met een defecte auto in Kruibeke. 10 minuten vanaf Ranst op de E313. In de Antwerpse ring richting Gent en Nederland in beide richtingen op de gebruikelijke plaatsen ook zo'n 10 minuten. En 16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. Andere plaatsen hele kleine files. En dan een seinstoring, zegt de NMBS. Daarom rijden er momenteel geen treinen tussen Essen en Roosendaal.
0: Hey, dan pak je toch gewoon de zelfrijdende auto? Superhandig, ja. Goedemorgen, morgen. Ja, maar dat heb je dan. Dan zit je met die zelfrijdende auto. Ga je denken van, zalig. Toch? Kan je intussen werken? In zo'n
2: file? Ja, tuurlijk.
0: Heerlijk.
2: Ja, nee, ik kan dan niet werken, want ik ben wagenziek. Ik kan wel slapen.
0: Dat is natuurlijk
2: dan, dat is voor mensen met wagenziekte is een zelfrijdende auto verschrikkelijk. Hè?
0: Daar moeten ze nog iets op vinden. Ja. Maar goed, waarom hebben we het tegenwoordig over challenges in plaats van uitdagingen? Een mooi taalverhaal straks en Backstage Bavo. Vriend van Vriend van de sterren. Niels de Stadsbader is onderweg. Ja, is er al nieuws over?
9: Nee, die is er al, Peter. Die is druk aan het soundchecken.
0: Aan soundchecken?
9: Ja, ja, jawel. Maar ik zie hem tegenwoordig ook bezig in thuis, hè, als Cody.
0: Maar zeg me dat geweer.
9: Dat is spannend, hè.
0: Ja, dan is hij dan de slechterik of wat moeten we daarmee doen?
9: Dat weten we nog niet, maar ik verdenk hem wel ergens. Het is, hij doet rare dingen met een geweer en zo.
0: Schema grinnikt.
2: Ja, maar jij verdenkt hem omdat hij een verdacht gezicht heeft of zo. Of,
9: nee, omdat hij...
2: Hij ziet er nog dan zo lief uit.
9: Hij loopt nu met een jachtgeweer rond.
0: Hij is ook een beetje een jager natuurlijk. Maar straks veel vragen aan Niels natuurlijk.
10: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
11: Bon, de Nico komt niet.
10: Zij die het vergeten.
11: Els, waar zeg jij?
10: En zij die vergeten te annuleren.
11: Zeg, iemand een tong gehoord?
10: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
11: Ah, zalig.
10: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
12: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
13: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
14: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
15: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
14: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
15: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Wayne Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
16: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
17: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
18: Volop leven start met de lijzen. Zeker tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
3: Radio 2. Goedemorgen.

0: Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Het is 18 voor 8. Goedemorgen. Peter van der Verre. En we zien met onze ogen hier dat Niels de Stadsbader intussen aan het soundchecken is.
1: Want jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
0: Straks allemaal live bij ons met zijn nieuwe hit Vuur en Vlam. En dan een hele uitdaging. Zouden we zeggen in de jaren 90 zo, hè? Mm-hmm. Dat is al een uitdaging, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, tegenwoordig noem je dat een challenge. Maar waarom spreken we tegenwoordig over een challenge en niet gewoon over een uitdaging? Kijk, het is woensdag en dan leer je altijd iets bij over onze taal met onze taaltovenaar.

0: Krishe Dacje.
1: Ja hoor, Krishe Dacje. Goedemorgen, professor Chris de Wulf.
2: Dag Peter, dag Shema.
1: Hey. Ah, met een zomers hemdje aan.
2: Ja, ja, het is ook warm straks, hè.
1: Straks, het is nu al
3: heet.
1: Maar vooral, bijvoorbeeld ook, in die WK-pronostiek van Sportza zie je dat ook, hè. Waarom al dat Engels zo, challenge en uitdaging, is dat niet gewoon hetzelfde, Chris?
2: Het is niet volledig hetzelfde. Je zou kunnen zeggen dat het synoniemen zijn, maar toch niet helemaal. Uitdaging, dat is een heel oud woord, bestaat heel lang, gebruiken we al zeker sinds de 17e eeuw en heeft een brede betekenis. En challenge kennen we pas sinds de jaren 60 ongeveer. En als we challenge zeggen, bedoelen we daar heel specifiek een concrete opdracht mee in een speelse of competitieve sfeer. Dus dat woordje challenge heeft daardoor toch een eigen functie. Dus minder algemeen dan uitdaging. En daarom is het toch nuttig dat het bestaat.
1: Toch wel, ja. Want we gebruiken dus totaal andere woorden om bijna hetzelfde te zeggen. Doen we dat veel, Chris?
2: Dat kan ook gewoon zolang die woorden een eigen functie hebben. We gebruiken daarvoor ook niet altijd Engelse termen. Daar ergeren mensen zich misschien nog wat meer aan. Maar ook Nederlandse woorden. Zo heb je bijvoorbeeld onthaasten. Dat woord is uitgevonden in de jaren 90. Dat wordt veel gebruikt in de wellness- en mindfulness-sfeer. Ook zo van die woorden. Waarmee je uitdrukt dat je nood hebt aan wat rust. En eigenlijk is onthaasten een tegenstelling van haasten, maar die hadden we al. Je hebt al woorden als treuzelen of vertragen, maar die woorden, ja, die dekken de lading blijkbaar niet genoeg om te zeggen dat je op een bewuste manier ervoor kiest om minder te gaan haasten. En daarom heeft onthaasten toch een functie en ook bestaansrecht.
1: Ja, ik vind allemaal wat wishy-washy, maar ze doen dat natuurlijk. Ja. Maar zijn er ook woorden die we gebruiken en die toch overbodig zijn?
2: Ja, dus daar zijn toch wel een aantal van, hoor, die we zo vormen. Onpopulair is daar een voorbeeld van.
1: Echt? Wij gebruiken dat ook zo. Mijn gedacht is een onpopulaire opinie.
2: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Peter, maar de correcte, reeds bestaande tegenstelling van populair is impopulair, met IM. Dus onpopulair gaan gebruiken, dat is op zich overbodig. Als je hetzelfde bedoelt, waarschijnlijk door het Engelse unpopular beïnvloed misschien. Ja. Maar daardoor is onpopulair eigenlijk fout. Maar iedereen weet wel wat je bedoelt. En zo zijn er nog een aantal van die woorden die misschien niet echt bestaansrecht hebben, omdat ze dubbel op zijn. Soms hoor je onrespectvol. De tegenstelling van respectvol is respectloos, maar toch duikt onrespectvol af en toe op. Inofficieel hoor je misschien eens. Dat is de tegenstelling van officieel. Maar eigenlijk is de echte tegenstelling die al langer bestaat onofficieel. Maar ja, soms zeggen mensen inofficieel omdat ze niet op de juiste variant komen. En onlegaal is er ook nog zo eentje. Als je dat hoort, want je hebt al illegaal natuurlijk. Maar wie onlegaal zegt, ja, die zal wellicht ook wel begrepen worden.
1: Ja, waarschijnlijk van onwettelijk, onlegaal. Jongens,
2: Ja, dat heb je dan mensen vormen dat op het moment als ze misschien niet op het andere woord komen. En soms gaan die overbodige vormen wel overleven. Dat kan wel. Als er genoeg mensen zijn die het dan gaan gebruiken, die onpopulair zeggen in plaats van impopulair, dan bestaat de kans dat dat de populaire wordt. Dat is een challenge voor jou misschien, Peter.
1: Ik blijf erbij. Wishy-washy, bestaat dat eigenlijk? Zoek dat eens op, Chris de Wulf.
2: Als je het vaak genoeg zegt, dan is het een woord.
1: Wishy-washy, sowieso. Zometeen de populaire Niels de Stadsbader met een geweer. Dankjewel, Chris de Wulf. Fijne ochtend.
2: Ja, dag.
1: Ah, even een moment van totaal onthaasten. Sienna Spyro, Die on this Hill, zo mooi.

0: Ja, het is gedaan. Nu is het echt gedaan. Ja, oké. Die on this hill. Lieve mensen, goedemorgen. Welkom bij Radio 2. Goedemorgen, morgen luister je. Een beetje dreigende muziek. Want waarom loopt Niels de Stadsbader rond op televisie met een geweer, een pet en een bril? Veel vragen bij. Ik heb de beelden hier even bijgenomen. Het is de trailer van de seizoensfinale van Thuis. Luister en kijk even mee wat er gebeurt.
1: Hello.
0: Dus je ziet hem een geweer laden.
2: De nachtmerrie.
0: Niels de Stadslader. Dan een telefoon waar mama op staat.
2: Moet gedaan zijn.
3: Maar elke nachtmerrie.
2: Wacht. Stopt ooit.
0: Ja, dat is maar de vraag natuurlijk.
4: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
0: Oh, je ziet hem richten. Bloed.
2: Toch?
0: En een schot. En dan die telefoon die maar blijft afgaan. Jongens, wat is dat? Nee, het heeft allemaal te maken met Niels de Stadsbader. Met de seizoensfinale van Thuis bij ons op VRT1. VRT Max volgende week. Niels, goedemorgen.
5: Goedemorgen, dag Shema, dag Peter.
0: Wat is dat allemaal, zeg?
5: Ja, spannend, hè?
0: Ja.
5: Cody Dubois, die is een vreemde man.
0: Duidelijk, ja. Maar,
6: die leek zo lief en zacht.
5: Maar misschien is hij ook lief en zacht.
6: Ah.
5: Dat is het leuke aan die seizoensfinale. Hè. Het is spannend, hè. Je weet het niet goed. Hè. Volg je het een beetje?
6: Ik volg het op de sociale media.
5: Maar er zijn dus een paar vrouwen aangerand. De vraag is, wie heeft het gedaan?
6: Er zijn twee kandidaten, mogelijke daders. Cody en...
0: Maxi Waldeck ook met een pet.
5: Andreas zou kunnen.
6: Ah, er zijn meerdere.
5: Cody zou kunnen, er zijn er een paar.
6: Oeh.
0: Jongens, toch.
6: Maar gaan we als het te weten komen?
5: Als ik het zou zijn, heb ik wel al een goede comment voor eronder te zetten. Alleen een goede...
6: One-liner.
5: Niels de Stadsdader.
7: Oh my god.
6: Blijft Niels.
0: Is hier zo, het is een beetje de Lukaku van de taalmop.
6: Ja, toch wel.
0: 22 seconden binnen en klaar. Zo moet dat ook natuurlijk. Maar het ziet er spannend uit natuurlijk. Hè. Dus,
5: ja, en ik kan zeggen, toen wij het als acteurs voor het eerst lazen, gewoon het script, dat wij zelf ook ons een beetje aan het verliezen waren. Want wij weten natuurlijk ook niet hoe het, als we het eerst gelezen, eindigt.
6: Ah, ja.
5: Het was echt straf. Iedereen had iets van Geert Hunnaerts. We hebben vorige week gekeken, samen met de acteurs, met de cast, met de crew. En hij zei, het is de strafste finale sinds jaren, zei Geert Hunnaerts.
0: Hopla.
5: Goed, was spanning, hè?
0: Voor volgende week vrijdag allemaal. Ja. Nu vooral nieuwe muziek, Vuur en Vlam, met een subtiele verwijzing naar de brand die je hebt meegemaakt. Nu meer dan 2 jaar geleden al intussen. Wanneer wist je, ik moet daar muziek over maken?
5: Het is te zeggen, je schrijft natuurlijk wel heel vaak over dingen die je hebt meegemaakt, die belangrijk voor je zijn. Maar in het begin was ik daar niet klaar voor, omdat het een heel triestig liedje ging geworden zijn. Mm-hmm. Dus ik had dat toen ook kunnen doen, maar nu heb ik ervoor gekozen om eigenlijk met een leuke knipoog eigenlijk er even naartoe te verwijzen. Omdat ik me nu ook veel beter voel en dat ik daar nu ook veel gemakkelijker kan over praten en dat ook een plek heeft gekregen ofzo. Maar het zal natuurlijk ook wel een beetje een deeltje blijven van wat je hebt meegemaakt en wie dat je geworden zijn natuurlijk.
0: Ja, droom je daar nog van?
5: En wel, ik heb daar een paar maanden heel veel last van gehad. Ik heb toen zo EMDR gevolgd.
0: Ken ik.
5: Dus dat is, voor de mensen die het niet kennen, dat is eigenlijk, ze zorgen er eigenlijk voor dat herinneringen worden vervaagd. Hè, dus dat je bepaalde dingen echt niet meer weet.
0: Ze gaan helemaal naar je trauma.
5: Ja, dat is wel heel heftig.
0: Ja.
5: Dat is niet zo plezant om te doen. Maar ik moet echt zeggen, 80% van die gebeurtenissen ben ik echt vergeten.
8: Mama, is mijn brood al klaar?
9: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
8: Zeg,
9: Hoogstraten aardbeien, hè?

0: naar jouw nieuwe huis dat je gebouwd hebt?
1: Nog niet.
0: Oké. Okay.
1: Binnen exact een maand verhuizen we. Dat gaat wel plezant zijn, want dan hebben we zo voor het eerst terug uw eigen grief ook. Hey, super, super blij waar we hebben kunnen verblijven nu de afgelopen twee jaar en een half. Maar niets in dat huis is van u.
0: Ja.
1: Dus dat is wel, dat is anders. Terwijl ze uw eigen frigo, uw eigen zetel, daar kijk ik wel naar uit. Er is wel één voordeel, als heeft zijn voordelen, dat is dat wij een hele gemakkelijke verhuis tegemoet gaan. Je moet niks meepakken.
0: Ah ja.
1: Er is niks mee. Het is gewoon wat kleren, op 10 minuten zijn we klaar. Ja. Heb je geïnstalleerd?
0: Heb je een goed brandalarm geïnstalleerd?
1: Ja, uiteraard. Ja, maar ja. Staat u tof. Nu, de kans dat het nog eens zou gebeuren is waarschijnlijk heel klein, maar we gaan het lot niet tarten.
0: Ja, het is dat. Moet je niet jinxen.
1: Nee.
0: Maar wel tof natuurlijk. Die vuur en vlam, we gaan het meemaken. De brandweer staat klaar in de vorm van een camera en een microfoon op ons Goedemorgen Morgen podium. Meekijken en meeluisteren kan allemaal. Goedemorgen VRT Max, ga daar even kijken en laat zeker even weten wat je voelt en wat je vindt van Vuur en Vlam door Niels de Stadsbader live op ons podium. Niels staat dus klaar met zijn hele bende. En wel, het is aan u.

0: Lekker, lekker. Niels de Stadsbader, vuur en vlam, zo mooi, wel goed. Blijft een typisch Niels liedje, zegt Lieve Vermalen. Vind ik zo goed, zo mooi, zo lieflijk gebracht. En het heeft iets zachts, goed bezig, doe maar verder. Veel succes met de zomeroptredens, want die zijn er natuurlijk ook wel. Prachtig liedje, Katja Bogaerts, vuur en vlam. Gevoel en woorden in één tekst, prachtige Daniels. We zien u graag, ze zien u nog graag.
1: Ah, dat is lief.
0: Ja, zelfs al heb je een brand meegemaakt, ze blijven jou graag zien.
1: Ah, dat is goed.
0: Ja, maar ja, dat is toch...
2: Blijft er toch nog iets over.
0: Dat is toch beloofd natuurlijk. Zo blij dat Niels weer nieuwe muziek uitgebracht heeft, zegt Anne Vlasselaar. Kijk uit naar de full CD in oktober. Ja, sowieso in oktober.
2: Ja, daar horen twee concerten ook bij. Twee albumvoorstellingen. Eentje in de Capitool in Gent en eentje in de Stadsgouwburg in Antwerpen. Waar trouwens nog een paar tickets voor zijn als mensen erbij willen zijn. Maar inderdaad, begin oktober is het vandaag. Het is nog altijd spannend hoor.
0: En dan, ja?
2: Ja, ik vind dat wel. Zeker als je zo lang bent weg geweest. 5 jaar is lang, hè. Je moet eens een kleine zien van 5 jaar. Hoe groot dat hier is. Zo lang is dat. Dus een album gemaakt, maar dat is toch waar?
0: Die is waar, ja. Je bent zelf ook 5 jaar rijper geworden. Dus,
2: ook al.
0: Dus dat is zeker.

0: Je zou het niet zeggen. Goed, zometeen nog veel meer nieuws dan Stadsbader, want hij heeft ons beloofd dat hij iets kan met een bowlingbal. En het is niet met zijn duim en niet met zijn vingers. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
3: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
7: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
8: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Koffer gestolen in Creta?
7: Oh nee.
9: Vakantiepret wordt vakantiepech.
10: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
13: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En waarom zet Niels de Stadsbader een bowlingbal op zijn neus? Wat denkt hij van de Belgen op het WK? Veel vragen. De antwoorden zo meteen zien. Het is 8 uur via het nieuws op Radio 2 met Shema Seysen.
15: Goedemorgen. Vooruit heeft kritiek op de besparingen op het leerlingenvervoer bij het buitengewoon onderwijs. En de straat van Hormuz lijkt nu al open te zijn. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat kinderen weer langer dan 1,5 uur onderweg zullen zijn naar school. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten zullen verdwijnen of samengevoegd worden. Dat heeft te maken met de zware besparingen van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA. Maar opvallend, regeringspartij Vooruit noemt die besparingen pijnlijk en weinig kindvriendelijk. Dat zegt Vlaams parlementslid Els Robijns.
16: Laten we eerlijk zijn, 90 minuten is nog altijd zeer lang. En die hervorming moest er juist voor zorgen dat die rittijd verkort wordt. En dat op die manier het budget misschien kunnen beperken. Maar nu enkel besparen zonder de hervorming, ja, dat gaat alleen maar de kinderen de dupe van zijn, de ouders de dupe van zijn. En bovendien is het ook wel zeer kort dag om nu die boodschap te geven voor september.
15: Vlaams minister Hilde Krevits wil dat je in elke gemeente minstens op 1 dag gratis voor de wet moet kunnen trouwen. Ze laat onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Uit onderzoek van VRT Nieuws in alle gemeenten van Vlaanderen en Brussel blijkt dat er grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag gaat het van 0 tot €350. Maar in ruim de helft van de gemeenten kan je op geen enkele dag gratis trouwen. En dat moet anders, vindt minister Krevits.
17: We zijn juridisch aan het bekijken of niet elke gemeente verplicht een aanbod moet doen voor een moment waarop je gratis ook in het huwelijk kunt stappen. Dat er heel grote verschillen zijn tussen gemeenten en de kostprijs die ze aanrekenen, dat is op zich geen probleem. Zolang lokale besturen maar transparant zijn over wat ze aanbieden en zolang er ook een mogelijkheid is om dat, ja, in het beste geval ook gratis te krijgen.
18: Maar,
15: de straat van Hormuz voor de kust van Iran lijkt weer open. Voor het eerst sinds 2 maanden zijn er de voorbije uren 2 grote Iraanse olietankers doorgevaren. Zowel Iran zelf als de VS blokkeerden daar schepen sinds de VS en Israël een oorlog begonnen tegen Iran. Maar nu er een akkoord is om de oorlog te beëindigen, lijkt de straat van Hormuz nu al open voor schepen. En dat is goed nieuws voor de wereldeconomie en voor de prijzen van olie en gas. Op de top van de G7, de belangrijkste industrielanden, heeft de Amerikaanse president Trump zwaar uitgehaald naar Israël, omdat het buurland Libanon blijft bombarderen. Israël zegt dat het de gewapende groep Hezbollah wil vernietigen, die door Iran gesteund wordt. Maar, zegt Trump, dat doe je niet door elke keer een heel flat gebouw plat te bombarderen, want niet alle mensen die daar wonen zijn van Hezbollah.
19: Israel is fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you.
15: En nog op de top van de G7 is beslist dat er meer sancties komen tegen Rusland door de oorlog met Oekraïne. En er zijn ook extra wapens beloofd aan Oekraïne. En op het WK voetbal heeft Argentinië gewonnen van Algerije met 3-0. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakte alle doelpunten met records, vertelt onze Sportza-collega Tom Boudewil vanuit de VS.
6: Lionel Messi heeft zijn entree niet gemist op het WK. Een hat-trick, een applauswissel, een volledig stadion in extase, een avond om niet te vergeten. En dan werd zijn eerste doelpunt nog afgekeurd voor buitenspel. Het werd een avond vol records. Het is een zesde WK, voorlopig een unicum. Met 16 WK-goals komt hij naast Miroslav Klose aan de leiding van het klassement van doelpuntenmakers. En dat in zijn 200ste interland voor Argentinië. Algerije ging de strijd aan, maar moest tussen meerdere erkennen in Lionel Messi, bijna 39. Hij kan het dus nog.
15: En in de groep van Argentinië is ook de match Oostenrijk-Jordanië bijna afgelopen. Oostenrijk is aan het winnen met 2-1. Gisteravond won Frankrijk ook van Senegal met 3-1. En in dezelfde groep won Noorwegen met 4-1 tegen Irak. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
18: Ook bij de school voor buitengewoon onderwijs Zonnebos in Schoten maken zich zorgen over buslijnen die vanaf september geschrapt worden. 40 leerlingen moeten daardoor veel langer op de bus zitten. Over een half uur hoor je een reactie van de school. En in Mechelen opent zo meteen zwemzone Keerdok voor de zomer. Vanaf volgend jaar zal je er het hele jaar door kunnen zwemmen. Eerst kans op een bui, later krijgen we opklaringen. Het wordt tot 23 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Het is 4:08. Goedemorgen, Hajo.
20: Goedemorgen. Ja, eerst beginnen op de E40 van Jabeke naar Veurne. Kwartier aanschuiven daar tussen Gistel en Middelkerke. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel, vooral problemen vanmorgen op de A12. Een half uur ben je kwijt van Breendonk tot Lonterzeel. Komt door een ongeval aan het kruispunt daar. Verder ook nog een kwartier vanaf Zemst op de E19. 20 minuten vanaf Heverlee op de E40. En een kwartier bij Halle op de E429. Een gewone spits rond Brussel met 20 minuten vertraging tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde op de binnenring en een kwartier van Waterloo tot Tervuren op de buitenring. Naar Antwerpen, E17, 20 minuten erbij tellen vanaf Haastonk. Komt ook door een defect voertuig bij Antwerpen-West. De andere files naar, even kijken, Antwerpen vallen mee hoor, maximum 10 minuten. De N16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek, daar wel 20 minuten trager aan. Die werken in Temse en er wordt ook gewerkt op de N3 van Sint-Truiden naar Tienen. Voorbij Orsmaal sta je daar een kwartier in de file. En door een seinstoring rijden er ook geen treinen momenteel tussen Essen en Roosendaal.
0: Ah, maar gelukkig gaan we dansen hier bij Goedemorgen Morgen.
21: Ah.
0: Ja, mooi Goedemorgen Morgen dansje, Niels de Stelsbader.
21: Altijd leuk.
0: Ah, gezellig, genieten. Waar ga je? Handen in de lucht.
21: Heb ze een dishje dan als ik...
0: Oh.
15: Voilà, striptease.

0: Pram, pram.
1: Ik wist niet dat hij zoveel haar had op je buik.
0: Hè?
1: Ik wist niet dat...
2: Dat is heel persoonlijk, amai. Heb jij dan niet zoveel haar op je buik? Om laat dat eens zien.
1: Nee.
0: Maar ik heb al een paar andere dingen gezien.
3: Hoogstraten aardbeien.
1: Goedemorgen, het is 6 over 8. Wat is dat met die bowlingbal en die Niels de Stadsbader? Hoor je straks allemaal.

0: Swimming in the Pool van de radio. Het is 9 over 8. Goedemorgen.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint.
0: 17 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het alleen maar warmer wordt. De zon komt heerlijk goedemorgen zeggen. Hopelijk ook bij jou. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Met vanmorgen bezoek van een erg vrolijke Niels de Stadsbader. Want, toch? Hoe zeggen, hè?
2: Zeker. Ah, ja. Waarom niet?
0: Nieuwe muziek gemaakt, gaat binnenkort op tournee. Deze zomer ook veel spelen, hè?
2: Ja, we gaan veel spelen deze zomer, klopt. En dan is er inderdaad na de zomer zijn er die albumvoorstellingen. En dan begin volgend jaar, vanaf januari tot april, duiken we de theater zijn. Met Niels de Stadsbader komt thuis. En dat is, we gaan 28 culturele centra doen. Daar kijk ik echt geweldig naar uit. Er zijn ook al verschillende uitverkocht en zo.
0: Ga je ook niet gewoon ergens bij iemand thuis?
2: Jawel, het is te zeggen, de mensen de afgelopen jaren hebben altijd de moeite genomen om heel veel kilometers, heel veel tijd erin te steken om naar onze grote zalen te komen kijken. En nu maken we de omgekeerde beweging.
0: Okay.
2: Dus bij de mensen thuis als
0: in de buurt.
2: In de straat.
0: Okay, ja, het is dat.
2: Dat is goed, hè? Dat is leuk, hè?
0: Zeg, volg jij het WK een beetje, Niels de Stadsbader?
2: Absoluut.
0: Amai.
2: Sportza-pronostiek vol een bak, hè, jongens?
0: Ja, wij doen dat ook, die Sportza-WK-pronostiek. We waren goed bezig. Zo, Oostenrijk-Jordanië, dacht ik 1-1. Ja.
3: Het was ook heel lang 1-1. Ja, ja. Want plots moesten ze nog eens scoren. En nog eens.
0: Het is 3-1 intussen.
2: Ik weet het. Ja. Ik had twee doelpunten verschil gegeven. Dus ik had 2-0 gezet. Ah, maar dan krijg je, omdat ook twee punten de verschil is, dan krijg je 7 punten in plaats van 10. 7 is ook mooi, hè?
0: Goed gedaan, zeg. Goed gedaan.
4: Maar wacht.

0: rond deze tijd mag je even discussiëren. Het is lang geleden dat we gediscussieerd hebben over sport. Dus hou je vast aan de takken van het voetbal. Want, wat is jouw gedacht?
1: Hans van Aken moet spelen.
0: Hans van Aken moet spelen.
2: Ja,
1: het is heel simpel. We hebben allemaal de eerste wedstrijd gezien. Het liep niet allemaal zoals het moest gaan. En, en het was vooral centraal dat het een beetje fout liep. Waarom? Hans van Aken moet altijd spelen. Bij Hans kan je altijd een bal kwijt. Rust aan de bal. Heel veel vista. Ziet alles altijd voor iemand anders. Kevin De Bruyne beschikt ook over dat talent.
0: Ja.
1: Hij zit in de vorm van zijn leven. Hij is groot. Ik denk dat we moeten gaan voor een middenveld met De Bruyne, Tielemans en Van Aken. Onana gaat zeker nog spelen.
0: Ja.
1: Zeker tegen de grotere jongens later in het toernooi. Maar nu de komende twee wedstrijden moet Hans van Aken spelen. Daar ligt de sleutel.
0: Maar waarom speelt hij niet?
1: Omdat ik anders mijn gedacht niet kon zeggen vandaag. Dus ik had gevraagd aan Rudy Garcia. Zet hem eerst wat op de bank. En vanaf dan... Dus, dus voilà.
0: Ik vraag het even aan Backstage Bavet. Ook vriend van de sterren in het voetbal. Hans van Aken van Club Brugge. De aartsvijand van RSC Anderlecht.
3: Klopt.
0: Moet spelen volgens Niels.
3: Ja, mijn paars hart heeft daar een beetje moeite mee. Maar ik vind Hans wel echt een toffe kerel. En hij kan gewoon goed shotten. Dus misschien kan het wel.
1: Mag ik zeggen ook dat de Belgische driekleur boven alle andere kleuren gaan? Zelfs het paars?
3: Mooi gezegd.
0: Ja, dat pak ik even mee.
3: Zal ik op het tegeltje
2: willen. Heb je een vlag hangen thuis? Een vlag, een Belgische vlag of van je auto? Heb je...
1: Ja. Met een vlag en met een t-shirtje en met sjaals en dat soort dingen. Tuurlijk, we moeten ervoor gaan. Hè.
0: En daar zijn beelden van. Nee, dat is niet waar. Maar vooral, we gaan even dat gedacht erbij nemen. Hans van Aken moet altijd spelen.
1: Yes.
0: Ik vraag het even aan de luisteraar van Radio 2. Klopt dat of niet? Wat is jouw reactie erop? Deel dat gerust even in de app van Radio 2. Goedemorgen, Pommelien Thijs. Die moet ook altijd spelen. Ongewoon.

0: Ja, jongens. De reacties liegen er niet om. Ze gaan bijna allemaal akkoord met jouw gedacht, Niels de Stadsbader. Herhaal nog even.
1: Hans van Aken moet altijd spelen.
0: Moet altijd spelen, ja. Maar waarom? Leg het nu eens uit. Want hij is even ingevallen bij de wedstrijd. Maar ja. waarom
1: speelt hij niet? Ja, het is natuurlijk een tactische keuze van de trainer. Maar het heeft ook te maken, denk ik, met Hans zijn karakter. Hans is een hele volgzame man. En die niet zo snel, denk ik, op tafel gaat kloppen.
0: Is dat?
1: En voor een trainer is het vaak makkelijker om zo iemand op de bank te zetten dan iemand die bij hoog en laag schreeuwt dat hij moet spelen. Dat is zo.
2: Dat gebeurt wel.
1: Tuurlijk gebeurt dat. Hans zal bijvoorbeeld ook nooit, en dat is een geweldige kwaliteit, die zal nooit de rotte appel van de groep zijn. Die zal nu niet zijn ego, en die zet gewoon zijn ego momenteel opzij, omdat hij denkt, dat mag niet de bedoeling ervan zijn. Ik wil dat de sfeer goed blijft. Maar er zouden er anderen zijn. Dus ik hoop dat Rudy dat ook op tijd doorheeft.
0: Hij wel. Patrick uit Nazareth zegt, er moet een haatrelatie zijn vanuit Garcia. Kan gewoon niet anders. Stel je voor, onze beste Pro League speler op de bank. Gewoon schandalig. Hans moet spelen, zegt Cedric. Brengt diepgang, openingen als ook. Heeft verdedigend vermogen. Wauw. Frankie Kallewaert. Hans moet inderdaad in het elftal staan. Is een ondergewaardeerde speler. René van Houten zegt inderdaad, Hans van Aken moet spelen. Er is eigenlijk niemand die zegt van, nee, Hans van Aken moet niet spelen. Dus,
1: we mogen ook niet vergeten, hij heeft een geweldige Europese campagne erop zetten met Club Brugge. En hij zit echt in de vorm van zijn leven. Dit is de beste Hans van Aken die er ooit is geweest. Dus we moeten ervan profiteren. We moeten hem zetten.
0: Ja, maar dus. Ik zag wel...
1: En dat in combinatie met Romelu.
0: Ja, jongen, wat was dat? 22 seconden bij scoren.
1: Maar dat is een beest, die je komt op en je hebt daar gewoon schrik van. Hè?
0: Ja.
1: Dat is niet normaal. Ja, maar dat is echt... Ik heb trouwens ooit eens iets heel leuk meegemaakt met Romelu Lukaku. Ja. Maar het is heel lang geleden. Het was net het moment dat hij van Anderlecht naar Chelsea vertrok.
0: Ja.
1: Dus hij was toen 19 of 20 of zo, denk ik, zoiets. En ik ben iets ouder dan hem. En op een bepaald moment, ik sta met mijn vrienden in een danscafé en tikt iemand op mijn schouder. En ik draai mij om en ik kom op een grote bas terecht. Ik kijk naar omhoog en ik zie Romelu Lukaku. Waarop hij zegt, ben jij Ronaldinho? Dus Romelu Lukaku had mij herkend.
2: Hilarisch. Is en ook een kampioenenfan.
1: Ja. En al mijn vrienden, dat was zoiets van, heeft Romelu Lukaku nu juist aan u gevraagd of ik Ronaldinho zei? Dus dat was wel heel cool.
0: Heerlijk.
1: En dat zoveel jaren later, een fantastisch parcours. Dus ja, ik ben grote fan van Romelu. Maar dus ook van Hans.
0: Dus kijk eens aan, zeg. Zometeen trouwens nog een echte kenner die kan uitleggen waarom Hans van Aken wel of niet moet spelen.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
5: Radio 2. Goedemorgen, morgen.
4: Peter van der Weijden.

0: Comeback and Stay van Paul Jong. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Bij onze Niels de Stadswader met een heel helder gedacht. En dat was...
2: Hans van Aken moet altijd spelen.
0: Zeker op een wereldkampioenschap aan de Rode Duivel spelen. Nathan Liebaars uit Beringen. Nathan, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
2: Dag Nathan.
0: Wat ook een reactie. Vertel eens, wat vind jij ervan?
3: Ja, Van Aken had sowieso moeten starten tegen Egypte, hè.
0: Ja.
3: Ja, zonder fout. De beste speler van Club Brugge dit seizoen. Het is zoals Niels zei, heeft er een topseizoen op zitten. Hij is een heel bepaalde speler met splijtende passes, kan een doelpunt maken. Ja, en ik denk dat wij Onana nodig hebben in andere wedstrijden, zoals tegen Spanje of Frankrijk, tegen toplanden, wanneer er gebroken moet worden.
0: Mm.
3: Maar ja, afgelopen maandag hadden we moeten voetballen en dan hebben we Hans van Aken nodig.
0: Wat bedoel je met dat breken?
2: Een wedstrijd moeten breken.
3: Ja, nee, Onana kan in de lucht veel betekenen als het tegen echte toplanden is. Maar Hans, ja, die kan het balletje bijhouden, het spel lezen. Samen met Tielemans en De Bruyne denk ik dat zij gewoon de gouden driehoek zijn op het middenveld bij België.
2: Ja, als er oorlog moet gemaakt worden, of tegen grote jongens, zoals stel dat we tegen Engeland of inderdaad Spanje of zo uitkomen, dan kan Onana heel veel betekenen. Maar Hans van Aken zorgt er zelfs voor dat zelfs Kevin De Bruyne beter voetbalt.
0: Oké, we gaan even vragen aan een echte kenner, dat is een sportzaam medewerker Maarten van Gramberen. Maarten, goedemorgen.
2: Maarten.
4: Hey, dag allemaal, Niels. Dag Peter. Dag Nathan, was het zeker. Hey, goedemorgen, mannen. Hey.
0: Ja, zeg, vertel. Shema zit hier ook, maar...
5: Shema, zit er maar voor de show.
4: Dat moet ik zeker niet vergeten, want anders gaat ze boos zijn op mij. Dag Shema.
0: Ja, terecht, Maarten, terecht.
2: Maar je zit terug op Shema, dus doe maar.
0: Ja, vertel eens, Maarten.
4: Maar ik heb al heel veel voetbalkennis gehoord. En ik kan de mannen alleen maar bijtreden dat je tegen Egypte moet beginnen. Met Van Aken, dat weet ik niet. Je had hem zeker kunnen inbrengen, na de rust. Maar je moet hem vooral opstellen... in de twee groepswedstrijden die er nu zitten aan te komen. We gaan tegen Iran spelen, we gaan tegen Nieuw-Zeeland spelen. Dat zijn echt kleintjes, dat zijn hele kleine voetballanden waarbij je het spel moet maken dat je liefst zoveel mogelijk scoort, want we moeten wel meer doelpunten maken en een beter doelsaldo hebben dan de Egyptenaren. Dus dan moet je met Van Aken spelen. Van Aken is iemand die al 3 keer de Gouden Schoen heeft gewonnen, 7 keer Club Brugge kampioen heeft gemaakt en hij doet het vooral ook in de Champions League. Het niveau in de Champions League, waar Club Brugge het goed doet, ligt veel, veel hoger dan op de wereldbeker. Voetbal. Daar blijft hij ook overeind. Daar bepaalt hij ook een tempo als een metronoom voor Club Brugge. Zet hem gewoon in de 2 volgende wedstrijden.
0: Maarten, want het is al ter sprake gekomen. Is dat omdat hij zo braaf is dat hij niet wordt opgesteld? Of heeft Rudy iets tegen Hans van Aken?
4: Nee, dat heeft hij niet, want de vorige bondscoach die riep zelfs Van Aken niet op. Tedesco heeft nooit Van Aken opgeroepen. Ja. De reden is dat hij bij Club Brugge speelt en niet in een buitenlandse club speelt. Van Aken, die hebben ze ook zeker willen gaan halen. Engelse clubs waren geïnteresseerd in hem, andere landen ook nog. Maar hij is clubtrouw gebleven, hij wil daar een icoon worden, verdient daar ook zeer goed zijn boterham. En dat heeft ermee te maken. Als ze denken, ja, Belgische competitie toch wat lager inschatten dan de Engelse, dat is de reden.
2: Maar ik denk ook wel, Maarten, dat het feit dat hij zo volgzaam is en misschien niet per se de persoon is die op tafel durft te kloppen in zo'n kleedkamer,
4: dat ook wel ermee
2: te maken heeft, denk ik.
4: Dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. Hij is in ieder geval iemand die alles ziet. Ik heb ooit eens Memory tegen hem gespeeld. Echt waar. Dus dat is zo dat je 2 kaartjes moet omdraaien. Wij hadden dat ene keer, scande hij al die kaartjes en die heeft dat in 1 ruk uitgespeeld.
0: Wow.
4: In 1 ruk. Ik heb er geen 1 kunnen omdraaien. Dus om maar te zeggen, hij ziet alles op een voetbalveld. En dus ook bij die memorykaart.
0: Amai, mijn zoon verslaat mij ook bij memory. Dus,
2: maar dat zegt meer over jou dan over jou. Jij regelt dat dan met Rudy?
4: Ik heb nog geen directe lijn met Rudy, maar ik ga dat toch proberen.
2: Tegen dit weekend komt dat goed, voilà.
0: Komt goed, dankjewel voor al die prachtige reacties. Dankjewel, Maarten.
5: Ja, en de meeste mensen geven jou gelijk, Niels. Zoals Eline Popron zegt, absoluut gelijk. En Hansi moet spelen, is blijkbaar de bijnaam van Hans van Aken. Hansi, we gaan die zo noemen. En, maar er is toch 1 iemand die jou ongelijk geeft en die zegt...
2: Is mijn vriendin aan het luisteren?
5: Die standaard. Charlie uit Maasmechelen zegt, Hans hoort er niet thuis, hij heeft een te grote mond en er zijn betere spelers mee. Omdat hij van Club Brugge is, denkt hij de beste te zijn.
2: Oei, ik denk dat hij supporter is van bijvoorbeeld Anderlecht of zo. Het zou kunnen.
5: Het is eigenlijk stiekem Babo die dat gestuurd heeft.
0: Zeg, weet je wie er op 1 staat in Nederland?
2: Wie hier op 1 staat in Nederland?
0: Echt muzikaal, op nummer 1 staat in...
2: Oscar en de Wolf?
0: Nee, Justin. Justin.
2: Justin, we have a problem. Nu niet meer dus.
0: Justin de Wild. Ja, die heeft een nummer uit. Heet Cheerio. En dat is daar een bom.
2: Ja?
0: Ja, hier nog niet echt geweldig.
2: Maar daar ga jij voor zorgen, Peter. Ik voel het.
0: We gaan even luisteren.
2: We gaan eens luisteren.
0: Wat we ervan vinden eigenlijk.
1: Hopla.
2: Hola. Oh ja, dat kan ik.
1: Ik niet naar buiten. We gaan
0: even door.
2: Ja, dat is. Dat kan ik.

0: toch goed wel niet, ja, de cheerio van Justin de Wild.
1: En als je het zo wilt, je kunt ook zeggen Hans Herio. Als Hans zondag scoort en speelt, Hans Herio. Hans Herio.
2: Stel voor dat je dat maakt en dan gaat Hans van Aken wel moeten spelen.
1: Ah, voilà, natuurlijk.
0: Die zat, ja. Nodig hem eens uit voor VRT Zomer, heet hij Justin de Wild.
1: Ah ja.
0: Van die Nederlandse...
1: Hey, dat is wel een goed idee eigenlijk.
0: Alleen maar, jongen. Ik moet er niks voor hebben. Dus kijk, zometeen de bowlingbal op de neus van Niels de Stadsbader. Maar waarom? Hashtag omdat het kan. Het is 8:30. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Shema op Radio 2.
2: Vooruit heeft kritiek op de besparingen bij de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen dan weer langer dan anderhalf uur onderweg kunnen zijn naar school. En er zijn opnieuw 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Ze zitten ondertussen al hier in de cel. Een van hen heeft veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel in ons land voor onder meer drugsmokkel.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Carla Mertens. In Schravenwezel en Brasschaat maakt de school voor buitengewoon onderwijs Zonnebos zich zorgen over de buslijnen die zullen verdwijnen vanaf september. De lijn zou in heel Vlaanderen heel wat lijnen schrappen omdat er bespaard moet worden. Bij Zonnebos gaat het om 3 geschrapte lijnen. Minstens 40 leerlingen zullen daardoor langer op de bus zitten, zegt Anne van de Kastelen van Zonnebos.
5: Wij hebben bijvoorbeeld leerlingen die van Essen moeten komen. Essen, dat is echt wel ver van bij ons, ook van Merksplas. Dat zijn uiteraard de kinderen die als eerste worden opgehaald. Dan worden alle anderen opgehaald. En s'avonds in de andere richting is dat uiteraard net hetzelfde. Die kinderen worden laatst afgezet thuis. Dus dat gebeurt dat die kinderen, dat zijn kinderen die om 6:15 ochtends de bus opstappen en 6:15 of 6:30 s'avonds terug thuis zijn.
4: Het gaat om de geschrapte buslijnen vanuit Linkeroever in Antwerpen, Nijlen en Zandhoven en Essen. In het natuurgebied Galgenschoor in de Antwerpse haven moeten er extra opruimwerken gebeuren na het olielek van ruim 2 maanden geleden. Dat blijkt uit een advies van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Meteen na het lek ruimde natuurorganisaties al de grootste vervuiling op, maar er is nog olie op de stortstenen aan de oevers. Het is belangrijk om ook die weg te halen, zegt onderzoeker Raf Gijzelings.
6: Volgens ons is het belangrijk dat die olie zo snel mogelijk wordt weggehaald, omdat, zeker als het warmer weer wordt en die eventueel terug wat kleveriger wordt, kan loskomen, vogels terug kan besmeuren, ook verder het bodemleven eventueel kan aantasten. En om die schade te vermijden, moet eigenlijk die olie zo snel mogelijk daaraf gehaald worden.
4: En in Mechelen is de zwemzone Keerdok zo net officieel geopend voor de zomer. Schepen Abradam Lapsier.
7: We zijn natuurlijk heel blij dat wij terug de tijdelijke zwemzone kunnen openen van vandaag. De openingsuren zijn eigenlijk gelijkaardig als vorig jaar. Altijd wel reserveren, zodanig dat we natuurlijk alles in goede banen kunnen leiden. En wat dat dit jaar eigenlijk ook heel bijzonder maakt, is dat wij een poel vrijwilligers hebben die dat elke ochtend komen opendoen en eigenlijk ook mee toezicht houden.
4: Vanaf volgend jaar zal je zelfs het hele jaar door kunnen zwemmen aan het Keerdok in Mechelen. En Steve van de Kerkhof, de vroegere baas van Plopsa, stapt uit de raad van bestuur van voetbalclub Antwerp. Supporters protesteerden de voorbije weken tegen zijn komst met onder meer een spandoek Plopsa buiten. Van de Kerkhof besliste nu zelf om op te stappen om de rust te bewaren. Eerst kans op een bui vandaag, vanmiddag opklaringen tot 23 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws.
0: Kom maar even kijken naar de files. Hajo, waar staan we stil?
8: E34 naar Eindhoven. Vanuit Antwerpen opletten bij Reti. Daar is wat vertraging. Daar zouden obstakels op de weg liggen momenteel. Verder naar Brussel. Vooral nog problemen op die A12. Een half uur ben je kwijt van Breendonk tot Londerzeel. Komt nog steeds door een ongeval aan het kruispunt daar. E19, 20 minuten vanaf Zemst. En dan telkens een kwartier op de E40 vanaf Everberg. En op de E429 bij Halle. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 20 minuten tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. Dan naar Antwerpen op de E17. Een kwartier bumperen vanaf Haasdonk heeft nog steeds ook te maken met een defect voertuig in Antwerpen-West. En op de N16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek gaat het een half uur langzamer toch wel aan die werken in Temse. Op andere plaatsen verlies je nergens meer dan 10 minuten momenteel, zie ik. En goed nieuws, het treinverkeer tussen Essen en Roosendaal komt weer op gang.
0: Tehajo, heb jij al ooit een bowlingbal op je neus gezet?
8: Op mijn neus gezet? Nee, dat heb ik nog niet geprobeerd eigenlijk. Nee.
0: Het gaat hier gebeuren. Okay. Volgens mij een kleine wereldprimeur. Volgens mij zijn wij het eerste radioprogramma ter wereld waar iemand een bowlingbal op zijn neus zet. Het gebeurt nog voor 9 uur, jongen. Een zotte boeien.
4: Bel de BBC.
0: Ja.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
13: Ik hoor weer elke boodschap.
14: Oma, ik moet pipi doen.
13: Ook de kleinste.
14: Allee, oma.
12: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
15: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
16: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
17: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
16: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
18: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
19: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
20: Voilà, ik klap en dan eet hem.
19: Kun je het zien?
18: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
21: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
22: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
21: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
22: Ah, sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
21: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
23: Yo, wat bedoel je daarmee?
21: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Girls in Her Own Way van de Kooks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ah, ik zie dat Nadine de Witte uit Lokeren live aan het meekijken is op VRT Max. Zie ik nu Niels de Stadsbader in de studio zitten. Nadine, heb jij inderdaad goed gezien, daar zit hij.
2: Ken je de zus van Nadine de Witte? Voordien de Witte.
3: Oh my god.
4: Oh, ik moest echt even nadenken.
2: Ja. Sorry.
0: IJzer, ja,
2: leuk dat Nadine aan het kijken is. Ja.
0: Vuur en vlam is uit en zaterdag 4 juli live in het OLT Rivierenhof. Openluchttheater is dat gewoon in Deurne. Laatste kaarten daarvoor blijkbaar nog op nielsdestadsbader.be. Waarvan ik me vooral afvraag, ga je daar ook stuntjes doen?
2: Geen stuntjes, maar wel is, ik heb wel iemand meegebracht om in ons voorprogramma te staan. Bas, de Voice van Vlaanderen,
0: oh ja,
2: komt in ons voorprogramma staan. Dus dat is een klein stuntje.
0: Dat is leuk.
2: Maar jij doet op een andere stunt.
0: Ah ja, dus wij hebben het goede bron vernomen dat jij een bowlingbal op je neus kan zetten. Ik heb hier nu toevallig een bowlingbal, maar dat weet ik.
2: Je hebt verschillende ballen, zie ik. Hè?
0: Het is een nummer 14. Ik heb gigantisch veel verschillende ballen. Het is een nummer 14 trouwens.
2: Dat is mijn geluksgetal, geen
0: ja, wel. Kijk,
4: is,
0: ik stel voor...
4: Heel zwaar.
0: Ik stel voor we zo meteen...
2: Ja, zo plof. Ook.
0: Zullen we meteen toch even de proef op de neus nemen. Maar eerst moeten we naar een andere stuntvrouw, Niels.
2: Oké.
5: Okay. Zie, daar is Romy.
0: Ja, daar is ze.
5: Zie, daar is Romy.
0: Waarom hij dat doet allemaal, hoor je straks. Maar Romy van de regio. Je bent op dit moment in de regio van Maasmechelen. Goedemorgen opnieuw. Goeie gewoonte deze week. Alweer iemand die zijn naam eindigt op een Eddy. Dus... Eergisteren was het Freddy, nu is het Eddy. Maar deze Freddy of Eddy poetst geen glasbollen zoals de vorige, maar die verzamelt strikken. Veel vragen bij. En jij mag ze stellen. Vertel eens.
6: Het is ongelooflijk. Ik sta hier inderdaad bij Freddy Gevaert uit Maasmechelen. Die heeft hier een kast vol met strikken. Maar echt eigenlijk zo'n kast die je vindt bij de opticien, die normaal dan vol met brillen zit. Maar nu dus met meer dan 270 strikken. Het is echt wel gek. Heel mooi geëtaleerd ook. Je kan meekijken als je wil. Maar is het morgen, Freddy?
7: Goedemorgen, Radio 2.
6: Jij bent hier ook wel in de streek bekend als... De strik.
7: De strik, inderdaad. Omdat ik meestal altijd een strik draag als ik buiten kom.
6: Maar ik vraag mij af, van waar komt die passie, die liefde voor een vlinderdas of een strik?
7: Tijdens mijn opleiding militaire school en achteraf bij de Rijkswacht moest ik altijd een pak dragen met een das. En die das hing in de soep. Vond ik niet leuk, ben ik beginnen strikken dragen.
6: Oké, dus hier komen in dit huis geen dassen binnen, enkel nog strikken.
7: In dit huis zijn nooit dassen binnengekomen. Vanaf mijn 30e is mijn laatste das verdwenen.
6: Oké, kijk, dat is heel duidelijk. Van waar dan die eerste vlinderdas? Heb je die nog? Die allereerste?
7: Mijn allereerste staat hier, dat is met een olifantje. Ik heb iets met Afrika, ik heb daar gewoond en dus ook iets met olifant. Dus dat is mijn allereerste strik, dat klopt. Ja.
6: Dat is mooi, hè? Blauw, rood zie ik hier. Dat is een vrij klassieke als je kijkt naar de rest van je collectie. Hè? Freddy, beschrijf eens de meest unieke stukken uit jouw collectie.
7: Hier is een allegaartje, geel, mijn lievelingskleur, met veren. Aluminium in de vorm van precies verfroberd zilverpapier. Kurk, tijgerprint, natuurlijk door mijn vrouw gemaakt in keramiek... met onze hond Bailey. Lego met Wanted, verwijzing naar politie natuurlijk.
6: Maar het is eigenlijk ongelooflijk. Qua materialen heb je alles in die kast zitten. Hè? Het gaat veel verder dan stof alleen.
7: Inderdaad, ik heb ook nog spiegel, ik heb kunststof en natuurlijk hout, die ik zelf ook een beetje ontwerp. En dan allerliefste natuurlijk de twee sterren van Club Brugge.
6: Als een grote Club Brugge-fan. Heel mooi. Nu, je zegt het zelf al, de vraag die denk ik heel Vlaanderen zich afvraagt... Al die strikken, van waar haal je die?
7: Bijvoorbeeld deze, mijn vaderdagstrik van mijn vrouw gekregen.
6: Een houten strik is dit ook.
7: Een houten strik in combinatie met stof. Een strik van mijn vriend gekregen, Erkan bijvoorbeeld. Maar ja, ik vind ze vooral online, of ik laat ze online maken. Vooral de houten ontwerpen laat ik maken.
6: Ja, je maakt je eigen strikken. Vertel daar eens meer over.
7: Ik maak een ontwerp in ChatGPT en dan vraag ik of dat lukt. En dan brandt men dat op hout. Bijvoorbeeld, ik ben een uitweek West-Vlaming met Maasmechelen, waar ik me thuis voel. Of Kalles Limburgs, klapt ik in West-Vlaams.
6: Dat staat dan eigenlijk in tekst op die strik geschreven. Een beetje erin gebrand in dat hout. Dat is heel mooi om te zien. Elke strik heeft dus eigenlijk ook een gelegenheid. Je draagt ze per gelegenheid.
7: Ik kies normaal mijn strik in functie van de gelegenheid en dan pas mijn hemd eigenlijk. Ja.
6: Dus vandaag bijvoorbeeld. We zijn woensdag 17 juni. Je hebt er nu al eentje aan natuurlijk, speciaal voor onze komst. Je vaderdagstrik. Maar stel je voor, wij komen niet. Je moet een nieuwe strik kiezen voor vandaag. Op wat baseer je dan? Neem ons even mee in het denkproces.
7: Vandaag zal het mooi weer zijn, hoop ik. Ik ga straks ook een koffietje drinken, dus ik wil iets heel vrolijks dragen. Ik heb niet meer zoiets met stof, dus ik ga meer naar een ander materiaal gaan. Iets vrolijks en dan een rustig hemd daarbij.
6: Oké, neem er eens eentje. Ik ben benieuwd.
7: Vandaag bijvoorbeeld zou ik...
6: De kast gaat open.
7: Deze met cijfertjes allemaal, vind ik relatief vrolijk vandaag.
6: Heel speels is die, hè?
7: Is heel speels. Kan ik ook iets met combineren met mijn jeansbroek. En dan zal ik daar een half drukhemd bij dragen.
6: Oké, het is heel gedetailleerd natuurlijk. Ik heb ook al geleerd dat een vlinderdas niet samengaat met een t-shirt met korte mouwen of een hemd met korte mouwen. Uit okay. Den Boze, volgens Freddy uit Maasmechelen. Nu, het enige wat hij nog graag wil doen, is gelijkgezinden vinden. Dat is eigenlijk je slotboodschap voor Vlaanderen.
7: Inderdaad, ik heb eigenlijk op Facebook nooit een strikken groep of familie gevonden. Het zou leuk zijn mochten we ons verenigen, ideeën uitwisselen of natuurlijk adresjes waar we leuke koopjes kunnen doen.
6: Kijk, hier kunnen nog banden en vriendschappen ontstaan, Peter en Shema en Niels. Dus kijk, alle strikliefhebbers, laat het weten in de app van Radio 2.
0: Als je het beelden wil zien, dan kan je naar @goeiemorgen.morgen gaan op Instagram natuurlijk. Heerlijk. Zometeen de stunt met de bowlingbal op de neus van Niels de Stadsbader. En morgenochtend...
2: Ik heb dat veel groter dan dat is, hè, maar bon.
0: Dat wordt goed, man. Mensen zitten nu al klaar op VRT Max. Morgenochtend live muziek van Milk.

0: En hoe klinkt dat live? Dat hoor je morgen hier bij Goedemorgen Morgen. Maar nu, oh, Niels de Stadsbader nog altijd bij ons, die iets kan. We vragen ons
1: vooral af. Het echt veel groter dan dat is. Hè?
0: Maar, ja, maar ja. Toch leuk allemaal. Dus hij kan een stunten. Hij kan dus een bowlingbal op zijn neus zetten. Wil je misschien eerst even vertellen, hoe is dat ooit zo begonnen?
2: Ik ben ooit begonnen met een tennisbal.
0: Ja?
2: Dan kwam een voetbal, wat trouwens de kampioenenfans vaak gezien hebben bij Ronaldinho.
0: Ja?
2: En op een avond met onze studentenclub kwam plots het idee van een van mijn vrienden. Zou jij eens een bowlingbal op je neus leggen? En op een of andere gekke manier ging dat.
0: Allee!
2: Dus normaal zou het nu ook nog moeten lukken.
0: Oké, we gaan...
2: iets minder gedronken als toen.
0: Even eerst, kunnen we misschien beginnen met de tennisbal?
2: Okay.
0: Kijken of dat lukt. Nu, hij neemt de tennisbal en zet die op zijn neus. Ja, ja, het publiek wordt zoet. Oeh. Zo'n kleren en alles, dat is goed. Geen moeite. Nu, de gewone bal gaat hier van... Ja, hopla! Ja, maar wacht. Maar nu ga je... En dat is echt zo'n grote groene bowlingbal. Dat weegt wel wat,
3: ja,
0: hè.
3: Nummer 14.
0: Ja, dus die gaat hij nu op zijn neus zetten. Ik wil dit echt zien. Oh, man. Oh, man. Ja. Wat kan die man niet? Sorry, ik ben...
3: Hij heeft nog wat trucjes gedaan ook. Ongelooflijk.
0: Ik ben
2: nu nog leren zingen hebben ze aan.
0: Maar wat een goeie truc.
3: Maar waarom begin je ook geen circus dan?
2: Ah ja, je bent... wel Circus Camille.
3: Ja, hey, Circus
2: maar,
3: Niels.
2: Maar ja, bon, als, jij weet ook, als het management van Camille dit nu gezien heeft, volgend jaar zeg ik die show, dat weet jij wel niet.
0: De man die alles op zijn neus kan laten jongleren. Ik vind van...
2: Kan ik zeggen, dames en heren, we gaan een feestje bowlen.
0: Oh. Heeft gaan. Niels de Stadsbader. Vuur en vlam is uit.
2: Yes.
0: Zaterdag 4 juli in het Openluchttheater Rivierhof in Deurne, waar nog kaarten voor zijn. En heel veel concerten nog op nielsdestadsbader.be.
2: Yes.
0: Daar kun je nog terecht. Binnenkort op zomerhit, op radio en tv, heel veel spelen. En die theatertournee Capitool Gent, Stadsschouwburg Antwerpen. Niels de Stadsbader, kom thuis. Doe die bal mee, man.
2: Ja?
0: Maar ja, ik zou het doen. Ja, en hopelijk overleef je de seizoensfinale van thuis.
2: Ja.
0: Dat zal wel, je gaat er toch in blijven?
2: Ja, maar de vraag is, de eerste vraag is, overleef ik het? De tweede vraag is, wie overleeft het bij mij?
0: Ah ja.
2: Versta je?
0: Jongens toch.
2: Het is een nieuw spel, hè.
0: En intussen, wie is er binnengekomen?
4: Biliard, onze copain. Xavier Taverde. Xavier Toffe B. Copain. Zeg, en, heb je al gezien wat de maat heeft, copain? De schone short, ik zeg altijd, life is too short.
0: Dankjewel, Niels de Stadsbader. En goeiemorgen.

0: Gloria Gaynor. And I Will Survive. Het is 5:09. Goedemorgen. Ja, het is gebeurd.
1: Goedemorgen, morgen.
0: We hadden hier onlangs hadden we de Nederlandse artiest Snelle op bezoek.
1: Ja.
0: Die een heel helder gedacht had. Zei van, het was iets met shorts. Die
1: moeten over de knie.
0: Maar over de knie. Ja. En wat heeft Xavier Tavijnen vandaag aan?
1: Wettelijk. Een short.
2: Een short tot over de knie.
0: Ja, het is...
2: Een jort.
1: Maar je hebt wel andere soorten shorts. Of heb je die nu allemaal weggegooid?
2: Je hebt ook hotpants die zo net op de bilnaad komen.
1: Heb jij dat in je kast? Dat
2: zie ik
1: niet.
2: Eruit alsof ik het kan dragen.
0: Dan,
2: nee. Zelfs een XL span bij mij als ik dat zou dragen. Dus, nee.
0: Dat zou zo mooi zijn, man, met jouw camel toe. Fantastisch.
1: Ja.
2: Het is geen camel toe.
1: Gespierde bips.
2: Het is meer een berg.
3: Ik ben het meeste fan van Xavier als jij zo'n beetje kwaad bent. Ik vind dat zo goed.
0: Niels de Stadsaarder was ook kwaad. Juist, ja.
2: Ik kan goed kwaad zijn. Ja, dat is waar.
0: Zeg trouwens, nog even over de WK, sportsa-pronostiek. Je stelt op dit moment derde man. Goed hoor. Ja, als er nog mensen zijn die willen meespelen met het Radio 2-team, dat kan, hè?
2: Ja, dat kan zeker. Je moet het wel opnemen onder meer tegen mij. En ik word snel de koning van de pronostiek, kunnen we zeggen.
0: Ik sta niet helemaal laatste meer, dus dat is wel goed, hè?
2: Nee, maar om nu te zeggen dat je hoog staat, is ook weer een leugen.
0: Is dat belangrijk allemaal?
2: Jazeker, competitie is belangrijker.
0: Ja.
2: Winnen is belangrijker dan deelnemen. Het moet maar eens gedaan zijn met mensen die me zeggen, ja, het is leuk dat je... Nee. Neem niet deel. Als je niet oprecht vindt dat je kan winnen...
0: Sorry, ik was niet meer aan het luisteren. Ja. Maar zo meteen is er win-win op de radio, waar het alweer op de klacht...
2: Ik presenteer ook niet toevallig een programma met twee keer win in de titel.
0: Ja, vandaar.
2: Ah ja.
0: Nou, zo meteen de klachtendienst van de VRT.
2: De klachtendienst van de VRT komt de hele week langs met klachten. En het gaat over de nieuwsdienst dit keer. We hebben de ombudsvrouw van VRT Nieuws uitgenodigd.
0: Nieuwsklachten?
2: Ja, en dat zijn er nogal wat. Vaak zijn die onterecht, soms zijn die terecht. Mensen worden zijn heel passioneel over het nieuws en wat zij vinden dat er dan gezegd moet worden. En ze heeft ook nog wat klachten mee over mij, van mijn korte passage.
1: Terecht.
2: De nieuwsdienst. Hou op.
0: Ziezo, zometeen. Veel plezier met win-win. Dankjewel.
4: Marcel,
5: ja?
4: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
5: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
4: Ja, ja.
6: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
7: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Bols met Jasper Stuyvesant, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na 4 Bols op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op navierbolg.be.
8: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
9: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
8: Lekker.
9: Alleen, ik heb geen barbecue.
8: Oei.
9: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
8: Allgreen.
9: Het zijn hier tuinpromoties.
8: Jij geeft

0: feestje en het is daar korting.
1: Zo toevallig.
2: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Oak Green Ekeren, Sint-Katelijnen-Waver, Zwijndrecht Olen en Peltmans Turnhout. En Peltmans. Voorwaarden in de winkel.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: De rilling. Als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rilling.

0: Antwerpen.
1: Zometeen in Win-Win, de ombudsvrouw van VRT Nieuws over de klachten die daar elk jaar binnenkomen. En het is woensdag, dus we gaan jazeker ook winkelen in de supermarkt.
2: Elke dag.
3: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Vlaams minister Hilde Krevits wil dat je in elke gemeente minstens op één dag gratis voor de wet moet kunnen trouwen. Ze laat onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Uit onderzoek van VRT Nieuws in alle gemeenten van Vlaanderen en Brussel blijkt dat er grote prijsverschillen zijn om te trouwen voor de wet. Op zaterdag gaat het van 0 tot 350 euro. Maar in ruim de helft van de gemeenten kan je op geen enkele dag gratis trouwen. En dat moet anders, vindt minister Krevits.
4: Als je bijvoorbeeld op zaterdag burgerlijk huwelijk wil laten doorgaan, dat is een weekendmoment, op een bijzondere locatie in het lokaal bestuur, ja, dan is het logisch dat daar een vergoeding tegenover staat. Dus dat is allemaal geen probleem, zolang het lokaal bestuur helder en duidelijk is en zolang er ook een mogelijkheid is voor mensen die zeggen, ja, we willen dat eigenlijk allemaal niet, om dat ja, in het beste geval ook gratis te krijgen.
3: Vooruit en CD&V hebben kritiek op de besparingen bij De Lijn. Vanaf september zullen scholen van het buitengewoon onderwijs het met minder bussen moeten doen om leerlingen te vervoeren. En dat betekent dat kinderen dan weer langer dan anderhalf uur onderweg kunnen zijn naar school. Dat heeft te maken met de besparingen bij De Lijn die Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder van N-VA wil doorvoeren. Maar opvallend, Vooruit en CD&V zitten ook in de Vlaamse regering. Vooruit noemt de besparingen pijnlijk en weinig kindvriendelijk en Ann-Christine van CD&V vindt de onduidelijkheid dan weer niet kunnen.
5: Voor ons is het onduidelijk, laat staan voor de kinderen en hun ouders die zich dus nu moeten afvragen in die kwetsbare situatie, heb ik nog een busrit in september voor het volgend schooljaar. Het is opnieuw weer een schrijnende situatie, vandaar ook telkens opnieuw onze oproep, ook enkele weken geleden nog, naar aanleiding van het ongeval in Beugenhout. Maak nu toch eens werk van die hervorming.
3: Er zijn opnieuw drie gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Ze zitten ondertussen ook in een Belgische cel. Een van hen had veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel gekregen voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van de 35-jarige man in Antwerpen was de voorbije jaren al verschillende keren het doelwit van aanslagen. Sinds november zijn er na een akkoord tussen de Emiraten en België al 16 gezochte drugscriminelen naar ons land gebracht. In Texas in de Verenigde Staten is een privévliegtuigje gecrashed op een snelweg. Een passagier is om het leven gekomen. Het vliegtuig brak bij de noodlanding en vloog in brand. Omstaanders probeerden de passagier te bevrijden door de ramen van de cockpit stuk te slaan. En op het WK voetbal heeft Argentinië gewonnen van Algerije met 3-0. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi maakte alle doelpunten. Daarmee heeft hij het record van aantal goals op een WK geëvenaard. Hij maakte er in totaal 16. Messi is ook de allereerste speler die wedstrijden op 6 WK's heeft gespeeld. In dezelfde groep won Oostenrijk van Jordanië met 3-1. En gisteravond won Frankrijk van Senegal ook met 3-1. In dezelfde groep won Noorwegen vannacht dan weer met 4-1 tegen Irak. Vandaag op veel plaatsen eerst nog wat bewolking, maar later meer zon en temperaturen tot 26 graden. Morgen mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag wel kans op onweersbuien, maar dan ook tot 35 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel. En het is ook bloedheet in de studio hier toch, Shema?
3: Ik ben echt aan het afzien dat het een naam heeft.
1: Het is echt...
3: Ik ga bijna wegsmelten. Geef mij ijsjes, ijs. Ik ga een ijsbad, ik ga erin zitten, geen probleem.
1: Zou je in een ijsbad kruipen?
3: Nee, want dan ga ik dood, denk ik. Ik kan niet tegen zoveel kou. Ik kan ook niet tegen de warmte.
1: Tegen wat kan jij wel, hè?
3: Tegen niks.
1: Tegen niks, zelfs een kleine sneeuwvlok hier.
3: Ja, toch wel.
1: Ah joh, waar is het aanschuiven op deze woensdag?
6: Nog op de E34 naar Eindhoven, daar is het wat aanschuiven bij Reti, komt door werken. Naar Brussel nog een kwartier op de A12 van Breendonk tot Londerzeel. Daar zijn nog steeds problemen door een ongeval aan het kruispunt daar. Verder nog kleine files van zo'n 10 minuten. Dat is op de E19 vanaf Peutie, vanaf Sterbeek op de E40 en ook op de E429 bij Halle. De binnenring rond Brussel nog een kwartier. Bumperen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Antwerpen een kwartier van voor Kruibeek op de E17 en 10 minuten vanaf Ranst op de E313. N16 van Sint-Niklaas naar de Willebroek, daar nog 20 minuten langzamer aan de werken in Temse en op andere plaatsen alleen maar hele kleine files.
1: Ben je een interview aan het lezen over een tennisspeler die in Queens een wedstrijd had gespeeld? Een Fransman, en moest met de BBC een interview doen. En die heeft het woord fuck gebruikt. Dat mag niet op de BBC.
6: Nee, en ook op de Amerikaanse televisie ook niet. Hè.
1: Nee, en toen zei de interviewer, je mag dat woord niet gebruiken. En toen zei je drie keer na elkaar, fuck, fuck, fuck. Ze hebben dat interview dus vroegtijdig afgebroken.
3: Jammer. Ja, dat is je, mooi. Je hebt het ook wel vier keer gezegd al op Nassau.
1: Ja, maar wij mogen dat. Wij mogen bijvoorbeeld Lily Allen met fuck you, wij mogen dat... Nummer.
3: Ja, wij zijn ook niet zo'n watjes zoals de Engelsen en...
6: Nee. Engels-Saxische wereld.
1: Amerikaans. Ja, want daar is het FU. Maar wij mogen gewoon heel veel fuck zeggen.
3: Het is vooral veel toet dan, hè. Toet, echt ja, ja. Toet.
1: Maar de BBC zal hier een boete voor moeten betalen waarschijnlijk. Omdat die man dat op hun tv-zender heeft gezegd.
6: Ah, ik herinner mij nog die oude afleveringen van de Jerry Springer Show. Uit,
1: oh, Jerry!
6: Ja,
1: Jerry.
6: Daar werd zoveel fuck gezegd dat heel die uitzending één lange boete was.
1: Of daar ook veel klachten over zijn bij VRT Nieuws. Dat hoor je zo meteen.
0: Xavier Taverne.
1: Want we hebben de ombudsvrouw van VRT Nieuws uitgenodigd. En het is woensdag, dus...

0: De Vlaamse versie van Sam Goris en Laat het gras maar groeien. Dat zal het zeker kunnen doen de komende dagen. Want het wordt heel erg warm en het heeft een beetje geregend vorige week. Dus die combinatie zorgt ervoor dat je gras nooit groener zal gezien hebben dan nu. Chloe van de klantendienst die vat deze week elke dag de vragen, suggesties en opmerkingen samen die de klantendienst van VRT binnenkrijgt. Maar soms zijn de klagers, de mensen, niet helemaal aan het juiste adres en zijn die klachten eigenlijk bedoeld voor de nieuwsombudsdienst in plaats van de gewone klantendienst van VRT. Chloe?
1: Maatschappelijke betrokkenheid stimuleren behoort tot de opdracht van VRT. En gelukkig merk ik dat ook in onze mailbox. Kijkers sturen regelmatig opmerkingen over bijvoorbeeld wat zij noemen een stuitend gebrek aan feitelijke juistheid en objectiviteit. Het aantal keren dat bepaalde partijen aan bod komen of de vele straatinterviews met Nederlanders. Nu ja, waren het Franstaligen geweest, dan was het waarschijnlijk ook niet goed. Deze kijker stelt zich bijvoorbeeld vragen bij de verslaggeving rond de Amerikaanse ambassadeur in België. Is het nodig om zoveel schermtijd te geven aan een onbenul zoals Bill White? Kan VRT niet gewoon meedelen wat zijn standpunt is en daarop volgend het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken, zonder het hele showgedoe daar rond? Nee, het journaal is geen shiny floor show. Meer zelfs, vragen en opmerkingen over de journalistieke deontologie worden behandeld door een toegewijd persoon. Mijn collega, nieuwsombudsvrouw.
0: En die is onze gast deze ochtend, Judith Verstraeten.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Dag, Sophie.
0: We kennen elkaar nog van een verleden bij VRT Nieuws. Misschien eerst even duidelijk maken aan mensen die nu denken, wat doet Judith wel en wat doet ze niet? Wat is jouw werk als nieuwsombudsvrouw?
2: Ja, dus mijn werk is eigenlijk, samen met mijn team behandel ik alle klachten, vragen en opmerkingen die binnenkomen over de berichtgeving van VRT Nieuws. Mm-hmm. En we worden dus eigenlijk dagelijks geconfronteerd met wat mensen vooral niet goed vinden of wat beter kan. En ik vind het wel heel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, om daarover ook feedback te geven aan de redactie, want dat kan de berichtgeving natuurlijk alleen maar ten goede komen.
0: Ja, we hebben het de hele week over de klantendienst van de VRT, daar val jij een beetje buiten. Want wat doet de klantendienst en wat doe jij? Waarin verschillen jullie van elkaar?
2: Wel, de klantendienst doet eigenlijk alles wat met ontspanning te maken heeft. En ik concentreer mij echt enkel op wat gemaakt wordt door de nieuwsdienst. Mm-hmm. Sport is daar een beetje een speciaal geval. In de zin dat de sportverslaggeving, zoals nu over het WK voetbal, dat zit onder de klantendienst. Mm-hmm. Maar alles over sport dat in het journaal zit of in andere nieuwsprogramma's, ja, daar antwoord ik dan wel op.
0: Oké. Okay.
2: Nu, het belangrijkste verschil met de klantendienst is eigenlijk dat wij mee de journalistieke kwaliteit bewaken. Dus journalisten die voor VRT Nieuws werken, die zijn gebonden aan een redactiestatuut. Daar staan eigenlijk allerlei regels in van hoe ze hun werk moeten doen. Bijvoorbeeld nauwkeurig berichten uiteraard, onpartijdig berichten.
0: Ja, dat moet je onderschrijven als je op de nieuwsdienst...
2: Ja, dat moet je onderschrijven. Ja, ja, dat klopt. En wij bekijken eigenlijk de klachten die binnenkomen en we leggen dat redactiestatuut daarnaast en we gaan eigenlijk kijken van, ja, voldoet de berichtgeving aan deze deontologische regels? En als dat dan niet zo is, ja, dan kunnen wij de journalisten op de vingers tikken. Maar evengoed leggen wij ook aan mensen uit van wat de redactionele vrijheden zijn.
0: Je hebt al een stukje uitgelegd hoe het zit bij sport. Hè. Verslaggeving zit bij de klantendienst, al de rest zit eigenlijk bij jou. Voor welke programma's, voor welke platformen van VRT Nieuws ben jij dan de ombudsvrouw?
2: Goh, dat is eigenlijk heel, heel gevarieerd. Zowel online, dus bijvoorbeeld de website en de app van VRT Nieuws, maar ook ons jongerenaanbod, Nieuws, Nieuws, Nieuws op Instagram bijvoorbeeld. Radio, het radionieuws, het regionale nieuws van Radio 2, daar kunnen mensen ook voor bij ons terecht. Dan op Radio 1 duidingsprogramma's zoals De Ochtend en De Wereld Vandaag. TV is ook nog een grote brok. Het VRT Nieuwsjournaal, Karrewiet. Maar ook ter zake De Afspraak, De Zevende Dag.
0: Pano.
2: En dan ook podcasts zoals Het Kwartier.
0: Ja, en dan ben ik heel benieuwd naar wat de vragen en opmerkingen zijn die jij krijgt. Want het zijn er veel. Heb je een idee hoeveel...
2: Ja, vorig jaar waren het er ongeveer 8800.
0: Wauw, dat is niet weinig. Nee, waarover gaan de meeste vragen in jouw mailbox?
2: Ja, de meeste vragen gaan over de selectie van nieuws. Bijvoorbeeld onlangs kregen we een klacht binnen van waarom geven jullie zoveel aandacht aan het overlijden van Margriet Hermans? Dat is toch meer iets voor dag allemaal. Huh? Of bijvoorbeeld waarom opent het journaal nu met de aftrap van het WK en niet met dat tragische ongeval in Nederland waarbij kinderen werden doodgereden? Ja, dat zijn eigenlijk vragen waar wij moeilijk kunnen op antwoorden in die zin dat de redactie natuurlijk onafhankelijk beslist waarover ze bericht. Dat staat ook zo in het redactiestatuut. Dus wij kunnen daar als ombudsteam eigenlijk weinig impact op hebben. Mm-hmm. In de zin van dat wij de redactie kunnen verplichten om over iets wel of niet te berichten. Maar natuurlijk geven wij die feedback wel door.
0: Ja, want als 100 mensen daar iets over zeggen, dan is er misschien ook wel iets aan de hand.
2: Ja, voilà. Ja, ja, dat klopt. Mm-hmm. Dus, en zo weet de redactie eigenlijk, ja, wat leeft er bij het publiek? En ja, krijgt ze ook wel zicht op blinde vlekken? En dat vind ik ook wel belangrijk. Bijvoorbeeld vorig jaar kregen we wel wat klachten binnen van waarom doen jullie zo weinig over de humanitaire crisis in Sudan? Heel terecht ook. En dan gaat de redactie daar wel mee aan de slag.
0: Ja, omdat ze dan voelen, oké, we moeten daar misschien, ook al is het een slepend conflict van jaren, moeten we daar wel nog eens aandacht aan geven.
2: Ja,
0: dus de selectie van nieuws is belangrijk. Wat ik uit mijn jaren bij VRT Nieuws onthoud, is dat ik ook altijd veel vragen, ook op straat, kreeg over transparantie.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, eigenlijk wil het publiek vooral weten van, ja, waarom doet VRT Nieuws wat ze doet? Transparantie is ook superbelangrijk om het vertrouwen van de kijker te behouden. En we sporen de redactie ook aan om daar echt meer en meer op in te zetten. Bijvoorbeeld, zo was er enkele weken geleden een dodelijk ongeval aan de spoorweg in Puggenhout, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. En dan kwam er wel wat kritiek dat de redactie eigenlijk te snel de chauffeur aanwees als schuldige. Nu, de redactie die heeft die chauffeur niet beschuldigd, maar die heeft wel de beschuldigingen die de ronde gingen onderzocht. Mm-hmm. En daar heeft ze dan over bericht. Ze is daar ook niet over één nacht ijs gegaan. En bij het artikel online stond dan ook een kaderstukje waarin de redactie uitlegt van kijk, daarom vinden we dit belangrijk om dit toch te onderzoeken.
0: Als ik het zo hoor, dan zijn het heel vaak meningen die bij jou binnenkomen. Mensen die vinden iets.
2: Ja.
0: Maar hebben ze soms ook gelijk? In die zin, hoe vaak gaat de redactie in de fout, als ik het zo mag zeggen?
2: Ja, uiteraard hebben mensen ook soms gelijk. Bijvoorbeeld als we naar vorige jaarverslagen kijken, ongeveer 10-12% van de klachten die wij krijgen zijn gegrond. En dat gaat vooral over onnauwkeurigheden of inhoudelijke fouten. Ja, hierover is ook vaak weinig discussie. Ofwel is iets juist, ofwel is iets fout. Journalisten kunnen vaak ook niet alles weten en het publiek weet soms ook meer. Dat is gewoon een feit. Ik vind het wel belangrijk dat de redactie die fouten dan ook rechtzet. Dat komt ook enkel het vertrouwen in VRT Nieuws ten goede. Sommige journalisten vinden dat moeilijk, maar het is beter dat je de fout toegeeft en het rechtzet.
0: Absoluut, ben ik het mee eens.
2: Dan dat je dat zo ergens wat wegmoffelt of zo. Nu, een voorbeeldje. Begin juni bijvoorbeeld werd in het journaal Laat gezegd dat er in de middeleeuwen een vete was tussen Aalst en Dendermonde. En die ging dan over een stukje Schelde, maar dat klopt natuurlijk niet, want de Schelde loopt niet door Aalst. Die vete ging over de Dender. En wij zetten dat dan recht op de ombudspagina, omdat het natuurlijk moeilijk is om een dag later dat nog eens te hernemen in het journaal.
0: Van we hebben gisteren een fout gemaakt.
2: Maar het moet wel rechtgezet worden.
0: En ik neem aan dat taal- en tikfouten ook wel een ergernis blijven van veel mensen.
2: Ja, dat klopt. Dat is iets waar mensen ook ons blijven over mailen. Mensen willen van VRT Nieuws een correcte taal. En dat is ook ergens heel terecht.
0: Ja, natuurlijk. We zijn de openbare omroep.
2: Ja, ja.
0: We gaan zo meteen verder praten, Judith.

0: Ik zeg het je, als deze vrouw in Amerika was geboren, dan hadden we de eer niet eens gehad om haar nog te mogen spreken en interviewen. Zo goed is ze. Lise en Toxic Lullaby. De nieuwsombudsvrouw van VRT is te gast. Dat is Judith Verstraeten. Judith, we hadden het net over hoe jullie werken en wat jullie anders doen dan de klantendienst van de VRT als bedrijf. Jij en je team krijgen alle vragen, opmerkingen, suggesties binnen die gaan over programma's of uitzendingen van VRT Nieuws. Het gaat dan om het journaal, onder meer de podcast van het kwartier, maar ook de artikels op VRTnieuws.be. Jullie krijgen bijvoorbeeld vaak ook de opmerking, als we kijken naar het soort klachten die bij jullie binnenkomen, de opmerking dat mensen onderbroken worden tijdens een interview. Ik heb jaren de ochtend gepresenteerd op Radio 1. Dat hoorde ik ook heel veel vaak. Laat mensen nu toch eens uitpraten.
1: Ja, klopt. Dat is iets waar mensen zich echt wel aan kunnen ergeren. Onderbreken is een gevoelig punt. En ja, ik heb daar op zekere zin ook wel begrip voor, want het kan soms ook wel lastig zijn om een gesprek te volgen als een moderator veel onderbreekt. Maar ja, soms heeft de journalist natuurlijk ook geen ander middel dan te onderbreken. Je moet je gasten kritisch benaderen. Je moet dus soms een tegenargument aanhalen. Uh-huh. Of een persoon die niet antwoordt eventjes terug naar het onderwerp brengen. Die niet antwoordt op de vraag, eventjes terug naar het onderwerp brengen. Maar soms wil je ook gewoon naar een volgend onderwerp. Dus ja, je kunt soms niet anders dan mensen onderbreken. En dat proberen wij dan wel uit te leggen aan mensen.
0: En waarschijnlijk krijg je vanuit beide standpunten evenveel klachten. Dat iemand zegt, die is te veel onderbroken, die is te weinig onderbroken. Over hetzelfde gesprek krijg je vaak tegenstrijdige klachten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We krijgen vaak dat is iets wat aan mij opviel sinds dat ik het ombudswerk doe. Over hetzelfde gesprek zegt de ene, ja, jullie waren weer super kritisch, bijvoorbeeld voor een bepaalde politicus. Terwijl iemand anders dan zegt, ja, maar de redactie geeft die politicus weer een forum. Mm-hmm. En ik denk dat dat te maken heeft met voor wie de kijker dan sympathie voelt. En mensen die dan sympathie voelen voor iemand, die zullen al snel denken van, die persoon wordt te hard aangepakt. Terwijl als je iemand echt heel antipathiek vindt of het niet eens bent met die persoon zijn standpunten, dan zul je misschien al sneller denken van, ja, die mag hier weer zijn zegje komen doen. En dat is wel iets wat enorm opvalt, ja.
0: Ik herinner me bij Laat, was er eens een reportage over een internaat. En ik heb zelf ook op internaat gezeten, ik vond dat helemaal niet leuk. En ik had die reportage afgesloten met, dat zou ik nooit meer doen. Jullie hebben mij toen laten weten dat een directeur van een internaat niet zo blij was met die uitspraak. Ik heb mij inderdaad geëxcuseerd, want ik zei ook, dat had ik niet moeten zeggen, dat was misschien niet zo verstandig. Maar toont dat aan dat mensen die heel nauw betrokken zijn bij een onderwerp heel snel in jullie mailbox terechtkomen?
1: Ja, het heeft vooral inderdaad ook te maken met persoonlijke betrokkenheid, maar soms ook zelfs met een persoonlijk belang. Een persoonlijk belang, dat zijn dan eigenlijk mensen die zelf het onderwerp van het nieuws zijn, of die rechtstreeks betrokken partij zijn, zoals bijvoorbeeld die directeur. Dat was dan de directeur van de school waarover het item ging. En dat zijn ook klachten waar we moeten op antwoorden. Bijvoorbeeld een geïnterviewde die laat weten van mijn naam of mijn functie is verkeerd geschreven. Ja, dat is natuurlijk niet zo fijn. Of iemand die vindt van, ik ben ook betrokken partij in dit verhaal. Ik wil graag een weerwoord krijgen.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja, dat ook natuurlijk. En dan ook iemand die bijvoorbeeld in beeld komt en dat dan liever niet wil.
0: Win-Win heeft ook een pagina op vrtnieuws.be. Daar staan de artikels over alles wat met consumenten te maken heeft. Wat zijn de klachten die je daarover krijgt, Judith?
1: Ik kan je wel geruststellen. Zoveel klachten over Win-Win artikels krijgen we niet.
0: Prachtige redactie.
1: Ik ben er zelfs moeten naar op zoek gaan. Aha. Ik kon geen voor de geest halen recent. Maar in februari hadden we bijvoorbeeld een klacht over een artikel over webwinkels die steeds vaker bestolen worden door hun klanten. En iemand was niet akkoord met wat die federatie voor webwinkels zei. En dat is ook iets wat we wel vaker zien. Mensen zijn niet akkoord met wat een expert zegt. En dan vinden ze eigenlijk dat er een deel van het verhaal ontbreekt of dat het verhaal eenzijdig is.
0: Maar je bent niet in fout als je één expert kiest om een nieuwsartikel
1: Nee. Eigenlijk mag de redactie zelf kiezen welke expert ze aan het woord laat. Maar het is natuurlijk wel belangrijk om experts te kiezen met kennis van zaken. En ze ook wel goed te duiden. Waarom laat je die persoon aan het woord? Wie is die persoon? Wat is zijn expertise? En als het over controversiële onderwerpen gaat of onderwerpen waarover heel uiteenlopende meningen zijn, ja, dan geef je dat natuurlijk ook wel best mee. Maar ik vind die klachten wel altijd interessant, omdat ze soms ook inspiratie kunnen bieden voor een opvolgverhaal. En wij krijgen ook wel af en toe getuigenissen binnen van mensen die bijvoorbeeld door bedrijven van het kastje naar de muur worden gestuurd. En die tippen wij dan uiteraard ook aan jullie.
0: Nieuwsombudsvrouw@vrt.be, daar kunnen we jou bereiken. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Nieuwsombudsvrouw@vrt.be,
1: ja.
0: Of via het contactformulier op vrtnieuws.be.
1: Ja.
0: Judith Verstraeten, de nieuwsombudsvrouw hier bij VRT Nieuws. Ja. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel.

0: Maxime samen met Babette en hoe dan ook. Arno uit Kortenberg stuurt ons een bericht via de Radio 2-app. Ik begrijp soms niet dat mensen zo snel een klacht sturen. Ik vraag me af, zitten die mensen nu de hele dag te luisteren of te kijken tot er een fout gemaakt wordt om dan direct te reageren? Dat is eigenlijk een goede vraag, Arno. Wie doet dat? Maar het zijn er toch bijna 9000 per jaar die over VRT Nieuws van alles vinden. De nieuwsombudsvrouw Judith Verstraten was hier zo net onze gast. En zometeen na 9:30 gaan wij weer winkelen. Want het is woensdag en dus hebben wij gekeken wat er mogelijk interessant zou kunnen zijn in de aanbieding.
1: Deze week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Luister elke dag vanaf 9 uur op Radio Bene.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Zenweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
10: Wow.
9: Op zenweb.be.
11: Code yellow!
12: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Oei, nog maar tot 21 juni?
12: Yep, info op telenet.be.
14: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
15: Dus, Bavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
16: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
15: Ja, ik heb dat opgevangen.
16: Waar?
15: Ah, in de regio?
16: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
15: Okay. Ja, de wijde regio dan, hè.
16: Ze spelen in Seattle.
17: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: 14 is uit Antwerpen met Carla Mertens. Goedemorgen. Een man uit Heist op den Berg is veroordeeld voor de onmenselijke behandeling van zijn ex, een vrouw uit Turnhout. Hij had haar geslagen en bij haar haren over de grond gesleept. De man sloot daar ook verschillende dagen op in zijn huis. Het slachtoffer was 4 maanden lang arbeidsongeschikt door het geweld. De rechtbank veroordeelde de man nu tot een gevangenisstraf van 5 jaar. In Schravenwezel en Braschaat maakt de school voor buitengewoon onderwijs Sonnebos zich zorgen over de buslijnen die zullen verdwijnen vanaf september, omdat er bespaard moet worden. Bij Sonnebos gaat het om 3 geschrapte lijnen. Minstens 40 leerlingen zullen daardoor langer op de bus zitten. En er komen ook minder centrale opstapplaatsen. Die zullen dus ook verder van huis liggen. En dat zorgt voor schrijnende toestanden, zegt Anne van de Kastelen van Sonnebos.
1: Wij hebben niet alleen kinderen met mentale beperkingen, wij hebben uiteraard ook kinderen met fysieke beperkingen. En dat is dus bijna een onmogelijke zaak. Er zijn mensen die meer dan 1 kind hebben, die dan met de kleintjes zogezegd een kilometer of 1,5 kilometer moeten wandelen naar die gezamenlijke opstapplaats. Terwijl dat dan natuurlijk niet mensen die moeten gaan werken. Dus het is gewoon schrijnend aan het worden, echt waar.
0: Het gaat om de buslijn vanuit Linkeroever in Antwerpen, Nijlen, Zandhoven en Essen. In het natuurgebied Galgenschoor in de Antwerpse haven moet er extra opruimwerken gebeuren na het olielek van ruim 2 maanden geleden. Dat blijkt uit een advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO. Meteen na het lek ruimden natuurorganisaties al de grootste vervuiling op, maar er is nog altijd olie op de stortstenen aan de oevers. Het is belangrijk om ook die olie weg te halen, zegt onderzoeker Raf Gijselings.
2: Volgens ons is het belangrijk dat die olie zo snel mogelijk wordt weggehaald, omdat zeker als het warmer weer wordt en die eventueel terug wat kleveriger wordt, kan loskomen, vogels terug kan besmeuren, ook verder het bodemleven eventueel kan aantasten. En om die schade te vermijden, moet eigenlijk die olie zo snel mogelijk daaraf gehaald worden.
0: En in Mechelen is de zwemzone Keerdok officieel geopend voor de zomer. Vanaf volgend jaar zal je er zelfs het hele jaar door kunnen zwemmen, zegt schepen Christophe Calvo.
3: Het is de laatste keer in de tijdelijke versie. Voorbij jaar is dat enorm populair geweest. Het brengt mensen dichter bij het water. En dat is ook de ambitie van Masterplan Binnendeilen. Waar we mensen dichter willen brengen bij de stad. Meer plaats willen maken voor dieren. Meer sfeer, beter voor het klimaat. En daarom werken we ook aan permanente zwemzone als deel van dat plan. En dat zal in principe volgende zomer klaar zijn.
0: Het weer dan nog. Eerst kans op een bui, vanmiddag opklaringen tot 23 graden. Meer nieuws lees je in de app van 14 Nieuws.
4: Ah joh, het is erg rustig op de weg.
5: Ja, inderdaad. Alleen aanschuiven op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar gaat het 20 minuten langzamer aan die werken in Temse. Die zullen normaal gezien vrijdagavond wel klaar zijn. Verder naar Antwerpen nog lichte vertragingen van zo'n 10 minuten vanaf Kruibeek op de E17. Ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot aan de Kennedy-tunnel op de Antwerpse ring richting Nederland. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine vertragingen.
4: Ja, dat zei ik. Rustig. Dank je wel.
6: Hoogstraten.
7: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2.
7: Win-win.
8: Xavier Taverne.

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Mocht je haar nog eens live aan het werk willen zien, op 24 juni, dat is over exact een week, staat ze op Zuiderpark Live. Dat is een concert, maar je moet er wel voor naar Den Haag. Win-win. Ik hoop dat het jou nog nooit overkomen is, al vrees ik dat de kans groot is dat het wel al eens gebeurd is. Je fiets wordt gestolen. Maar veel straffer nog in dit verhaal. Je vindt precies dezelfde fiets een paar dagen na de diefstal gewoon terug op tweedehands.be. Het is wat Jasmina Baghlouli uit Edegem in maart is overkomen. Met haar toch best wel dure elektrische fiets. En zij stuurde ons daar een mail over. Ze is toen in maart ook wel meteen in actie gestoten, Jasmina.
1: Ik probeer in contact te maken met de persoon in kwestie. Maar krijg geen afspraak om die fiets ter plaatse te gaan komen bekijken. Ik heb ook nog 4 of 5 andere mensen ingeschakeld met allemaal hetzelfde doel, proberen zijn adres te weten te komen. Dat is niet gelukt. Dan heb ik ook contact opgenomen met het tweedehands.be om te zien of ik via die weg andere gegevens zou kunnen te weten komen. Daar is mij dan gezegd, oké, dat is enkel de politie dat er toestemming voor heeft.
0: Ja, tweedehands.be laat ons ook weten dat ze inderdaad niet zomaar gegevens van gebruikers aan andere gebruikers kunnen doorgeven, enkel aan de politie, en dat ze geval per geval bekijken. Maar als het heel duidelijk om dezelfde fiets gaat, of er is een andere verdachte activiteit op het profiel, dan halen ze dat zoekertje wel offline. Melden is dus altijd een goed idee, zeggen ze daar. Jasmina heeft dus inderdaad aangifte gedaan bij de politie, maar voorlopig zonder succes.
1: Ik heb de contactgegevens doorgegeven van het zoekertje, de naam, de telefoonnummer van de persoon in kwestie en de correspondentie tussen mij en tweedehands.be dat ik dat gemeld heb van ik denk dat dat mijn gestolen fiets is dat daar te koop wordt aangeboden. Al die documentatie heb ik doorgegeven aan de politie. Ik belde in het begin op regelmatige basis, alleen laat ons zeggen wekelijks terug om te horen wat is de stand van zaken. Want ik kreeg dan een paar keer mails terug van ja zie, we kunnen iets doen voor u. Het ligt bij het parket, het is in behandeling. Ik kreeg eigenlijk het gevoel van laat ons met rust, er zijn andere prioriteiten.
0: Ja, maar dat hadden wij toch niet zo begrepen. En dus hebben wij de politie ook maar eens gebeld. Het gaat om de lokale politiezone Hekla. Dat is de politiezone van de gemeentes Hoven, Edegem, Kontig, Lint en Aartselaar. Daar horen we dat het dossier nog lopende is en dat ze daar nu niet kunnen op ingaan. Maar dat de klacht van Jasmina bij het parket ligt en dat de diefstal wel degelijk nog altijd onderzocht wordt. Goed, met die politiezone kunnen wij niet praten. Dus hebben wij even met de politiezone Aalst of de politie van Aalst gebeld. Lisa Wijnendalen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Voor alle duidelijkheid, niet de politiezone waar de diefstal van de fiets van Jasmina gebeurd is. Maar we willen een meer algemene kijk op wat je hier kan doen hè, als consument. Lisa, komen jullie dit soort situaties vaker tegen?
2: Jammer genoeg wel, ja. Hmm. Wij krijgen ook af en toe aangifte van fietsen die gestolen worden en die dan op een andere verkoopsite, hetzij tweedehands of een andere site, worden aangeboden. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen wie fiets gestolen is. Hè.
0: Ja, wat kan je daar dan mee doen? Wat moet je ermee doen?
2: Het eerste wat wij mensen vooral willen aanraden is om sowieso aangifte te doen en bij die aangifte vooral heel veel bewijs en documentatie voor te leggen. Ik hoorde in de quote dat mevrouw dat al heel goed heeft aangepakt. Wij spreken dan over zaken zoals aankoopbewijs, serienummer, foto's, ook screenshots van de advertentie of communicatie met de verkoper over die advertentie of over die fiets. Daar begint het eigenlijk allemaal mee.
0: Ja, Jasmina heeft zelf geprobeerd om contact op te nemen met de persoon achter het profiel. Ze wilde ook een afspraak om te kunnen verifiëren dat het om haar fiets ging. Ze ging dus zelf de confrontatie aan, zeg maar, met de dader. Is dat een goed idee?
2: Wij raden dat vanuit onze politiezone niet aan. Ik snap heel goed dat mensen graag hun fiets willen terughalen, maar je weet nooit met wie je afspreekt en hoe die persoon ook zal reageren. Dus wij raden dat zeker af, want dat houdt toch wel enkele veiligheidsrisico's in. Wij kunnen mensen natuurlijk dat niet verbieden. Dus wil het slachtoffer van die diefstal dat wel doen, dan zullen zij dat op eigen initiatief en ook dus op eigen risico doen.
0: Ja, Doreen Figoureux heeft het inderdaad op eigen risico gedaan. Laat ze weten op onze Facebookpagina. Ze zag voor haar iemand fietsen met, met haar gestolen fiets. Spurtje ingezet, de pas afgesneden en mijn fiets teruggeëist. En toen stond ik daar met 2 fietsen aan de hand. Ja, tot waar mag je het zelf doen, Lisa Wijnendalen van de politie Aalst?
2: Goh, ja, Wij hebben daar natuurlijk geen duidelijke afleiding in, maar wij raden mensen toch altijd af om zelf actie te gaan ondernemen en gewoon die aangifte te doen, ons zoveel mogelijk informatie te bezorgen en het aan de politie over te laten, omdat wij toch nog altijd meer middelen hebben, we daar ook beter in getraind zijn om met situaties die mogelijk uit de hand kunnen lopen om te gaan.
0: Ja, maar, en ik snap het wel hoor, ik denk dat Doreen, die zelf de dader de pas heeft afgesneden, maar ook Jasmina, die haar verhaal deed bij het begin van ons gesprek, zich wel vaak machteloos voelt. De politie zegt, ja, het wordt onderzocht, het parket is er al dan niet mee bezig. Terwijl je weet waar die fiets is, het lijkt heel simpel om op te lossen. Waarom gebeurt het dan niet simpel?
2: Het lijkt inderdaad heel simpel en ik kan mij absoluut voorstellen dat het heel frustrerend is wanneer je denkt te weten waar jouw gestolen fiets is. Er zijn eigenlijk verschillende pistes die wij kunnen doorlopen wanneer zo'n geval zich voordoet. Het eerste is wanneer dat de locatie gekend is en dat heb ik ook gehoord dat mevrouw dit proberen doen heeft. Als die locatie gekend is, dan kunnen wij als politie meteen ter plaatse gaan en vragen om een huiszoeking met toestemming.
0: Oké, okay, dat
2: maar
0: mag.
2: Dat is maar dan
0: moet de dader wel de toestemming geven. Ja, ja, ja, oké. Okay,
2: ja. Ja, inderdaad. Dus dat kunnen wij doen. Geven zij toestemming, wij vinden die gestolen fiets, dan gaan wij procesverbaal opstellen en dan kunnen wij zaken in actie zetten om die fiets eventueel naar de eigenaar terug te bezorgen. Als die locatie niet gekend is of die heeft geen toestemming, dan is dat een piste die wegvalt. Een andere piste is dat wij inderdaad, zoals mevrouw ook zelf geprobeerd heeft, via de verkoopsite die gegevens gaan van de verkoper proberen te achterhalen. En we hebben daarvoor inderdaad een vordering nodig van het parket. Dus dat is het parket die opdracht kan geven en die toestemming kan geven. En dan gaan wij naar de verkoopsite om die gegevens te proberen achterhalen. Om dan weer die verkoper of die dader, dat moet dan nog blijken, om die eigenlijk te kunnen gaan achterhalen en ons onderzoek zo te gaan verder stellen. Als die pistes stoplopen of als daar geen verdere info is, dan wordt het voor ons wel een beetje moeilijker natuurlijk, want dan gaan we inderdaad met alle andere openbare info die er is, moeten proberen om die dader te achterhalen en dat vertraagt het proces natuurlijk enorm, wat heel frustrerend kan overkomen voor de mensen wiens fiets gestolen is.
0: Ja, de tip is hier dus vooral graveer je fiets of laat hem graveren, zodat hij een soort eigendom van je wordt en houd alle informatie die je over die fiets hebt, aankoopfactuur, dat soort dingen, houd dat allemaal goed bij voor het geval dat hij ooit is gestolen wordt. En dat is niet zo uitzonderlijk, als ik het goed begrijp. Lisa Wijnendalen van de politiezone Aalst. Dankjewel. Win-win. Radio 2.

0: Kleinmans en Van Geel en juf Helena. Het is woensdag en dan bladeren wij heel graag door de winkelfolders. We doen dat online en op papier. In de folder van Kruidvat zien we bijvoorbeeld op de voorpagina een actie van wasmiddel van Ariel. Twee flessen wasmiddel kost je 26 euro. Maar in een paarse ballon staat er ook nog bij dat er nog één gratis is, bovenop die twee, voor gezinnen in armoede. De vraag is natuurlijk, hoe krijg je die fles dan bij gezinnen in armoede? José Mes, de woordvoerder van Kruidvat, hoe doen jullie dat?
1: Wij zorgen dat ook zo'n product naar de voedselbanken in België gaan, die je dan weer verspreidt naar mensen die het nodig hebben. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan wasmiddel, zonbescherming, handzeep, shampoo, tandenborstels, tot maandverband, douchegels. Nou, eigenlijk alle dagelijkse verzorgingsproducten die helaas voor niet iedereen altijd betaalbaar genoeg zijn.
0: Ja, het is inderdaad een mooie actie. Via de voedselbanken loopt die. Daarnaast kan je op je gespaarde punten op je Kruidvat klaar. Dat ga ik opnieuw doen. Daarnaast kan je trouwens ook je gespaarde punten op je Kruidvat klant. Dat lukt niet. De Kruidvat klantenkaart, dat bedoel ik. Doneren aan de voedselbank. Elke 100 punten zijn daar 50 cent waard. Wat een tongbreker, de Kruidvat klantenkaart. En ja, de eerste Zeeuwse bodemcultuurmosselen zijn er. Net zoals vorig jaar zijn door het weer ook dit jaar de mosselen een stuk vroeger. Maar wat is nu precies het verschil tussen bodemcultuurmosselen en hangcultuurmosselen? Arne Verleij van Vishandel Neptunus in, jawel, de Haringstraat in Oostende.
2: Wel, de hangcultuurmossel roeit eigenlijk aan koorden in de Zeeuwse wateren. Een bodemcultuurmossel wordt echt gekweekt en roeit eigenlijk op de bodem van de zee. Het verschil tussen de mossel is vooral de schelp die anders is. De hangcultuurmossel is een lichte schelp, veel brozer en ook kleiner van schelp en is licht doorzichtig. Een bodemcultuurmossel is zwart van kleur, harder van schelp en iets groter.
0: Maar is er ook een verschil in de smaak?
2: De smaak van de bodemcultuurmossel wordt met de tijd voller. Nu zijn we nog in het begin van het seizoen. De smaak van de hangcultuurmossel is zeker niet slecht of niet slechter, maar is minder zout van smaak.
0: Je vindt ze vanaf morgen bij Aldi en de Leize en meteen 1 plus 1 gratis. Albert Heijn verkoopt vanaf nu groente en fruit met dipsaus erbij. Ze hebben bijvoorbeeld mango met dip van mango en passievrucht, appel met granola dip, komkommer met party dip en wortel met humus. Handig voor een zomerse picknick of voor op het werk als snack, zou je denken. Maar neem nu die wortel met humus bijvoorbeeld. Je betaalt er 2,29 euro voor 80 gram wortelen en 40 gram humus. Om exact diezelfde portie na te maken door de wortels en humus apart te kopen, betaal je 2 keer minder. Natuurlijk heb je dan wel meer over, want je moet grotere verpakkingen kopen en openen, maar dan heb je ook wel meer porties. En de uitleendienst Dille en Camille heeft een feestpakket met slingers, taartplateau en taartschep of een picknickpakket met een picknickmand, 6 bekers en borden, maar evengoed een pastapakket met pastamachine, pasta droogrek, deegwiel en raviolimaker. Maar hoe werkt dat nu precies, Dille en Camille, die uitleendienst? Je hoort marketingverantwoordelijke Meerte Vechter.
3: Ja, nou dat gaat heel makkelijk. Je moet member zijn bij Dille en Camille, dus het is een service die we aanbieden aan onze members. En members kunnen bij ons in de winkel komen en die hebben inderdaad een aantal van die pakketten die ze aan klanten uit kunnen lenen aan members. En nou ja, daar zeg je eigenlijk welk pakket je graag wil lenen. Vervolgens betaal je een borg. En dat is ook het enige wat we vragen. Dus er zitten verder geen kosten aan verbonden. Dus je betaalt een borg. En dan krijg je eigenlijk het pakket wat je uitgekozen hebt een week mee naar huis om te lenen en om te proberen. En na een week kom je alles weer bij ons terugbrengen. En als het dan compleet en schoon weer terugkomt, dan krijg je van ons die borg weer terug. En dan is het eigenlijk heel makkelijk geregeld en gedaan.
0: En die borg bedraagt trouwens 40 of 50 euro. En een klantenkaart hebben bij Dille en Camille kan gewoon gratis. Allee, enfin, in ruil voor je gegevens. Maar ik onthoud vooral dat je geen klant bent bij Dille en Camille. Nee, je bent een member.
4: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. Win-win. VRT. Radio 2.
5: Xavier Taverne.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Radio 2 in Antwerpen, live.

Is het eigenlijk wel zomer als je dit nummer nog niet gehoord hebt? Natuurlijk niet. En volop in een hittegolf was het de perfecte timing voor Richie Poveri en Sara Perché Ti Amo. En dit is winterzomer goed.

0: Chesney Hawks en The One and Only. Anne is voorlopig al in de studio. Daan niet, die zit ergens in Wallonië. Die verstopt zich achter een luik. Ja.
1: Hey. Alles klaar voor uw tuinfeest?
2: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
1: Lekker.
2: Alleen, ik heb geen barbecue.
1: Oei.
2: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
1: O'Green.
2: Het zijn hier tuinpromoties.
1: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijnen-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout. O'Green en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
5: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
6: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewust klimaatregeling.
7: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na Vier Boog met Jasper Stilverlink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na Vier Boog op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar.

0: Meer info op navierboog.be.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Goedemorgen, Daan is alweer toerist in eigen land. Deze keer in Luik. Kan hij Luik ontdekken op 90 minuten tijd? Als hij dat kan, dan jij ook. Volg gerust mee. Welkom.
8: Elke dag, telk voor twee.
7: Goedemorgen, het is 10 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. Hoe armer mensen zijn in ons land, hoe slechter hun gezondheid. Dat blijkt opnieuw uit een studie van het ziekenfonds CM. Mensen die meer zorg nodig hebben, stappen minder snel naar een dokter. Dat zegt Clara van Muissen van CM.
9: We zien dat bijvoorbeeld in de toegang tot de huisarts. Mensen die in een armere wijk wonen, hebben veel minder makkelijk toegang tot een huisarts. En die kloof wordt ook groter. We hebben dus dit onderzoek gedaan in 2011 en nog eens in 2023. En we zien dat die toegang eigenlijk moeilijker wordt. En we zien hetzelfde patroon ook bij preventieve borstkankerscreening. Vrouwen die in armere wijken wonen hebben minder toegang tot die screening dan vrouwen in rijkere wijken. En ook die kloof wordt groter vandaag.
7: Mensen die armer zijn besteden ook een veel groter deel van hun budget aan gezondheidszorg. Er is wel hulp, zoals de maximumfactuur voor medische kosten en de verhoogde tegemoetkoming. Maar volgens de CM werken die systemen niet efficiënt genoeg. Vanaf 1 juli kunnen burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters geen flexijob meer doen, dat schrijft de Standaard. Om een flexijob te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken als werknemer. Maar burgemeesters en schepenen hebben officieel niet het statuut van werknemer. Toch konden ze flexijobs doen, maar dat verandert nu. De regels daarvoor zijn aangepast. Nathalie De Bast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vindt dat jammer.
10: Het klopt dat zij geen juridische werknemers zijn, maar men had daar wel een oplossing voor. Men paste dat dan aan in de systemen, waardoor het ook wel mogelijk was dat zij dat combineerden met een flexijob. Maar toch zegt men nu tegen hen van kijk, dat kan in de toekomst niet meer en dat is bijzonder jammer, want we vrezen dat je daardoor ook zal ontmoedigen dat men een lokaal mandaat opneemt.
7: Er zijn opnieuw 3 gezochte drugscriminelen door de Verenigde Arabische Emiraten aan België overgeleverd. Ondertussen zitten ze ook in een Belgische cel. Een van hen had veroordelingen voor in totaal 16 jaar cel gekregen voor onder meer drugsmokkel en het leiden van een criminele organisatie. Het ouderlijk huis van de 35-jarige man in Antwerpen was de voorbije jaren ook al verschillende keren het doelwit van aanslagen. Sinds november zijn er na een akkoord tussen de Emiraten en België al 16 gezochte drugscriminelen naar ons land gebracht. Het weer vandaag op veel plaatsen. Eerst nog wat bewolking. Later komt er meer zon en we halen temperaturen tot 26 graden. Morgen mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag kans op onweersbuien en tot 35 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: 35 graden, dat is niks voor ons, Ashema.
7: Nee, dankjewel. Dat blijft wel binnen als er airco is of voor een ventilator gewoon staan.
11: Ja, ik denk het ook, ik ook. Goed, op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek heb je 10 minuten trager aan de werken in Temse. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Annelinkeroever tot Deurne. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen en er rijden momenteel geen treinen tussen Gent, Dampoort en Lokeren.
12: Radio 2, Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en Daan Masset.
11: Luik, de Waalse stad met het meest zuidelijke temperament. Daar feesten ze graag tot het einde van de nacht. Maar het is voormiddag en Daan ontdekt de vurige steden. Welkom bij Anne en Daan. Hey.

0: De prijs van de liefde, het kan duur uitvallen. De Bee Gees. Gisteren was Margot van Visit Wallonië bij ons. Margot die kwam vertellen over wat een mooie stad dat Luik wel niet is. En je weet, Daan, dat is de dagtripper van ons twee. Die denkt dan, ja, laat ik daar een bezoekje brengen. Ik heb hem dan ook meteen een bucketlist meegegeven. Een soort van bingo-kaart. Waarop dat 6 must-sees opstaan die hij gaat bezoeken vandaag. En ik kan het volgen op VRT Max. Daar heb je daar niet alleen de klank vandaan, maar ook het beeld. En hij staat naast het water, dat is aan de Maas. Klopt
1: goed
0: dat al?
1: Zo, Anne, goed zo. Ja, ja, ja. Ja, aardrijkskunde is beter dan je dacht. De Maas, inderdaad. Een stad met water heeft toch altijd voordelen. Ik vind dat altijd zo. Hier hangt een vakantiesfeer. Ik sta ook op Labat. Dat is vrij vertaald de kaai. En dat is fantastisch mooi heraangelegd. Ik vertelde het gisteren al. Ik ben de afgelopen 10, 15 jaar niet meer Luik geweest. De stad is helemaal veranderd, helemaal vernieuwd. Dat imago dat ze misschien vroeger had van een grauwe industriestad schijnt volledig verdwenen te zijn. Dat ga ik vandaag onderzoeken. En ja, jij zei net al, daguitstap, weekendje weg. Hoe dichtbij is dat eigenlijk? Ik heb 40 minuutjes gereden.
0: Ja, voor jou.
1: Nu, ik woon wel in Limburg natuurlijk. Ja, ik weet het. Ja, ja, ja. Maar ook vanuit Brussel of vanuit Leuven is het niet zo gek ver. Je bent sneller in Luik dan dat je aan zee
0: bent
1: vanuit Leuven bijvoorbeeld. Roeselaren ook. Dat is ook ver. Maar dus Luik, heel, heel tof allemaal. Het zonnetje schijnt vandaag. Ik heb de bingo-lijst bij. Ja. 6 plekken waar ik vandaag moet gaan zijn. Nu, ik heb mijn toeristische contacten hier al aangesproken en die zeggen wel, dit is een gewaagd plan. Om dit binnen de 90 minuten af te vinken. Want weet je wat het is? Luik is het is een vrij grote stad. Hè? Ik was 2 weken geleden in Namen. Dat is behapbaar, dat is klein. Ook hier kan je alles te voet doen, maar het ligt wel allemaal wat verder uit elkaar. Dus goed dat ik getrainde kuiten heb, die ik vandaag nodig ga hebben. En mochten die het toch laten afweten, er rijdt hier sinds vorig jaar een tram door het centrum om toch iets sneller aan de andere kant van de stad te raken. Dus ik ben er klaar voor, ik heb er zin in. Of het gaat lukken, dat weet ik niet, maar dat zien we wel over een dikke 90 minuten, die zo meteen ingaan.
0: Goed, ben benieuwd en we volgen alles mee.

0: Sukero en Baila, sexy thing. Mocht Daan niet voor de radio werken, hij zat in de toeristische sector. Hij wordt blij van brochures, moppie, musea, lekkernijen en nieuwe locaties ontdekken. Exact wat hij vandaag doet. Gisteren hoorden wij van Margot van Visit Wallonië dat Luik erg de moeite is als daguitstap. En ze gaf ons weer een bingo-kaart met daarop zes must-sees in Luik. En Daan mag die weer allemaal gaan ontdekken vandaag. Je bent van het water naar de binnenstad getrokken of zo? Waar sta je ergens?
1: Een stukje, ja. Ik heb 3 minuutjes gestapt en ik sta nu aan de Sint-Bartholomeuskerk. Dat is meteen ook de eerste bingo die ik moest afvinken. Dat is een kerk, die ziet ze achter mij als je meekijkt via VRT Max. 11e, 12e eeuw, dus die staat hier al een tijdje. Maar vooral, ze is heel mooi geschilderd. Vaak hebben kerken zo, ja, gewoon steen. Hier is ze bepleisterd en is ze ook nog eens geverfd. Mooi rood en wit enzovoort. Hele mooie kerk, maar ik ben hier niet alleen voor de kerk. Ik ben hier voor het doopvont.
0: Ah, wel ja.
1: Want dat staat op de bingo. Ja, rustig, Anne, rustig. Op de bingo staat, zoek 1 van de 7 wonderen van België. En we hebben het gisteren daar al over gehad in de studio. Dat zijn kunstwerken verspreid over België. Het Lam Gods, hè, het legendarische kunstwerk, schilderwerk, is er daar 1 van. Maar dat doopvont hier in de Sint-Bartholomeuskerk is ook 1 van die 7 wonderen. Mm-hmm. 400 kilo zwaar, heb ik mij laten vertellen. In messing gemaakt. En de oorsprong is tot op de dag van vandaag onbekend. Dus dat was er ineens. En nog een leuk verhaal, dat stond vroeger in een kerk. Ja. Dat stond hier vroeger in een kerk. Vroeger, dat is voor de Franse Revolutie. Dan is de Franse Revolutie begonnen en dachten de Luikenaren van Ela, dat gaat hier gepikt worden. Dus we gaan dat verstoppen. Ze hebben dat verstopt bij particulieren thuis en na de Franse Revolutie hebben ze het dan in deze kerk gezet en daar staat het nog steeds. De kerk is nog gesloten. Een beetje langzaam wakker worden hier in Luik. Maar hier is een klein raampje, een spleetje. En als ik hier doorkijk, dan zie ik het staan. Op het beeld ga je het niet zo goed zien. Maar ik ga het sowieso afvinken voor de bingolijst. En je ziet het straks op de stories van Radio 2. Dat hier wel degelijk het doopvond staat. 1 van de 7 wonderen in België. En dat is dan meteen ook mijn eerste check. Mijn eerste bingo in Luik gecheckt.
0: Voilà. Dat wil dus zeggen dat, luister goed.
2: Allez-y.
0: Dat uw tijd begonnen is, hè? 90 minuten de tijd. Om de rest van Luik te ontdekken.
1: Ja, nu is het iets meer tempo.
0: Nu kunt u... très vite. Oké, okay. Heel
1: vite,
0: goed.
1: Ja.
0: Je trekt naar waar nu op je kaart?
1: Moest ik niet naar de trappen? Ah nee, ik moet een portaal zoeken en ik moest die trappen. En volgens mij is dat naar daar. Oh, ik moet nog even mijn Google Maps bekijken, maar het komt goed.
0: Zijn. Goed, tot zo.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
5: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
3: En een ontmoeting met zijn grote idool.
6: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo die passeert mij en die geeft mij een hand.
3: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
7: Radio 2, WK-koorts.
3: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
8: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
9: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
11: Jo, wat bedoel je daarmee?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
13: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar €5. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
14: Elke dag telt voor 2.

0: Wet Smokey Sings van ABC. Straks bij Anne en Daan hebben we het ook nog over leeftijdslabels. Dat bijvoorbeeld, je ziet dat op series of films, zo 16+, 18+. Ook jij weet niet altijd wat je kinderen of kleinkinderen kijken. Hè? En op Ketnet loopt het programma No Yep, waarin 5 jonge speurders zelfstandig op onderzoek gaan naar regels en afspraken in hun leefwereld. Ja, en daar horen die leeftijdslabels bij. Hè? Wat als je je niet aan die regels houdt? Regeltjes, regeltjes. Gaat dat dan mis in een kinderbrein? Wij bellen straks om 11:15 met Chantal van den Berg. Zij is neurowetenschapper en weet dus perfect wat er met die jonge hersenen gebeurt. Ondertussen gaan we terug naar Luik, want daar is Daan op pad voor zijn daguitstap op 90 minuten tijd om Luik te ontdekken. Je ging op zoek naar een potale, wat was dat weer?
1: Een potale, wacht, nu moet ik even naar mijn spiekbriefje kijken. Dat is een soort nis in de gevel, wat een kapelletje wordt. En daar wordt dan vaak een Mariabeeld of een heilige ingezet. En die komen vooral voor in de steegjes hier in Luik. Dat vertelde Margot ons toch gisteren. Ik heb intussen geleerd dat het niet altijd nissen zijn die in de gevel van een huis werden gekapt, zeg maar. Je hebt er ook die aan de buitenkant werden gehangen in hout. Omdat ja, als jij een huis huurt, dan ga je niet in de gevel mogen beginnen kappen. Hè. Nee. Dus dan werden die kapelletjes aan de buitenkant gehangen. En ik ben in een van die steegjes, ik ben in de Engelenpas. En Pas de Lange is dat in het Frans. En echt, ik liep hier net een grote straat en dan moet je door zo'n klein poortje en dan kom je plots in een soort van ja, paradijsje terecht waar je normaal zou voorbij lopen. Dus dank u wel voor de bingolijst, want als toerist loop je hier gewoon aan voorbij, of zou ik er toch voorbij hebben gelopen. Als je meekijkt, zie je dat heel smal, bescheiden huisjes, heel mooi, heel gezellig. Met ja, zo stoeltjes voor de deuren en zo, heel veel potjes en plantjes. En hier hangt zo een blauw geverfd kapelletje met daar inderdaad Maria in. En de bedoeling was dat, dat die kapelletjes de huizen zouden beschermen. Hè. Ze hangen hier al een tijdje natuurlijk. Maar kijk, ik heb het net gehaald. Ik heb even moeten zoeken, maar...
0: wat was dat het op hangt de bingo? Wat hoger.
1: Zoeken ja, het hangt echt op een meter of twee boven de deur.
0: Ja. En daar zit moeder Maria beeldje in.
1: Maria met Jezus zie ik, ja. Heel mooi, heel top. En ik heb gelezen op het internet dat ook af en toe wordt gevierd. 1 keer per jaar, dan wordt het hier allemaal versierd. En dan is het hier echt wel feest. Dus heel mooi om te ontdekken hier in Luik. Het is hier ook super rustig. Je zit hier midden in het centrum, maar het is hier zo stil als wat. Ik durf hier bijna niet te praten. Nee. Dus ik ga verder met mijn bingolijst. Ik ga op zoek naar die trappen. 372 trappen. Nee, 374 trappen. 2 meer. Sorry. Allee, tot zo.
0: Sluit maar rustig verder. Ja, oké.

0: Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. Op de Antwerpse ring heb je een kwartier extra richting Nederland. Tussen Linkeroever en Deurne op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Ook een kwartier trager aan de werken in Temse. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. En er rijden geen treinen tussen Gent, Dampoort en Lokeren.
1: Radio 2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks leeftijdslabels voor kinderen, de 16 en de 18 plus. Heeft dat zin of toch maar laten? Vanavond op Ketnet en zo meteen al de uitleg bij ons.

0: Boston en More Than a Feeling. Daan die zit in Luik. Want ik kreeg al berichtjes in de Radio 2-app. Waar is Daan? Ben je maar alleen? Anne, nee, ik ben misschien wel alleen in de studio. Maar mijn compagnon zit in Luik voor Visit Wallonië. Hij is Luik aan het ontdekken. En dat op 90 minuten de tijd. Hij heeft daarvoor een bingo-kaart mee met 6 must-sees die hij moet bezoeken. We hadden al de Potale. Zeg ik het juist zo? De Potale waar Moeder Maria in zit? Een kapelletje?
1: Oui.
0: Een hangend kapelletje eigenlijk.
1: Dat hebben we, dat hebben we gehad.
0: Het doopvond hebben we gehad. Doopvond in de kerk hebben we gehad. Ja. En nu zit je op de trappen. Dat zijn er 374. Iets zegt mij dat je gewoon op de derde trap zit.
1: De 13e trap zit ik. Het is te warm om alle trappen te doen. Dat zou onverantwoord zijn bij deze temperaturen om alle trappen te doen. Ik heb ook de tijd niet. Ik heb maar 90 minuten tijd. Maar ik denk dat ik hier als kind ooit eens ben geweest op een schoolreis. Maar toen ik net de aanblik van die trappen zag, ik vond het indrukwekkend. Hoe steil is dat? Hoe hoog is dat? Hoe mooi is dat? Prachtige plek. Er zijn veel scholen hier op schoolreis op dit moment, denk ik.
0: Ik zie
1: die
0: het.
1: Al de trappen wel aan het beklimmen zijn. Maar ik vroeg hier net aan iemand die hier woont, van ja, hoe doe je dat met boodschappen? Dat wordt hier dus allemaal gedragen, hè. 364 treden, als jij een fles water gaat halen of een zakje ajuinen, je moet het allemaal naar boven dragen. En ik hoorde ook net, stel, jij koopt een diepvriezer en jij zegt bij de elektrozaak van ja, laat maar leveren alsjeblieft. Dan komt dat kamionetje hier beneden of boven en dan moet dat allemaal gedragen worden naar
0: dat
1: de huis, want
0: waar.
1: Dit is een straat. Echt waar, hier wonen mensen, dus alle boodschappen, spullen, als jij een nieuwe zetel koopt, dat moet allemaal gedragen worden op deze trappen. Dat is, ja, dat is fantastisch. Iets minder voor de mensen die moeten dragen. Maar dat is toch mooi dat er nog zo'n rustige en mooie straat is. En ik heb mij ook laten vertellen, als hier een woning te koop komt, geen week staat het te koop en het is weer verkocht. En dan zou je denken, allee, alles te voet, alles met de trap, wie wil dat nu? Ja, veel mensen dus. Hè. Waarom? Omdat het zo'n rustige straat is. Ja, hier rijden geen auto's voor de deur, hè. Vanzelfsprekend.
0: Ah, ja,
1: met al die treden. En je woont op een prachtige plek. Blijkbaar hebben de tuintjes een heel mooi uitzicht op de stad. Zeker hoe hoger je gaat, hoe meer en hoe verder dat je kan kijken over Luik. Dus het is een gegeerde plek.
0: Ja.
1: 80 meter hoogteverschil heb ik mij laten vertellen tussen boven en beneden. En boven ligt de citadel trouwens. Ja.
0: Oh, nog een citadel. In Namen was het
1: nog
0: al
1: een citadel. Ja,
0: goed.
1: Ik heb ook op het internet gevonden dat er een zekere Louis-Philippe Lonke 135 keer de trap op en af heeft gelopen als een soort van recordpoging. Met een rugzak van 15 kilo. 135 keer, omhoog en omlaag.
0: Allee,
1: crazy.
0: Jij gaat dat niet doen. Jij bent alweer onderweg zometeen naar een volgend iets op je bingo.
1: Ja, het gaat richting 11 uur. Het is tijd voor een Luikse wafel. Toch?
0: Ik had het kunnen denken.
2: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
3: Inderdaad, sorry. Ik slaap op gedeelte meestal over, maar
2: Dat heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
6: Deze week live vanuit Historium Brugge. We gaan er een knal op geven, want we hebben een voetballer te gast. Een ex-voetballer, Toby Alderweireld. En muziek is er van Matthias Mesmans.
4: Radio 2 Weekwatchers.
6: Het is weer top vandaag. Dankjewel, mensen.
4: Live vanuit Historium Brugge.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
7: Mannekes,
8: Bombie,
7: ik ga schilderen.
8: Nee, Bombie, we gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
13: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
14: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
15: elke dag telt voor twee.
16: Radio 2.

0: is toch een ideale dag, een ideaal weer voor dit nummer. Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Nieuw op Catnet, No Yap. Dat is een programma door en voor jongeren. Daar gaat het vanavond over leeftijdslabels. Je weet wel, een film, een serie voor 16+, 18+. Ik zit thuis met tieners, die kijken graag series. En als er dan 16+ bij staat, komen zij niet meteen vragen of ze wel mogen kijken. Leeftijdslabels, een verwittiging voor beelden rond seks of drugs of geweld. Wat is nu de impact als je die labels niet volgt? Is dat dan zo erg? We vragen het aan Chantal van den Berg. Zij is gedragspsychologe, experte en geeft ook heel wat lezingen rond het brein. Dag Chantal, goedemorgen.
1: Dag Anne, goedemorgen.
0: Ja, die labels die zijn er eigenlijk om te verwittigen. Welke impact hebben dan die beelden op een kinderbrein als ze kijken naar dingen waar ze eigenlijk te jong voor zijn?
1: Ja, weet je, het heeft vooral eigenlijk te maken met hun hersenen. Als je kijkt naar hun hersenen en die van ons volwassenen, dan zijn die van de kinderen nog niet af. En vooral het voorste gedeelte. En dat is het gedeelte eigenlijk waar ze dingen moeten beoordelen, moeten redeneren, probleemoplossing, sociaal gedrag. Ja, en als dat nog niet af is, dat als het ware, dat is nog in ontwikkeling, dan gaan ze daar heel anders mee om dan wij als volwassenen.
0: Ja, want je zegt, ze gaan daar anders mee om. Wat is dan het gevolg daarvan?
1: Ja, het gevolg daarvan is dat zij worden meer aangetrokken door snelle prikkels. En vaak zie je dat gewelddadige beelden, die hebben dat snelle en dat prikkelende in zich, waardoor het eigenlijk voor een kind heel aantrekkelijk is om naar te kijken.
0: Ja, maar kan je ze daarvoor afschermen? Moet dat? Ik weet bijvoorbeeld de reeks Knokken Of, dat is 16+. Mm-hmm. Ik heb een dochter van 14, dat was een hype, iedereen keek, dus ja, zij keek ook. Wat doe je dan als ouder? Ga je zelf in gesprek gaan en zeg je, ja, er komen beelden van seks en drugs in voor. Je kan zelf kiezen of je kijkt of niet.
1: Ja, want wat je namelijk ziet bij kinderbreinen, puberbreinen, is dat als je ze gaat straffen, van iets mag niet, dat zal jouw eigen ervaring waarschijnlijk ook zijn, dat werkt niet. Het werkt juist averechts. Je moet 6 keer zo zwaar straffen voordat ze iets niet meer gaan doen.
0: Oh.
1: Dus wij gaan altijd eigenlijk de verkeerde hoek op. Dus wat jij zegt inderdaad is veel beter. Mag ik eens meekijken? Wat zie je? En kijk naar het gedrag van je kind. Hè. Doet hij bijvoorbeeld de handen voor de ogen of zie je hem dat hij schrikt? En dan weet je eigenlijk dat het te veel is op dat moment.
0: Dus eigenlijk een kind kan dat zelf wel inschatten?
1: Nou, zelf inschatten is lastig, maar jij kan eigenlijk als ouder bij je kind wel heel goed zien wat de reactie is. Alleen, ja, wat natuurlijk je eigen referentiekader is, anders, dat bepaalt natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Als jij iets minder gewelddadig vindt, dan laat je kind misschien eerder kijken dan iemand die zegt, nou nee, dat is voor mij ongewelddadig.
0: Ja. Jij bent voor die leeftijdslabels dan?
1: Ja, nou, ik zou in ieder geval, kijk, het is een hele mooie leidraad die je als ouder kunt gebruiken om te kijken van, oké, waar loopt mijn kind dan tegenaan? Want het ene kind kan daar meer last van hebben dan de ander.
0: Ja.
1: En wat bijvoorbeeld belangrijk is om te weten, als je jongens hebt, daar moet je met name op letten, want ze hebben heel langjarig onderzoek gedaan in Canada. En wat zagen ze? Dat als je tijdens je peuterjaren jongens aan gewelddadige tv-programma's, dus gewelddadige beelden, werden blootgesteld, dan zagen ze dat rond hun 15 jaar dat in antisociaal gedrag resulteerde. Dus meer geweld, meer. Ja, precies. Ja. En bij meisjes zagen ze dat niet.
0: Zeg maar, ja, want ja, als je naar een film of een serie kijkt, dan staat dat erbij. Dat is verplicht om erbij te zitten, 16+, 18+. Ja. Maar hun social media, hun TikTok, maar
1: niet,
0: jongens,
1: hè?
0: Daar zie ik ellende verschijnen zonder leeftijdslabels. Daar is toch totaal geen waarschuwing?
1: Nee, klopt. En het enige wat je dan eigenlijk kan doen is dat jouw kind de juiste leeftijd heeft ingevuld. Want het algoritme natuurlijk van TikTok, die gaat naar content zoeken. En het vervelende is, als je eenmaal 3 van die filmpjes hebt gekeken, ja, dat weet je zelf ook. Dan denkt dat algoritme, oh, dat vindt ze leuk, dus hup, er komt er meer.
0: Dus
1: het is echt vooral inderdaad ook met je kind gaan kijken van, waarom vind je nou deze video zo leuk?
0: Eigenlijk
1: dat je interesse hebt, van ook zonder te oordelen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dus kijk mee met je kind, ton interesse. Die leeftijdslabels zijn natuurlijk een leidraad. Maar ja, het is eigenlijk bij alles zo, hè. Chantal, hou je kinderen een beetje in doog, hè. Ja, toch?
1: Ja, precies. Ja, maar ja, aan de andere kant, weet je, ze zijn, kijk, dat waren wij ook. Je wil toch ook de wereld ontdekken.
0: Ja, tuurlijk.
1: En dan, ja, Ja, dus helemaal daarvan afhouden lukt niet. Maar vooral eigenlijk kijken, ja, wat doet het met jouw kind?
0: Ja.
1: En dan vraag je jezelf ook af, is dit voor mij gewelddadig? Ja of nee?
0: Ja.
1: Want dat is ook jouw level wat je ze natuurlijk meegeeft al.
0: Tuurlijk. Goed, Chantal van den Berg, gedragspsychologe, experte. Dankjewel voor de uitleg. Als je wil weten hoe dat de jongeren er zelf over denken, dan kan je vanavond naar de aflevering kijken. Noyep om 5:30 over leeftijdslabels op.

0: meneer Robert. Vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Depeche Mode en Enjoy the Silence. Daan die zit in Luik voor een daguitstap dat hij doet op 90 minuten. De tijd heeft een bingo-kaart mee en moet daar afvinken wat er allemaal te zien is. Je zit ondertussen naast een standbeeld, zie ik. En dat is waar?
1: In Luik. En dat is het standbeeld van Georges Simenon, de bekende schrijver die hier in Luik is geboren in 1903. Het meest bekend van Inspecteur Maigret, de romans die hij geschreven heeft, de detectieve boeken die hij geschreven heeft. Zie je trouwens dat zijn schoot een beetje is afgesleten?
0: Omdat iedereen daarop zit.
1: Ja, de vrouwen gaan blijkbaar op zijn schoot zitten. De mannen gaan er altijd naast zitten. En zolang ik nog een man ben, zit ik er dus naast. Maar ik heb nog een bingo afgevinkt, want ik heb een zakje met daarin Luikse wafels.
0: Ah, goed.
1: Ja. Groffre Liégeois stond op de bingo-lijst, dus die heb ik gehaald. En ik heb er genoeg genomen. Twee volle zakjes, zodat ik morgen ook aan jou eentje kan laten proeven. Dus dat is ook alweer een bingo op de bingo-lijst hier in Luik.
0: Heel fijn dat ik toch wat meer krijg dan een brochure. Ja.
1: We leren
0: goed,
1: bij.
0: Trek maar verder. Want je hebt nog zo'n 50, minder dan 50 minuten de tijd voor de rest van Luik.
1: Ja, ben weg.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
6: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
9: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Radio 2 in Antwerpen.
1: Wil je de avonturen van Daan in Luik met beeld blijven volgen, dan moet je nu overschakelen naar VRT Max. Zometeen meer. Eerst het nieuws met Schema.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedemorgen, het is 11 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. In Brussel protesteert mensenrechtenorganisatie Amnesty International tegen de komst van vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. Die heeft de macht in Afghanistan in 2021 opnieuw overgenomen, maar schendt sindsdien heel wat mensenrechten. De actie vindt plaats aan het kabinet van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt. Zij gaat binnenkort met de Taliban praten over de terugkeer van Afghanen die geen recht hebben op asiel in Europa. Amnesty International vindt dat problematisch, zegt Eva Davidova.
4: Als zij dan het Taliban-regime gaan uitnodigen om met hen samen te zitten, dan dreig je dat regime te normaliseren. Dus als we het hebben over contact met de Taliban, is er een verschil tussen praten met hen om druk te zetten om de situatie voor de Afghaanse bevolking te verbeteren en de rode loper uitrollen voor een samenwerking met de Taliban, over terugsturen van mensen naar zo'n regime waar ze gevaar lopen. Dat is dus wat voor ons onaanvaardbaar is.
3: Hoe armer mensen zijn in ons land, hoe slechter hun gezondheid is. Dat blijkt opnieuw uit een studie van het ziekenfonds CM. Mensen die meer zorg nodig hebben, stappen minder snel naar een dokter. Ze besteden ook een even groter deel van hun budget aan gezondheidszorg. Mensen met een laag inkomen worden wel beschermd tegen hoge uitgaven, bijvoorbeeld door de verhoogde tegemoetkoming. Maar dat systeem bereikt niet iedereen die het nodig heeft, zegt Clara van Muissen van de CM.
5: Je zou dan denken, die verhoogde tegemoetkoming, die helpt voldoende om die gezondheidskloof te dichten. Maar we zien eigenlijk in de twee armste groepen van de bevolking dat daar 30-33% van de mensen geen verhoogde tegemoetkoming hebben, terwijl dat die hoogstwaarschijnlijk daar wel voor in aanmerking komen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat de drempels administratief uw weg vinden in de gezondheidszorg nog te hoog zijn voor die mensen om op die beschermingsmechanismen een beroep te kunnen doen.
3: Vanaf 1 juli kunnen burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters geen flexijob meer doen, dat schrijft de Standaard. Om zo'n job te mogen doen, moet je minstens 4/5 werken als werknemer. Maar burgemeesters en schepenen hebben officieel niet het statuut van werknemer. Toch konden ze al die tijd flexijobs doen, maar dat verandert nu, de regels daarvoor zijn aangepast. Maarten Forswil is schepen in Herent in Vlaams-Brabant en werkt daarnaast ook in de horeca. En hij vindt het jammer dat het binnenkort niet meer mag.
6: Ik ben nu 13 jaar professioneel schepen. Ik kan er 18 jaar, want als het eindigt, ja, je moet wel ergens in een bepaalde sector blijven om toch die ervaring te behouden. Ooit stopt je schepenambt, maar wat dan? Dus ik denk dat op die manier wel belangrijk is dat je voeling houdt met een sector.
3: Vandaag op veel plaatsen bewolkt, later meer zon en tot 26 graden. Morgen mogelijk 30 graden of meer in het centrum. Vrijdag kans op onweersbuien en tot 35 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Shema. Op de A12 naar Antwerpen is door een ongeval de rechterrijstrook versperd voorbij de aansluiting met de R2 in Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E34 richting Eindhoven ook een kwartier aan te werken in Reti. En er rijden geen treinen tussen Gent, Dampoort en Lokeren.
7: Radio 2, Anne en Daan.

0: is Line de Douw en Plankgas. Daan heeft 90 minuten de tijd gekregen om de stad Luik te verkennen. Het gisteren was Margot van Visit Wallonië bij ons, nodigde Daan uit. En we krijgen een 6 must-sees die hij in Luik op die 90 minuten moet ontdekken. We zijn al bijna een uur bezig, waaronder zoek het Maria-beeldje, zoek een van de 7 wonderen van België, dat was het doopvond. Beklim de 374 treden, daar is hij geweest. Hij heeft die niet beklommen. En hij heeft een Luikse wafel gecheckt. Wat doen we nog?
1: Wel, een van de punten die erop staat is zoek het oude zwembad in Luik. En als je meekijkt via VRT Max, ik sta ervoor, dat is nu La Cité Miroir geworden. Het is geen zwembad meer, het is nu een cultuurcentrum geworden, een kunstencentrum. Hier worden expo's gehouden, optredens gebeuren hier. Maar het ziet er langs binnen blijkbaar nog altijd zo uit zoals het zwembad destijds. Gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog, geopend in 1942, dus midden in de Tweede Wereldoorlog. En wat er zo bijzonder aan is, sowieso de bouwstijl. Het is Bauhaus-bouwstijl. Minimalistisch heb ik vroeger op school geleerd, Anne. Ja, ik heb daar nog iets opgestoken. En dat zie je er wel aan. Zo geen overbodige tierlantijntjes, gewoon wat nodig is. Maar wat er nog bijzonder aan is, net geleerd, onder het zwembad zit een schuilkelder die gebouwd is voor de Tweede Wereldoorlog, die ook gebruikt is. In 1944 konden de Luikenaren daar gaan schuilen. Die is ook gerenoveerd en sinds een maand is die blijkbaar ook te bezoeken. Wel op afspraak, maar als je dus een daguitstap of een weekendje wegplant naar Luik, dit is echt nieuwer dan nieuw. Allee, niet nieuw, want het is van de Tweede Wereldoorlog, maar de opening is wel nieuw. Je kan dus die schuilkelder nu ook gaan bezoeken. En blijkbaar is het heel erg de moeite. Ik ga er zo meteen even binnenlopen om wat foto's te maken en die zie je dan straks wel op de stories van Radio 2. Maar dus dat is al een vijf de check binnen intussen. Het oude zwembad, ik heb het gevonden. Wil zeggen dat ik nog één bingo moet vinden op de bingo-kaart. Daarvoor heb ik wel de tram nodig, blijkbaar. Dus ja, hoeveel tijd heb ik nog?
0: Ja,
1: 20 minuten? 25 minuten?
0: Ja, zoiets. 25 minuten, ja. Ja, nu iets langer. We zijn het kwart over. Nog een half uur.
1: Oh, nog langer. Dus ik kan ook nog een cafeetje gaan drinken en een gaufre liégeois nog naar binnen steken. Maar dat, zeg, tijd zat hier in Luik.
0: Dat kan. Als jij dat wil, dan kan dat. Goed.
1: Het gaat lukken, ik voel het. Ik ga mijn 6 bingo-punten halen binnen de 90 minuten. Het komt goed.
0: Goed, we volgen mee. Okay,
1: ik zet mijn tocht verder.
0: Ja, oké, tot zo.

0: Milo en Whatever It Takes. Shema en ik, we zeiden het net nog tegen elkaar. Morgen meer dan 30 graden. Ik denk dat we ergens een koelkast gaan zoeken om in te kruipen. Of meer informatie straks over het weerbericht. Bij ons.
1: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
2: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Radio 2.

0: Give It Up van Casey and the Sunshine Band. Daan Masset is in Luik voor Visit Wallonië. Hij is de stad aan het ontdekken op 90 minuten tijd. Je bent begonnen in korte broek en een zonnebril. Wordt het warmer
1: en warmer?
0: In de stad is het nog altijd warmer dan in een bos, hè?
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik heb die korte broek trouwens nog altijd aan. Hè. Je zegt zo, je bent begonnen in korte broek alsof ik ze ben kwijtgespeeld intussen. Maar het is, ja, het is behoorlijk warm. Ik loop hier met een rugzak op door de stad. Gelukkig is er af en toe een windje, maar je voelt zo wel, Bram, de hitte hangt echt wel al een beetje in de lucht. Zeker als je in de zon staat. Ja. Het is smeerweer, hoor.
2: Nochtans, het is nog niet echt begonnen, hoor. Het is pas vanaf morgen. Maar we zijn er al een week over aan het berichten. Ja. Gaan ze te schrijven erover. En, de hittegolf. En ja, die komt er wel degelijk aan. Maar ik zit hier nu met 24 graden en met voor Vlaanderen toch wel behoorlijk veel wolkenvelden die,
0: ja, ik zie het.
2: Die aan het voorbijtrekken zijn. En er valt hier en daar zelfs wat lichte regen uit, een paar druppeltjes. Nu deze namiddag en zeker in de latere namiddag gaat de zon er meer en meer doorkomen. En we gaan dus ook stilaan terechtkomen in die warmere lucht. Hè. 24 graden voor Vlaanderen en Brussel. Voor het uiterste zuiden van ons land, dus Belgisch Lotharingen, daar al 6 of 27 graden. En het kwik gaat de hoogte in. Eerst krijgen we een zachte nacht met minima tussen 13 en 17 graden. Maar dan morgen gaan we op veel plaatsen naar 30 tot 32 graden. Dus dat wordt dan echt wel zeer warm. Aan zee daar een beetje verkoeling, 25 graden, met daar een zeebries. Met dan morgen wat hoge wolkenvelden, misschien een paar stapelwolkjes, maar toch vooral heel veel zon. Nu, tegen morgenavond verwachten we wat stapelwolken. Vooral in het westen van het land, dus vooral West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Daar kunnen tegen morgenavond en in de nacht naar vrijdag een paar buien vallen. En daar kan al eventueel wat onweer bij zitten. Dus een aantal stevige buien voor het westen.
0: Donderdagavond is dat.
2: Morgenavond, donderdagavond. En dan vrijdag, nog wat warmer. Hè. We gaan dan naar 30 graden aan zee. Aan zee, ja. En 34 tot 35 graden in het binnenland. Dus dat wordt echt wel, echt wel snikken. Snik heet liever. Puffen bedoel ik dan ook. Heel veel zon om de dag te beginnen. De luchtvochtigheid gaat ook wat hoger liggen. Dus zeer vochtig, plakkerig, zweterig weer. Met dan in de loop van de namiddag en ook vrijdagavond op vele plaatsen in ons land toch wel stevig onweer. En dat is met alles erop en eraan. Hè. Kans op hagel, kans op forse windstoten.
0: Ik ging nog kans bij de buurvrouw langs gaan, hè, vrijdagavond.
2: Hou het in de oog, zou ik zeggen. De buienraad daar zeker in het oog houden. Ook in het weekend nog altijd dat hete weer met temperaturen rond 30 graden, zowel op zaterdag als op zondag. We krijgen zon- en stapelwolken met dan lokaal een paar buien. Op zaterdag is dat vooral voor het oosten van het land. Op zondag kunnen er overal in het land wel opnieuw een paar onweersbuien zijn. Maandag dan ook nog zeer warm, tot 35 graden. Opnieuw, het is pas vanaf dinsdag dat het minder warm wordt, met dan nog 4 of 25 graden, een beetje zoals vandaag.
0: Ja, van die pieken gaan we meer en meer krijgen. Hè?
2: Zeker weten, ja. En dit, hoe het er nu naar uitziet, gaat dit een hittegolf zijn. Hè?
0: Ja. Ja. Goed, Bram, dankjewel voor de update. Elke dag, telt
3: voor twee, Radio 2. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: rood meteen de kleuren van jouw temperatuur. Thermometer. Marco Borsato. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ook 25 minuten extra richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de E34 richting Eindhoven is er 20 minuten file aan de werken in Reti. En er rijden geen treinen tussen Gent, Dampoort en Lokeren.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Paul McCartney en Hope of Deliverance. Daan die zit in Luik voor een dagje samen met Visit Wallonië om daar een daguitstap van te maken. Dat hij doet in 90 minuten de tijd. Daarvoor moest hij 6 dingen gaan bezoeken. Daar hebben we al wat, heel wat afgevinkt op jouw bucketlist, moet ik het niet noemen.
1: Bingo-lijst.
0: Hè? Bingo-lijst. Ik was het woord aan het zoeken. Bingo-lijst.
1: Ik moet er nog eentje doen. Zoek het kunstwerk Le Faune Mordu. En dat moet hier in de buurt staan van Le Bovary. Dat is een kunstmuseum hier. Ik sta in het park van het museum.
0: Park.
1: Dus, ik ben al wat Frans te praten. Dus ja, het kan niet meer ver af zijn. Ik heb nog een kwartiertje de tijd, dus gaat wel lukken. Wat ik nu al kan meegeven, echt waar. Luik, hoe mooi is dat hier geworden? Ik was hier zoveel jaar niet geweest. Daguitstapje, weekendje weg. En dan heb ik het vandaag nog niet gehad over de vele musea die hier zijn. Ik heb een kathedraal links laten liggen. Een prachtig operagebouw. Een shoppingcentrum aan, waar ik ook nog niet ben geweest.
0: Oh.
1: Echt Luik. Ik ben zo aangenaam verrast. Maar. Mooi hier. Helemaal vernieuwd en al. Maar goed, ik ga mijn laatste bingo zoeken.
0: Ja. Je hebt daarvoor nog 10 minuten de tijd en dan is het hier rond, hoor.
1: Ja, 10 minuten. Ja, ik ben zo eens niet af. Het zal wel lukken op 10 minuten, hoor.
0: Ja,
1: kan veel op 10 minuten, hoor.
0: Dat kan ik geloven.
2: Deze week nieuw op Radio Bene.
3: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
2: Radio Bene Gouden Idolen 500.
3: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
2: Luister elke dag vanaf 9 uur op Radio Bene.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mannekes, ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen. Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
5: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
7: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met een beroemde Rosbijaard.
5: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een dom gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
12: Radio 2.

0: Shattered Dreams van Johnny Hates the Jazz. Vandaag bij Anne en Daan. Een citytrip van 90 minuten door Luik. Dat is doorstappen, dat is de tram nemen. Dat kon je allemaal volgen via VRT Max. Zelfs met beeld. De dagtripper van dienst was Daan. En zijn tijd is op. Negentig minuten erdoor, Daan.
1: Ja, ik ben net op tijd aangekomen. Ik dacht dat ik tijd over ging hebben, maar ik ben net gearriveerd aan mijn laatste bingo. Maar het is gelukt. 6 bingo's op 90 minuten. Yay! Ik sta hier aan het Paleis voor Schone Kunsten in Luik. Dat is op een eilandje eigenlijk. De Maas ligt hier niet zo ver vandaan. Gebouw uit 1905 heb ik opgezocht op het internet. En weet je wat er in 1905 gebeurde hier in Luik, Anne? Gokje?
0: Er werd een prinses ontvoerd en meegenomen naar een onbewoond eiland. Nee, ik weet niet.
1: Ja, ongetwijfeld ook gebeurd. Nee, er was een wereldtentoonstelling. Zoals dat ook in Brussel is gebeurd. Hè. Hier in Luik, 1905. En dit is het enige overblijvende kunstwerk. Het is nu dus een kunstmuseum. Het is 10 jaar geleden grondig gerenoveerd. Ik ben er net langs gelopen. Als je kunstliefhebber bent, moet je dit jaar zeker komen. Want voor de 10e renovatieverjaardag geef eens een blik achter de schermen. Hebben ze zelfs kunstwerken uit de stok, zoals dat dan heet, gehaald. En die kan je dus nu komen bekijken. Dus als je kunstliefhebber bent, kom zeker naar Luik. Maar mijn laatste bingo staat hier achter mij. Ik moest het kunstwerk Le Faune Mordu zorgen van Jeff Lambeau. Kunstwerk uit 1902. En het is wat, ja, Margot van Visit Wallonië vertelde dat gisteren al, dat het wat expliciet was. Zo expliciet dat het na de wereldtentoonstelling ook in een kelder is verdwenen, omdat het voor die tijdsgeest toch een beetje, ja zijn blote borsten te zien. En het is een bosgod die eigenlijk, ja, een dame, ja, aanvalt. Zo lijkt het toch. En zij lijkt zich te verweren door in zijn oor te bijten. Maar er werd mij net ook toegefluisterd van, ja, is het zich verweren of is het toch meegaan in het verhaal en in zijn oor bijten, omdat hij dat misschien wel graag zou hebben. Denk er het jouwe van. Maar ik heb het gevonden. Le Faune Mordu, het staat hier en het staat weer in het park van Le Bovary in Liège.
0: Heel fijn. Goed dat jij alles kan afvinken nu op je bingolijst en dat op 90 minuten tijd.
1: Ja, ik ben wel kapot hoor. Het is de doorstappen. Het is, ja, ik weet dat het maar 23 graden is, maar ik ben nu al aan het zweten. Maar ik ben wel blij dat het gelukt is.
0: Ja, goed. En voor zij die denken, zeg Luik, dat is precies heel plezant daar. Daar hebben we zo meteen nog iets voor. De

0: voor heel wat mensen een relatiestatus, hè. Complicated. Avril Lavigne. 90 minuten zitten erop in Luik, waar dat Daan vandaag was voor Visit Wallonië om de stad te ontdekken. En ik zei van ja, we hebben nog iets voor de alerte luisteraar, toch?
1: Ja, want je weet, ik ben de toeristische liefhebber van ons twee. Ik heb zowat connecties links en rechts en ik ben blij dat ik hier mag rondlopen in Luik. Maar jij kan dat misschien binnenkort ook doen, want we hebben iets weg te geven. Als je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max gaat en je klikt op de knop Doe mee, dan vind je daar een quizje. Een aantal vragen over Luik met een aantal dingen die ik vandaag heb verteld. Dus als je goed naar de uitzending hebt geluisterd, dan ga je dat moeiteloos kunnen oplossen, dat quizje. En als jij dat juist doet en jij wordt eruit gelood, dan mag jij op tweedaagse komen naar Luik. Want dan staat er voor jou een hotelovernachting klaar met een fles cava, een drie-gangen-menu met een drankenforfait erbij. Dus dat kost je geen fluit. Je mag ook naar La Boverie, waar ik het net over had. Dat kunstmuseum hier in Luik. Nog andere musea, ook Cité Miroir zit erbij. Dus kijk eens aan, het is ook een deluxe kamer trouwens. Dus, leuk, ik zou meespelen. Ik mag niet meespelen, maar ik zou meespelen, want Luik, echt, het heeft mijn hart gestolen.
0: Ah, tof. Dat is goed. Wil je dus meespelen, kan dat via VRT Max en dan naar het Radio 2-kanaal. Goed, jij staat daar niet, ja, jij staat naar het kanaal naast de Maas. Deze is nog voor jou, Daan, helemaal voor een Luik. Marianne Rosenberg en ik bin Vidoo.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Marianne Rosenberg en ik ben Widu. Morgen zijn we er weer tussen 10 en 12 voor een nieuwe Anne en Daan. Veel plezier nog met de collega's.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel.
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
9: Hoi, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
10: Oh, nee. En nu?
11: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
12: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
11: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
16: Dat is lang geleden, cowboy.
17: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
18: Dat is een pakje voor jou.
17: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We zijn in Mechelen voor een project rond gelijke kansen. In Meerhout voor het verhaal van een wilde kou die in de kortste keren tam werd. En in Laren in Geel voor de smoutenbollen van ons moe.
20: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Het is 12 uur. Goedemiddag. WRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De bestuurder die 4 jaar geleden 7 carnavalisten doodreed in Strepie krijgt 27 jaar cel. Scholen zijn bezorgd nu de lijn Ritten schrapt in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. En Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een blessure aan zijn elleboog.

0: De bestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisehof in Bergen beslist. De man reed 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet had geholpen. Filip Heijmans in Bergen, wat heeft het Assisehof precies gezegd?
1: Voor de bestuurder was het Assisehof hard. De man reed 174 per uur in een zone 50. Hij was een gek achter het stuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media, ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enig respect voor het leven van anderen. Hij is een autofiel, zei de voorzitter. Hij houdt alleen van zichzelf en van auto's. Daarom krijgt hij bijna de maximumstraf, 27 jaar, voor 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Een straf waar slachtoffers en nabestaanden hier tevreden op reageerden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. Een rijverbod krijgen ze allebei niet, want dat kan het Assisehof niet opleggen. Vanaf september zal dat wel mogelijk zijn.
0: Hoe armer mensen zijn in ons land, hoe slechter hun gezondheid. Dat blijkt uit een studie van ziekenfonds CM. Toch doen mensen die meer zorg nodig hebben net minder een beroep op die zorg. Ze gaan bijvoorbeeld minder naar de huisarts. De verschillen in gezondheid zijn groot, zegt woordvoerster Clara van Muissen van CM.
2: Wie in een armere wijk woont, heeft eigenlijk gewoon dubbel zoveel kans om te sterven dan wie in een rijke wijk woont. Dus dat is al heel duidelijk. Daarnaast zien we dat ook als we naar bepaalde chronische ziekten gaan kijken. Diabetes komt bijvoorbeeld dubbel zoveel voor in de armste wijken dan in de rijkste wijken.
0: Mensen die armer zijn besteden ook een veel groter deel van hun budget aan gezondheidszorg. Maatregelen die net bedoeld zijn om hen te beschermen, zoals de maximumfactuur en de verhoogde tegemoetkoming, zijn volgens CM niet efficiënt genoeg. Scholen zijn bezorgd. Nu blijkt dat de lijn gaat knippen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Onze redactie verneemt uit goede bron dat 204 ritten getroffen zouden kunnen worden. De lijn wil dat cijfer voorlopig niet officieel bevestigen. Sisse Michiels luisterde naar de bezorgdheden van enkele scholen.
3: Net voor het einde van het schooljaar krijgen veel scholen te horen dat er vanaf september veel minder bussen zullen zijn om hun leerlingen te vervoeren. Directeur Sandra Siemoens van De Wissel in Genk maakt zich grote zorgen.
4: We zijn toch wel ongerust, want onze school telt toch zeer veel leerlingen die gebruik maken van dat collectief busvervoer. Plus, ja, onze leerlingen komen ook van heel ver, omdat we wel zeer specifieke opleidingen hebben.
3: De kans is groot dat leerlingen moeten verzamelen op centrale opstapplaatsen, in plaats van dat ze thuis worden opgehaald. Maar dat is moeilijk haalbaar, zegt de directeur Anne de Koster van basisschool De Vinderij in Lokeren.
5: Stel u voor, kinderen met een mentale beperking, hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, kinderen met een gedragsstoornis, dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
3: De lijn zegt dat ze wel moet schrappen in het aantal ritten om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. Vanmiddag wordt de kwestie ook besproken in het Vlaams parlement. Al zal dat zonder de ridder zijn. Zij zit voor een conferentie in het buitenland vandaag.
0: De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft succesvol een longtransplantatie ondergaan. Dat meldt het Noorse paleis. Mette Marit is 52 en enkele jaren geleden kreeg ze de diagnose van longfibrose. Dat is een chronische aandoening waarbij littekenweefsel ontstaat in de longen. Er is een longtransplantatie nodig om te overleven. En die kreeg ze nu dus. Volgens de dokters in Oslo is alles volgens plan verlopen. Mette Marit moet wel nog enkele weken in het ziekenhuis blijven. Afgelopen maandag nog werd de zoon van Mette Marit uit een eerdere relatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar voor onder meer verkrachting. En Wout van Aert zal niet meer rijden in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Leasebike zo net bekendgemaakt. Van Aert viel 2 weken geleden tijdens een training en heeft nog te veel last van de elleboogblessure die hij daarbij heeft opgelopen. Christophe van de Goor, was dit te verwachten?
6: Wel, de snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour, hè, met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk, want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren. Niet overhaast te werk gaan dus, deze wonde eerst volledig laten genezen, met daarna een voorbereiding via de Vuelta naar het WK. Maar wel, ja, voor het eerste 9 jaar geen Van Aert dus in de Tour, de belangrijkste koers ter wereld, waarin hij toch al 10 ritten won. En vorig jaar was hij nog de enige renner die Pogacar kon verslaan in de slotrit in Parijs.
0: Het is bewolkt met kans op een lokale bui. Later meer opklaringen bij maxima tot 27 graden. Vanavond licht bewolkt en 13 tot 17 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. 'S Avonds kan het plaatselijk onweren. Vrijdag zonnig en nog warmer, 30 tot 35 graden. In de loop van de dag stijgt dan de kans op onweer. 27 jaar cel, dat is de straf die de bestuurder krijgt die 4 jaar geleden 7 carnavalisten doodreed in Strepy. Daarmee begon dit nieuws. De passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij geen hulp bood aan de vele gewonden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de E34 richting Eindhoven is er een kwartier file aan de werken in Reti. En 20 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse.
8: Goedemiddag in Antwerpen.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Els Broekmans.
7: Goedemiddag en laten we dansen met Stromae.

0: C'est très bien ça. Alors, on danse. Dat was Stromae. En we gaan vanmiddag om te beginnen naar de IJzeren Leen in Mechelen. Want die verandert vandaag in een opvallend openlucht wassalon. Van gevel tot gevel hangt de winkelstraat vol waslijnen, zodat je onder kleurrijke kledingstukken doorwandelt. Wat het verhaal hierachter is, dat kan ik nu vragen aan actrice Daphne Achten, want die is host van het project. Een goedemiddag, Daphne.
1: Goedemiddag.
0: Kan je eens beschrijven hoe de IJzeren Leen in Mechelen daar op dit moment uitziet?
1: Ja, die is heel mooi, heel kleurrijk. Die is natuurlijk altijd al heel mooi. Maar nu hangt er was. En niet zomaar was. Er hangen hele kleurrijke kleren over de hele straat aan een waslijn. En dat is voor de lancering van het wassalon.
0: En wat is het wassalon dan?
1: Het wassalon is een nieuwe reeks. Namelijk een podcast, zoals ze dat noemen. Dus er is een podcast, maar er is ook een videoversie van. En daarin ga ik in gesprek met vier heel, heel, heel interessante mensen. En dat zijn mensen die het graag willen hebben over gelijke kansen. En die mensen die hebben allemaal een heel eigen verhaal. Het gaat van een drag queen, drag royalty zelfs, Vanessa van Cartier. Die zit in de laatste aflevering en die komt vertellen over haar heel traject, hoe ze internationaal is doorgebroken, maar ook hoe het soms moeilijk was. Dat is een heel emotioneel gesprek. Daar zit ook Lotte de Klerk in. Lotte de Klerk kennen de mensen misschien van Like Me, van de First Generation. Mm-hmm. En die vertelt heel mooi over haar relatie met haar vriendin. We hebben ook Odelia Goedhals. Die komt van Kot Madame Sarafian. Ze is verpleegster, maar ze is dus ook al op tv geweest. En zij vertelt over haar transitie. Zij is een jonge transgender vrouw. En dan hebben we Raf Njotea. En dat is een scenarist van Dertigers, onder andere. En die heeft hele, hele leuke, mooie verhalen. En dat is echt een warm dekentje om naar Raf te mogen luisteren. Ja. Allemaal... Ik ben blij dat ik dat mogen doen.
0: Ja, kan ik mij voorstellen. Allemaal verhalen van mensen waar we nogal makkelijk een label op plakken. En dan denk
1: Absoluut.
0: Ik, is daar de link met de kleren die daar hangen? Kijk verder dan het labeltje.
1: Dat is exact. Je neemt mij de woorden uit de mond. Het is eigenlijk, de IJzeren Leen is vandaag een soort van openlucht wassalon. Hè? En aan al die kleren hangen etiketten. Ja, aan de binnenkant, ze schuren soms, soms voelen ze goed. Dat is, iedereen zit in een hokje. Jij, ik. Ik denk niet dat je dat kan elimineren. Het is naïef om te denken dat je kan zeggen, oké, en nu heeft niemand nog vooroordelen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar we willen wel graag verder kijken dan die labels, die etiketten. Iemand is misschien homo, maar ook danser en ook papa. En ik zeg maar wat. En dat willen we heel graag tonen in de reeks. Dat het niet alleen gaat om, oké, dit is het etiketje wat op mij wordt geplakt. Ik ben nog zoveel meer.
0: Ja, door gewoon het verhaal van die mensen te vertellen, inderdaad. Hè? Waar kunnen we dan die podcast, dus de podcast met beeld, zal ik zeggen, waar kunnen we die beluisteren, bekijken?
1: Die zit op al je favoriete streamingplatformen. Okay. Dus dat kan op een YouTube, dat kan op een Spotify en dergelijke. Kan je luisteren of kijken. Ik zou ook aanraden om af en toe een keertje te kijken, want daar zitten outfits bij. Echt waar, dat is de moeite.
0: Ja, kan ik me voorstellen, ja. Zeg, nog één vraagje. Je zei net, hè, van ik vind dat wel heel plezant dat ik dat mag doen. Is dat ook omdat jij al ondervonden hebt dat mensen te snel iemand in een hokje plaatsen?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat het voelt comfortabel voor ons. Hè, om te zeggen, kijk, deze persoon ga ik zo omschrijven en dan weet ik alles wat ik moet weten. Maar we zijn allemaal zo gelaagder. En inderdaad, ik zie heel veel mensen die zeggen, oh, dat is Daphne, die is zo, die is slim. Oké, maar ik ben meer dan slim. Misschien ben ik wel slim, is ook een goede vraag. Hè?
0: Of dat is
1: slim, die dit. Ja. Dank u. Kijk, ik was aan het hengelen voor het compliment. Ja. Dus mensen zijn niet voor één gat te vangen. En het is gewoon, soms doet het pijn, omdat je denkt, ik wil zoveel meer kunnen tonen. Ja. En je kan dan heel hard beginnen rellen en beginnen om je heen stampen. Of je kan ook zeggen, kijk, ik wil eigenlijk met jou praten. Ik wil met jou eens bekijken wat ik nog allemaal te bieden heb. En dat heb ik mogen doen met die vier mensen. En dat was Het had uren kunnen duren. Ik was heel aan het graven, ik wilde alles weten. Dus ja, het is zeker... Ik snap niet helemaal wat deze mensen doormaken, omdat iedereen een eigen verhaal heeft, maar ik kan het mij wel goed inbeelden dat het echt soms rot is als er zoveel etiketjes op je worden geplakt.
0: Ja, en we leren ze het beste kennen, zoals ik al zei, door naar hun verhaal te luisteren en te kijken.
1: Absoluut.
0: Heel fijn dat je dat gedaan hebt in deze reeks, het Vastsalon, en dat je er al iets over wilde vertellen, Daphne. Tot een volgende keer.
1: Heel erg bedankt dat het mocht.
0: En nog een fijne dag.
1: Tot de volgende, hè.

0: Alex Warren was dat. En Fever Dream. Ja, we blijven nog even in Mechelen. Want goede timing daar om vandaag de zwemzone Keerdok officieel te openen. Sportschepen in Mechelen, Abraham Lapsier, vertelt wat je moet weten voor je afzakt naar het dok voor een frisse duik.
1: We zijn natuurlijk heel blij dat wij terug de tijdelijke zwemzone kunnen openen van vandaag. Je kunt altijd van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds komen zwemmen doorheen de week. En in het weekend van 10 uur tot 8 uur 's avonds. En wat dat dit jaar eigenlijk ook heel bijzonder maakt, is dat wij een poele vrijwilligers hebben die dat elke ochtend komen open doen en eigenlijk ook mee toezicht houden. De voormiddag is het gratis, wel altijd reserveren, heel belangrijk, zodanig dat wij alles in goede banen kunnen blijven leiden. Er zijn sowieso redders voorzien vanaf 2 uur in de namiddag tot 8 uur 's avonds. En daarnaast hebben we ook een hele goede samenwerking natuurlijk ook met de politie, met onze preventiemedewerkers. Zodanig dat iedereen op een rustige manier van deze zone kan genieten.
0: Ja, ook in Antwerpen kan je zwemmen in een dok, het Bonaparte-dok aan het Mas, wel enkel in het weekend. In ieder geval, die duik zal waar dan ook deugd doen met de hittegolf die er zit aan te komen.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Radio 2.

0: een van de vele hits van Elton John, I'm Still Standing. Wij gaan nu naar Meerhout. Voor het verhaal van een kou, een wilde kou die tam geworden is bij de bekende blogster en schrijfster Kim Leijze, alias Madame Zaza. Dag Kim.
1: Goedemiddag Els.
0: Hoe is die kou bij jou thuis geraakt? Vertel eens.
1: Wel, ik was hier in de buurt onderweg naar huis en ik zag een kleine kou op straat zitten. En ik weet dat normaal, nu vliegen er veel kouwen uit, jonge kouwen. En in het begin kunnen die nog niet zo goed vliegen. En eigenlijk moet je die laten zitten of een beetje in veiligheid brengen. Want die ouders en die onkels en die tantes, die vliegen ook nog rond. En die zorgen er wel voor dat die aan eten komen. Maar dat was wel een drukke baan. Dus ik denk, goh, ofwel neem ik die nu mee. En dan verpest ik die ouders hun dag. Ofwel wordt hij misschien zelfs plat gereden. En ik ben voor de eerste optie gegaan. En s'avonds was die, dus dat was op een avond. Die vond dat niet echt geweldig leuk. Die was heel viesgezind. En ik heb daar een avond mee op mijn schoot gezeten. En de kinderen natuurlijk ook. S'avonds is die mee gaan slapen met mijn zoon op zijn kamer in een bakje. En s'morgens was die ineens heel rustig en vrij tam. En die hupte naar iedereen en we konden die pakken. Dus je was ineens vrij tam.
0: Ja, wat had je bijvoorbeeld gewoon al geen schrik om die op te pakken? En de kinderen thuis ook niet? Want het is toch wel een beetje voor sommige mensen angst aanjagen, denk ik. Ja, wild
1: ja, dier, ja. Zo'n klein hupje, dat ziet er nu niet echt heel angst aanjagend uit. En we zijn nu van nature ook hier niet zo bang van dieren. Hmm. Dus we hebben wel ervaring met kalkoenen en kippen en zo. Ja. Dus zo'n klein kalken, dat was niet echt angst aanjagend.
0: En die voelde zich meteen welkom. Hebben jullie hem dan meteen ook een naam gegeven?
1: Ja, omdat ik nogal hou van woorden met dezelfde letters, zijn we voor Kevin de Kou gegaan.
0: Oké. Okay.
1: Het kan natuurlijk ook een Kelly zijn, dat weten we niet. Blijkbaar is dat heel moeilijk om te zien wat een manneke of een vrouwke is.
0: Ja.
1: Maar het is voorlopig nog Kevin.
0: Ja, zeg, en hoe lang is Kevin dan nu ondertussen bij jullie?
1: Vandaag 3 weken.
0: Mag dat wel, ja, een wilde kou houden?
1: Ja, dat mag dus helemaal niet. Want ik deel daarvan wel zo wat foto's en zo op mijn Instagram. En iedereen zegt, oh, zo jaloers. Ik wou al zo lang, of ik droom er al van als ik een kind was, van om een tamme kou te hebben. Maar dat mag dus helemaal niet. Je mocht geen wilde dieren in gevangenschap houden. En daarom hebben we ook na een paar dagen, wanneer we zagen dat hij goed kon vliegen, zijn we daarmee naar buiten gegaan, hebben we hem buiten gezet. En hij vliegt wel weg, maar hij komt altijd terug. Hij mag gaan en staan waar dat hem wilt. We houden hem zeker niet in gevangenschap of hij zit niet in een kooi, maar hij wil niet meer wijken van onze zijde. Dus voorlopig houden we hem nog een tijdje bij ons.
0: Dus die zit daar ook, of die vliegt daar gewoon rond binnen bij jullie ook?
1: Ja, dat is wel een minpunt. Dus, en vogels moeten ook heel vaak kakken, dus dat gebeurt ook wel. Dus dat is ook zeker geen aanrader. Maar overdag zit hij meestal buiten.
0: Ja.
1: En s'avonds komt hij dan binnen. Allee, hij vliegt geregeld binnen en nu staan de deuren en de ramen hier open. Mm. Dus af en toe komt hij eens kijken.
0: En is het
1: beetje
0: een
1: vervelend toen.
0: Actieveling?
1: Ja, hij is vrij actief. Hij heeft 's morgens en 's avonds een heel drukke agenda. En dan jaagt hem de hond uit de zetel en dan zit hem achter de kat. Dan is
0: ik wou net vragen. Heb je nog andere huisdieren die daar last van hebben?
1: Ja, ze hebben er inderdaad last van. Dus we hebben een hond en een kat. Dat zijn vrij zachte dieren. En die zijn alle twee wel een trapje op de ladder gezakt in de rangorde hier. Dus een Kevin staat voorlopig bovenaan.
0: En gaat hij ook al eens langs bij de buren?
1: Ja, wel. Dus ik dacht van, ik ben ook aan het verbouwen. Dus Kevin gaat 's morgens mee naar de bouw en komt 's avonds terug. En ik denk, oh, op zich is dat wel gemakkelijk. Die vogel kan daar, dat is een grote tuin, ik kan daar een beetje rondvliegen. En dan ga ik al eens alleen naar huis. En vorige week kreeg ik een berichtje van de buurvrouw van, de Kevin zit in onze garage en hij vliegt ons de hele tijd achterna. Dus dan ben ik hem wel moeten gaan halen.
0: Ja.
1: En ik heb ook zo vermoedens dat als er mensen op straat, door straat fietsen of wandelen, dat hem daar naartoe gaat. Want ik hoorde gisteren van een buurman van, er is hier iemand aangevallen door een buizerd.
0: Oei.
1: En nu zit hier wel een buizerd die als het broedseizoen is, waar dus ondertussen al gepasseerd is, die voetgangers lastig valt. Mm. Dus ik denk dat het geen buizerd was, maar dat het een coachje was.
0: Ja. Ja, die zijn plekje gevonden heeft op jouw schouder, op de schouders van je andere huisgenoten in huis.
1: En achtergenoten.
0: Ja. Wat nu? Ga je hem gewoon, mag jij blijven? Of ga je toch nog pogingen ondernemen om hem de vrije natuur in te laten?
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Want ik vermoed dat hij ondertussen zo gehecht is aan ons, dat hij met zijn soortgenoten geen contact meer gaat zoeken. Dus ik weet niet wat ik het beste kan doen voor hem. Ik denk ook wel, vermits dat hem zo eigen is met honden en katten, dat het wel eens slecht zou kunnen aflopen als hem dan dat de verkeerde hond over de verkeerde kat gaat. Dus ik weet het niet zo goed wat we ermee moeten doen. Wat ik niet ga doen, is hem opsluiten.
0: Nee.
1: Dus hij mag een beetje zelf beschikken over wat zijn plannen zijn.
0: Oké. Okay. Mooi verhaal in ieder geval over Kevin de Kou, daarin Meerhout. Nog veel plezier met hem, zou ik zeggen. En bedankt om je verhaal te delen, Kim.
1: Graag gedaan.

0: hitje van lang geleden van de Nederlandse groep Shocking Blow. Dat was Venus. Nu tijd voor het nieuws uit onze provincie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Goedemiddag. De jongen van 17 die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Braschaat is deze week voor het eerst verhoord. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en de advocaat van de jongen bevestigt dat. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond, net als de jongen die met de auto reed. Hij kon nu pas verhoord worden omdat hij nog in het ziekenhuis verbleef. Intussen revalideert hij thuis verder. Twee bewoners die vorig jaar zwaar gewond raakten bij een explosie in een appartementsgebouw aan het Sint-Jansplein in Antwerpen, zijn veroordeeld tot 2 jaar cel. Uit het onderzoek van de branddeskundige bleek dat er geknoeid werd met de gasmeter van het appartement waar de twee woonden. Fluvius had die meter verzegeld na wanbetaling. Het manipuleren van de aardgasmeter leidde tot de explosie. De bewoners ontkenden de feiten, maar de rechter vond dat er genoeg bewijzen waren en veroordeelde hen dus tot een celstraf. Voor een van hen is dat met uitstel. In Geel is vanmorgen een obus gevonden bij rioleringswerken in de Gasthuisstraat. Daarom werd even een beperkte veiligheidszone afgebakend. DOVO, de dienst van het leger die explosieven opruimt, kon snel ter plaatse komen en nam de obus mee. Het was er een uit de Tweede Wereldoorlog die nog 5 kilo explosief bevatte, maar geen ontstekingsmechanisme en daardoor was er geen onmiddellijk gevaar. In Bortsel krijgen de Jenaplan School, een lagere school, en het GTI, een technische middelbare school, nieuwe gebouwen. De huidige gebouwen van de scholen zijn verouderd en zullen bijna allemaal afgebroken worden. Ze worden vervangen door een nieuwbouw aan de Diezegemlei en de Ozzielei. Er wordt ook aan de buurt gedacht, zegt schepen Steve Dulster.
1: Er zal van op de straat ook veel meer doorkijk zijn naar de berm. Want nu staan die scholen eigenlijk een beetje als een muur voor de groene ruimte daarachter. En er zullen veel meer zichtlijnen zijn, waardoor dat je van op de straat veel meer het groen zal voelen. Veel meer dan de beetje blinde muur die je nu ziet. Er komen ook 2 sporthallen en die zijn ook alle 2 langs de straatkant, waardoor dat die ook kunnen gebruikt worden door andere verenigingen, door andere scholen, door de buurt.
0: De werken moeten over een goede 2 jaar starten en zullen 3 tot 4 jaar duren. De financiering gebeurt in samenwerking met de Vlaamse overheid. En de IJzeren Leen in Mechelen hangt vandaag vol waslijnen met kleurrijke kledingstukken. Daarmee wordt de nieuwe videopodcastreeks Het Wassalon voorgesteld. Die gaat over gelijke kansen. Het is een initiatief van de Vlaamse regering. Actrice Daphne Achte presenteert de reeks en praat dit seizoen met verschillende gasten over LGBTQI+-rechten aan de hand van kledingstukken die een betekenis hebben voor hen. Raf Njotea, de scenariste van de VRT-reeks Dertigers, was als eerste te gast bij het Wassalon.
2: Aan de hand van kleren hebben we gebabbeld over wat voor labels dat mensen op elkaar plakken en op mij plakken. Ja, we zien toch dat er weer een stijging is, hè, van het aantal gevallen van gaybashing of van homohaat, dat er ook veel meer haatspraak is tegen minderheden. Dus het is gewoon superbelangrijk, denk ik, om te blijven die rechten die we dachten of waarvan we hoopten dat die verworven waren, om die toch te blijven verdedigen, omdat het echt nodig is.
0: En Wout van Aert zal niet meer rijden in de komende ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg Visma Lease Bike zo net bekendgemaakt. Van Aert is 2 weken geleden gevallen tijdens een training en is daarbij gewond geraakt aan zijn elleboog. En daar heeft hij nog altijd last van. Daardoor heeft hij vorige week ook opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, terwijl hij de rit van de dag daarvoor nog had gewonnen. De ronde van Frankrijk start over 2 weken. Het is nu nog bewolkt, maar deze namiddag klaart het op en dan krijgen we maxima tot 25 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
3: En dan ook nog even naar de weg. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring ook 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En een half uur file richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de E34 richting Eindhoven is er zo'n kwartier vertraging in Reti. En 20 minuten op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek in Temse. Door werken.
4: Goedemiddag in Antwerpen.
5: Weet wat er leeft in jouw buurt.
4: Els Broekmans.
3: Goedemiddag en Spinning Around nu met Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue en Spinning Around. Zeg, heb jij al tickets besteld voor de Radio 2 Eregalerij? Woensdag 21 oktober is dat in het Concertgebouw Brugge. Met Bart Peters en Dana Winner die geëerd worden voor een leven vol muziek. Als je er graag bij wil zijn, wacht dan niet te lang om tickets te bestellen, want de verkoop gaat ongelooflijk snel en goed. Zo goed dat we op dit moment zo'n 90% van de beschikbare tickets al hebben verkocht. Je kan tickets bestellen op het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in die nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando, Grando, Grando.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Ja, en wie heeft er niet meegezongen? Dat was Go Band en Noodgeval. Hey Bram, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wij hebben hier zelfs wat regen gehad vanmorgen in Antwerpen. Ja. En nu is de zon pogingen aan het doen om rechtdoor te komen.
1: Ja. Ik denk dat de meeste regen al gepasseerd is. Deze namiddag nog wel veel wolkenvelden. Af en toe ook al wel een paar opklaringen. En het gaat warmer worden. Het is een warmtefront dat voorbij getrokken is. Op dit moment hebben we temperaturen tussen 20 en 22 graden, zie ik. Maar dat gaat nog wel wat bijkomen in de loop van de namiddag. Ik verwacht maximaal rond een 4 à 25 graden voor de provincie Antwerpen. Met in de latere namiddag en vanavond stilaan toch wel bredere opklaringen. Een zwak tot matige wind hoort daar ook bij uit het zuidwesten. Nu, vanavond worden die opklaringen heel breed. Vrijwel helder weer dus. Bij temperaturen morgenochtend rond 16 graden. Dus best een zachte nacht. Ja, en dan zijn we morgen vertrokken voor een langere tropische periode. Hè. Tropisch wil zeggen temperaturen van 30 graden en meer. Ja. Wel, voor Antwerpen is dat morgen tot 32 graden. Met veel zon, af en toe wat hoge wolkenvelden, misschien een paar stapelwolkjes, maar toch die zon in een hoofdrol. Een zeer hoge UV-index ook, dus smeren is echt wel de boodschap, want je kan makkelijk verbranden. Nu, in de nacht naar vrijdag gaan er een paar onweersbuien ontstaan. Die gaan vooral voor het westen van het land kiezen, maar misschien wordt de provincie Antwerpen ook nog net meegenomen in de nacht dus van donderdag op vrijdag. En dan vrijdag, ja, dat wordt misschien de warmste dag in het vooruitzicht. Temperaturen tot 35 graden dan. Ja. Met eerst zeer veel zon, maar dan in de loop van de namiddag en zeker ook 's avonds en 's nachts verwachten we toch wel felle onweersbuien met alles erop en eraan. Hè. Met felle rukwinden, met veel water op korte tijd, kans op hagel en dus ook blikseminslagen hier en daar. Dus ja, pittig weer voor die vrijdagnamiddag, vrijdagavond ook. Ook zaterdag en zondag zitten we nog altijd in dat zeer warme weer. Zaterdag rond 31 graden, met opnieuw een paar onweersbuien, maar lang niet van dezelfde grote orde als vrijdag. Ook zondag is er kans op onweer, temperaturen rond 30 graden dan nog steeds. En zelfs begin volgende week nog altijd dat warme weer, hè. Maandag tot 32 graden. Ja. En dinsdag nog rond 28 graden met dan veel zon. Dus de hitte die eraan komt, ja, met deze weerkaarten kunnen we inderdaad spreken van een hittegolf, maar de hitte die eraan komt, die blijft ook lange tijd. Hè. Het is pas volgende week woensdag dat het wat zou gaan verkoelen.
0: Oké, Bram, dankjewel voor de update. Tot morgen.
1: Graag gedaan. Bye bye.

0: En dan komt die gong. Alphaville was dat met Big in Japan. En dan gaan we nu nog naar Laren, een wijk in geel. Want daar zijn ze in de ban van de smoutenbollen van ons moe. En die smoutenbollen die worden binnenkort gebakken in frituur Lerms Frutterke. Uitgebaat door Leen Buijens. En die hangt nu aan de lijn. Leen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Er staan normaal toch geen smoutenbollen op het menu van jouw broodjeszaak en frituur, hè?
1: Nee. Maar met Laren Kermis, dan doen we een uitzondering.
0: Dat is één dag in het jaar dat er dan zelfs alleen maar smoutenbollen te krijgen zijn. Waarom is dat?
1: Ja, omdat er op Laren Kermis geen andere kraam staat van frieten of van smoutenbollen. En daarom, als ik de frituur 3,5 jaar geleden had overgenomen, dacht ik van, dat is wel leuk om iets extra te doen. En daarom bakken wij met Laren Kermis enkel op maandag smoutenbollen.
0: Ja, en die smoutenbollen die zijn ondertussen beroemd in heel geel, in de hele wijk. Laren, ja, dat zijn beroemd, dan de smoutenbollen van ons moe. Wie is ons moe?
1: Ja, inderdaad. Ons moe, ja, Angel Belmans. Die is in Laren redelijk gekend. Die is bij heel veel verenigingen geweest. Die doet ook heel veel voor Laren. Als ik zeg ons moe, dan zeggen de mensen spontaan, oh, Angel.
0: Ja, en dat is jouw grootmoeder.
1: Dat is mijn grootmoeder, ja.
0: En die bakt de beste smoutenbollen ter wereld?
1: Ik vind van wel, en veel mensen stoeven toch heel hard over smoutenbollen. Dus.
0: Vandaar dat er ook nu al heel veel mensen uitkijken naar die kermis. Die is denk ik begin juli, hè, de 6e juli in Laren.
1: 6 juli bakken wij smoutenbollen.
0: Ja. Iedereen wil een smoutenbol of meer dan één van ons moe. Wat is het geheim eigenlijk van die smoutenbollen?
1: Ja, een echt geheim is er niet, zegt ze. Allee, ons moe maakt dat tegen. Dus. Maar het is gewoon met melk, bloem, eieren, gist. En ze gebruikt verse gist en ook melk recht van de boer.
0: Ah ja, en dat geeft dan waarschijnlijk wel een geweldige, lekkere...
1: Dat geeft nog altijd een betere smaak.
0: Ja. Jullie zijn daar denk ik een paar jaar geleden al mee begonnen, met die gewoonte om met de kermis smoutenbollen te bakken?
1: Ja, deze is nu de 4e keer dat we dat gaan doen.
0: Dus weten jullie ondertussen wel hoeveel dat jullie er ongeveer moeten voorzien voor al die gegadigden?
1: Ja, ongeveer wel. Maar we moeten elk jaar een beetje meer voorzien. Dus.
0: Ja,
1: dus
0: en hoeveel zijn dat er dan?
1: Ja, vorig jaar zaten we aan een dikke 3000. Dus ik hoop er dit jaar meer te bakken. Maar.
0: Dat is wel veel. En jullie zijn dan... De moe is erbij. Jij bent erbij. En jouw moeder die daar dan tussen zit, pakt die ook mee?
1: Ja. Die maakt samen met mijn grootmoeder het deeg. Want ja, mijn grootmoeder alleen kan dat niet volgen. Dat is die massa is te groot. En dan ik samen met de oudste dochter. Wij bakken dan de smoutenbollen vooraan in de frituur.
0: Amai, alle vrouwen aan de macht daar in de frituur.
1: Ja, we bakken nog tot en met zondag bakken we nog frieten. En dan s'avonds maken we alles klaar voor Sander en Daes de smoutenbollen te bakken.
0: Hoe hard wordt daar naar uitgekeken, Leen, daar in Laren?
1: Ja, toch wel hard, denk ik. De mensen vragen erachter, ze zijn heel positief, dus... Ik denk wel dat ze er naar uitkijken tot dat we er bakken. Dus.
0: Ja, en wat hoop je van weer? Want ja, er is nu een hittegolf opkomst, maar ik denk dat dat verschrikkelijk moet zijn om in een hittegolf smoutenbollen te moeten bakken. Het mag wel iets minder warm zijn.
1: Het mag iets minder zijn, ja, want anders dan rijst een deeg nog harder. En dan, ja, als ze aan het reizen is, moeten ze ook gebakken worden. En we moeten natuurlijk kunnen volgen. Hè.
0: We kunnen het niet voorspellen, we zullen zien. Maar dat er naar uitgekeken wordt, daar in Laren, dat is al zeker. Ja, en wij hebben vandaag al kennis gemaakt met de smoutenbollen van ons moe. Veel succes ermee, Leen.
1: Dank je wel.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

Janet Jackson was dat met Whoops Now. En whoops, morgen zend ik de regionale middag bij Radio 2 samen met Wouter Landuit van Radio 2 in Oost-Vlaanderen uit, vanuit Dendermonde. En dat is naar een aanleiding van het festival Stroom in de Scheldevallei, die zich over beide provincies uitstrekt. Op VRT Max kan je ook alvast VIP-tickets winnen voor een van die voorstellingen, maar er komt dus morgen nog veel meer te weten over dat festival Stroom. Zo dadelijk het nieuws van 1 uur en daarna Radio 2 Hitmix. Nog een fijne dag verder.

0: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
1: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
2: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
0: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
1: Oh, maar dat is correct.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Marcel!
5: Ja?
4: Is dat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang?
5: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
4: Ja,
6: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
7: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na Vier Bolg met Jasper Steverlink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na Vier Bolg op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op navierbolg.be.
8: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
9: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
8: Lekker.
9: Alleen, ik heb geen barbecue.
8: Oei.
9: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
8: O'Green.
9: Het zijn hier tuinpromoties.
8: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
10: Zo toevallig.
11: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout. En Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
12: De rilling. Als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
13: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij Bewust Klimaatregeling.

0: VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De bestuurder die 7 carnavalisten doodreed in Strepie krijgt 27 jaar cel. Ouders zijn bezorgd nu de lijn Ritten schrapt in het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. En geen Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk. Zijn elleboogblessure herstelt te traag. De bestuurder die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strepie krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisehof in Bergen beslist. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet had geholpen. Vanuit Bergen, Filip Heijmans.
1: De meest belangrijke is dat wij kunnen zeggen dat hij moordenaar is. Ik denk dat het is een goed beslissing voor al de slachtoffers.
2: Tevredenheid bij slachtoffers en nabestaanden. Die zelfs even applaudisseerde toen Paolo Falzone meteen werd aangehouden om zijn 27 jaar gevangenis uit te zitten. Hij gedroeg zich als een gek achter het stuur, die de weg zag als een speelterrein, zei de Assise-voorzitter.

0: qualifié de fou du volant par bon nombre de témoins et utilisant la route comme véritable terrain de jeu.
1: Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de slachtoffers niet had geholpen na het ongeval. Dat vindt Mariana Imperiale, die haar vader verloor, dan weer een te lichte straf.
2: On a vu la façon dont il a traité mon papa et pour nous c'est impensable qu'il ne puisse pas être puni justement pour ces faits.
1: Opmerkelijk, Falzone krijgt geen rijverbod, want dat is een straf die een assisenhof op dit moment niet kan opleggen, zegt advocaat Dimitri de Beco.
3: Wat dat mijn cliënten vooral onthouden is dat die man voor verschillende jaren naar de gevangenis gaat en ze hopen dat hij nooit meer rijdt, maar dat zal voor de rest van zijn leven eerder van hem afhangen.
4: Heel wat ouders zijn bezorgd. Nu blijkt dat de lijn gaat knippen in het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. Onze redactie verneemt uit goede bron dat 204 van de 2000 ritten getroffen zouden kunnen worden. De lijn wil dat cijfer voorlopig niet bevestigen officieel, maar zegt dat ze wel moeten schrappen om binnen het budget van de Vlaamse regering te blijven. Voor deze ouders van de Sint-Lodewijkschool in Wetteren is dat slecht nieuws.
5: Verschrikkelijk eigenlijk voor die jongeren, van ze zijn al zo kwetsbaar. Ik dacht dat ze op zoek waren naar een oplossing voor de kinderen minder lang op de bus te zetten. En nu blijkt dat ze nog extra lang of zelf geen vervoer meer gaan hebben.
6: Kinderen die zo lang op de bus moeten, ik vind dat echt niet verantwoord.
7: Dat is echt schandalig. Wij hebben ook een kleinkindje die hier zit, dus natuurlijk. En dan gaan wij zoeken voor eventueel taxidiensten zelf te organiseren.
4: In de school voor buitengewoon onderwijs Zonnebos in het noorden van de provincie Antwerpen zouden hierdoor zeker 40 leerlingen langer op de bus moeten zitten. En veel leerlingen zijn nu al zo lang onderweg, zegt Anne van de Kastelen van Zonnebos.
8: Wij hebben bijvoorbeeld leerlingen die van Essen moeten komen. Essen, dat is echt wel ver van bij ons, ook van Merksplas. Dat zijn uiteraard de kinderen die als eerste worden opgehaald, dan worden alle anderen opgehaald. Dat zijn kinderen die om 6:15 ochtends de bus opstappen en 6:15 of 6:30 s'avonds terug thuis zijn.
4: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder is momenteel in het buitenland en heeft nog niet gereageerd. Het principeakkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Het gaat om een 14-puntenplan van ongeveer 1,5 pagina. In het akkoord staat dat de aanvallen op Libanon moeten stoppen. Het is Israël dat die aanvallen uitvoert, naar eigen zeggen om Iran-bondgenoot Hezbollah te treffen. Maar het woord Israël komt niet voor in de tekst. Jens Fransen, hoe moeten we dat begrijpen?
9: Toont al aan dat het dus een broos akkoord zal zijn. Verder staat erin dat zowel de VS als Iran de blokkades van de straat van Hormuz opheffen. En dat Iran dus ook weer olie mag gaan uitvoeren en verkopen. Verder staat nog in een van die 14 punten waar het de komende 2 maanden zal overgaan, waar er over gehandeld zal worden. Geen kernbom voor Iran en in ruil dan het opheffen van de economische strafmaatregelen. Er staat ook in, er zal 2 maanden lang worden onderhandeld, maar dat kan worden verlengd. Weet het vorige akkoord daarover, toen is er 2 jaar onderhandeld.
4: De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft nieuwe longen gekregen. Mette-Marit is 52 en heeft longfibrose, een chronische aandoening waarbij littekenweefsel ontstaat in de longen. Er is een longtransplantatie nodig om te overleven. En die kreeg ze nu dus. Volgens de dokters in Oslo was de operatie succesvol. Afgelopen maandag kreeg de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie nog 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen. En Wout van Aert zal niet meerijden in de Ronde van Frankrijk. Van Aert viel 2 weken geleden tijdens een training en hij heeft nog te veel last van de elleboogblessure die hij daarbij opliep. Christophe van de Goor.
10: De snelheid waarmee deze beslissing is genomen is toch opmerkelijk en wijst erop dat het genezen van die wonden meer tijd nodig heeft dan gedacht. Want over 2 weken begint de Tour met een ploegentijdrit, een discipline nota bene, waarin hij vorige week in de Dauphiné zichzelf tegenkwam. Anderzijds is dit forfait dan ook weer niet zo verwonderlijk, want in september wacht er in Canada immers een WK-parcours waarop Van Aert zeer goed zou kunnen scoren. Niet overhaast te werk gaan dus, deze wonde eerst volledig laten genezen, met daarna een voorbereiding via de Vuelta naar het WK.
4: Het is bewolkt met kans op een lokale bui, later meer opklaringen bij maxima tot 27 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. 'S Avonds kan het plaatselijk onweren. Vrijdag zonnig en nog warmer en in de loop van de dag stijgt de kans op onweer. Dit nieuws begon met de straf die is uitgesproken op het Assize-proces over het carnavalsdrama in Streppy. De bestuurder die 7 carnavalisten doodreed, krijgt 27 jaar cel. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij geen hulp bood aan de vele gewonden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
11: Dankjewel, Nathalie. 6 minuten over 1. In Brugge is er op de N31 richting E40 10 minuten file door een ongeval voorbij Sint-Michiels. De rechterrijstrook is versperd. Naar Antwerpen 10 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruibeke, op de E313 vanaf Ranst en op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het 25 minuten file rijden in Temse door werken. En een kwartier filegolven is het op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en op de binnenring ook tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
12: Radio 2 Hitmix.
13: Benjamin Scholaar.
11: Zeer goedemiddag, je bent erbij vanmiddag en daar ben ik blij om. De eerste in deze Hitmix is van In Excess.

dinsdagmiddag is het. We knippen de werkweek mooi in het midden door. Mooi op de lijntjes. En we kwamen binnen via de 80's hier in deze Radio 2 Hitmix met Original Sin in excess.

0: 2003 komt dit ook alweer een hele tijd geleden. Veldhuis en Kemper met Ik wou dat ik ja was. En zometeen een van die topstukken van Michael Jackson.
1: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
1: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
2: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
1: Voilà. Ja, je hoort het. Beste luisteraar, tegenwoordig mag echt iedereen ploegleider worden.
3: Jeroen, wat bedoel je daarmee?
1: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

0: Bestelling je in plus zomer pas in de Leiwinkel of op delei.be. De Leij, beweeg.
1: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs? Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto? Vanaf €179 per maand in lease and go? En tot 8 jaar speciale garantie? Kom langs in je Opel verkoopend tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijs kamionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Oh, nee, overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Mannekes. Bompie. Ik ga schilderen.
8: Nee, Bompie. We gaan klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Schilderen.
8: Klussen.
7: Mannekes.
8: Moeder.
7: Schilderen is ook klussen.
8: Oh ja.
7: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
8: 25?
9: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
11: Nou, oh, top, hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
14: Elke dag telt voor 2.
15: Radio 2.

film Bohemian Rhapsody over het leven van Freddie Mercury was heel lang, eigenlijk tot voor kort, de populairste film over het leven van een muzikant. Maar dat is nu as we speak, op dit moment niet meer het geval. Meneer, de populairste film over het leven van een muzikant is Michael, over het leven van Michael Jackson natuurlijk. Hij heeft op 2 maanden tijd al $912 miljoen opgeleverd. Alsjeblieft. Je kreeg Michael met Black or White in Radio 2 Hitmix. En dit is Jasmin. Ik was zo graag bij jou gebleven.

0: Wat heeft ze toch fijne muziek gemaakt, die Jasmin?
1: Wat blijft er nu nog?
0: Ik kreeg ze met Ik was zo graag bij jou gebleven. En zometeen krijg je iemand die dit jaar al een zeer mooi parcours heeft afgelegd in onze Radio 2 Top 30. Eerst even de weg op naar Antwerpen, 10 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruibeek en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring bijna 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Beveren op de R2. Een kwartier tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel door asfaltschade aan de rechte rijstrook. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het 25 minuten file rijden in Temse door werken. En telkens 10 minuten extra is het op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring ook tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Toto zingt over Rosanna. En weet je wie Rosanna is? Dat is actrice Rosanna Arquette. Want dat was het lief van een van die mannen van Toto, van Steve Porcaro. Nu eigenlijk toen het nummer goed en wel was uitgekomen, was het al gedaan tussen die twee. Ja, dat is ook zo'n beetje zoals een tattoo zetten, hè, met de naam van je lief. Als het dan uit is, ja, dan zit je er natuurlijk weer mee. En die Rosanna Arquette, die is wel een beetje hangen, hoor. Blijven hangen in de muziek, want ze heeft dan ook nog iets gehad met Peter Gabriel. En wordt ook gezegd met Paul McCartney. Zometeen krijg je Bart Peters.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Dat is lang geleden, cowboy.
9: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
10: Er is een pakje voor jou.
9: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: We kennen ze allemaal. De grootste hits van Bart Peters.
16: Lepeltjes gewijd.
15: En Dalla Winner. Maar hoe klinken hun klassiekers? Gebracht door de strafste artiesten van bij ons.
17: Ontdek het op de Radio 2 Eregalerij. Want we vieren Bart Peters en Dalla Winner voor een leven vol muziek.
15: Op woensdag 21 oktober in Concertgebouw Brugge.
17: Tickets via Radio 2 op VRT Max.
18: Radio 2.
17: Radio 2.

Ja, we gaan hem eren, hè, deze Bart Peters. Dat doen we op woensdag 21 oktober, Concertgebouw in Brugge, bij de Radio 2 Eregalerij. Voor een leven vol muziek, Bart Peters. Is trouwens niet de enige, want ook Dana Winner die zal die avond geëerd worden, ook voor een leven vol muziek. En jij kan er natuurlijk bij zijn, je kan tickets bestellen, maar wacht niet te lang, want ze vliegen de deur uit, die kaartjes. En dat bestellen doe je via het Radio 2-kanaal op VRT Max dus. Voor de Radio 2 Eregalerij, woensdag 21 oktober, Concertgebouw Brugge met Bart Peters en Dana Winner. En dit zijn de Dinky Toys met Out in the Streets. Goedemiddag.

Genesee en met Fly Too High. Woensdag 21 oktober, dus Concertgebouw Brugge, Radio 2, Eregalerij met Dana Winder en Bart Peters. Maar nog iemand anders ook hoor, jawel, want Peter van der Veijren zal opnieuw presenteren. Vanochtend was Niels de Stadsbader zijn gast in Goedemorgen Morgen. Het ging over voetbal, het ging over thuis, het ging over zijn nieuwe muziek. Het ging over van alles dus. En morgen vroeg weer fijne mensen in Goedemorgen Morgen, want Linda en Reggie komen langs. Milking. En nu is dan Aaron Blommaert en Zoe Levi met die nieuwe Tranen van Goud.

Kreeg je dus Aaron Blommaert samen met de Zoelivaai en Tranen van Goud. Ja, ik kan er één ding over zeggen. Dat is dat dat nummer zeer, zeer goed bezig is in onze top 30. En ook nog Cool and the Gang met Fresh ertegen. Dit is Despacito. Hi.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go yellow! Word nu

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Despacito.
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
3: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2 plus 1 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: Zometeen krijg je nieuws van 2 en daarna krijg je onder andere Texas met Summerson en ook die nieuwe van K3 zit er aan te komen. De zomer van Oh Ja Lele.

0: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De automobilist die 7 mensen doodreed tijdens het carnaval in Strepy krijgt 27 jaar cel. Dat heeft het Assisehof in Bergen beslist. De man reed 4 jaar geleden 's morgens vroeg in op een groep carnavalisten. Er vielen ook 79 gewonden. Zijn passagier krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet heeft geholpen. De 2 krijgen geen rijverbod, want dat is een straf die een Assisehof op dit ogenblik niet kan uitspreken, zegt advocaat Dimitri.
1: Het is natuurlijk niet voorzien in de wet dat een doodslag wordt gepleegd in kader van het verkeer en dat er dan ook die straf van rijverbod zou kunnen worden uitgesproken. Al is dit voor mij ook wel de eerste keer dat iemand wordt veroordeeld voor een veelvuldige doodslag in kader van het verkeer. Wat dat mijn cliënten vooral onthouden is dat die man voor verschillende jaren naar de gevangenis gaat en ze hopen dat hij nooit meer rijdt, maar dat zal voor de rest van zijn leven eerder van hem afhangen.
0: In Mortsel bij Antwerpen zijn 2 trams op elkaar gebotst. Het was een kopstaartaanrijding aan een halte op de Lierse Steenweg. Volgens de lijn zijn er 9 gewonden. De meeste hebben lichte verwondingen, maar 2 van hen zijn er wel ernstiger aan toe. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Het principeakkoord dat een einde moet maken aan de oorlog tussen de VS en Iran is uitgelekt. Er staat onder meer in dat de aanvallen op Libanon moeten stoppen. Het is Israël dat die aanvallen uitvoert, naar eigen zeggen om Iran-bondgenoot Hezbollah te treffen. Maar het woord Israël komt niet voor in de tekst. Jens Fransen vertelt wat er wel nog in staat.
2: Verder staat erin dat zowel de VS als Iran de blokkades van de straat van

0: Hormuz opheffen. En dat Iran dus ook weer olie mag gaan uitvoeren en verkopen. Verder staat nog in een van die 14 punten waar het de komende 2 maanden zal overgaan. Geen kernbom voor Iran en in ruil dan het opheffen van de economische strafmaatregelen. Er staat ook in, er zal 2 maanden lang worden onderhandeld, maar dat kan worden verlengd.
1: Wout van Aert zal niet meer rijden in de Ronde van Frankrijk. Dat komt door zijn val van 2 weken geleden. Hij heeft nog te veel last van de elleboogblessure die hij daarbij opliep. En hij raakt niet fit voor de Tour die op 4 juli start. En in het voetbal kent Anderlecht zijn tegenstander in de tweede kwalificatieronde van de Europa League. Anderlecht zal tegen Hammarby spelen, dat is de vissenkampioen uit Zweden. De eerste wedstrijd is op 23 juli in Zweden. De terugwedstrijd is een week later. Bij winst volgen nog 2 voorrondes. Bij verlies maakt Anderlecht nog kans om naar de groepsfase van de Conference League te gaan. Opklaringen vanaf het westen bij maxima tot 27 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. 'S Avonds kan het plaatselijk gaan onweren. Vrijdag eerst zon en nog warmer. In de loop van de dag stijgt dan de kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Nathalie. 2:03. Op de Antwerpsring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en ruim een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de E313 naar Hasselt, net voorbij de aansluiting met de ring op de linkerrijstrook. Richting Beveren op de R2 zitten 20 minuten filerijden tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel door asfaltschade aan de rechterrijstrook. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Hullebroek is er 25 minuten vertraging door werken in Temse. Op de buitenring rond Gent, de R4 richting Merelbeke, is door een ongeval de rechterrijstrook versperd, net voorbij Afsnee, en elders zijn er beperkte vertragingen.
3: Radio 2. Radio 2. Hitmix. Benjamin Schoen.

Texas met Here Comes the Summer Sun. Ja, en dat de zomer er is, daar mag je zeker van zijn. Nu op dit moment 24 graden hier in Brussel. Morgen 33 graden. Ja, en overmorgen zou het wel eens kunnen gaan onweren. Maar goed, daar gaan we nu nog niet aan denken. En ook bij de volgende is het zomer. Panfluitje erbij. En dan krijg je de zomer van Oyalele van K3.

0: Donna is volledig in haar plooi, hè? Jawel, Get Into The Groove. Uit die beginjaren van haar carrière, eerste helft jaren 80. En ik heb hier de Madonna van Limburg, kan je wel zeggen, hè? Bella Perez.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

0: met Kevin Van Avida en zometeen Electric Light Orchestra.
1: Deze week nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Luister elke dag vanaf 9 uur op Radio Bene.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick&Dix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja. Carrefour.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
9: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
11: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
11: Ja, geel.
9: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
13: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
15: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot.

dit moment kan je bij de Vrienden van Radio Benen luisteren naar de Gouden Idolen 500. Dat is een lijst van 500, ja, gouden idolen, dus ga gewoon op een rij gezet, hè. En eens even kijken waar Lars nu zit bij Janis Joplin. Radio Benen kan je dus beluisteren via DAB+. VRT Max, smart speaker of digitale televisie voor die Radio Benen Gouden Idolen 500. En dit is ook wel een idool, hoor. Stan van Samang, De Hemel voor ons twee.

0: eens kijken naar volgend jaar, want op 16 maart 2027 komt ze naar ons land voor een concert in Vors Nationaal. Sienna Spyro. Allee, ze gaat nog eens uithalen nu. Ja. Ik kreeg ze met de Die on this Hill. 3:01 op de E17 van Gent naar Antwerpen is het een half uur file rijden tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. De linker- en middenrijstrook zijn versperd door een ongeval. Verder naar Antwerpen een kwartier erbij op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruibeke. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent en Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En ruim een uur richting Nederland tussen Sint-Annelink-Roever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de E313 naar Hasselt, net voorbij de aansluiting met de ring. Richting Beveren op de R2 is het bijna 20 minuten file rijden tussen Antwerpen Haven en de Thijsmanstunnel door asfaltschade aan de rechterrijstrook. En ook op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is er 20 minuten vertraging door werken in Temse. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

Jay Gaansbuit met de Centerfold. Vorige week is Lisa Delbo verjaard en die is al 65 jaar geworden. Zeg, dat is bijna niet te geloven, hè? En we gaan ze nog eens met de kaarten laten spelen hier in Radio 2 Hitmix. Liefde is een kaartspel van Lisa.

0: Lisa Delbo. Met Liefde is een kaartspel en zometeen Billy Ocean in Radio 2 Hitmix.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
3: Daar komt de bal, Song komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
1: En een ontmoeting met zijn grote idool.
4: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo die passeert mij en die geeft mij een hand.
1: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
5: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en 14. Max. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
10: Mannekes. Bompie. Ik ga schilderen.
11: Nee, Bompie, we gaan klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Schilderen.
11: Klussen.
10: Mannekes.
11: Moeder.
10: Schilderen is ook klussen.
11: Ah, ja.
10: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
11: 25?
12: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Welkom, welkom bij ons in Barcelona.
15: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
16: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers.
17: 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
16: Dat is de ja van Jumbo.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze Rode Duivels mee naar de winst te schreeuwen.
18: We love you, Belgium!
1: En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
20: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
19: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
21: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
19: Doen we wel. Argenta.
22: Zo simpel kan het zijn.
23: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
24: Yes. Of Corsa.
23: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
24: Yes.
23: Vanaf €179 per maand in lease and go?
24: Yes.
23: En tot 8 jaar speciale garantie?
24: Yes.
23: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
25: Radio 2.
5: Radio 2.

Ocean met Get Out of My Dreams, Get Into My Car. En dat is nu de eerste keer dat ik dat hoor in dit nummer. Wat zingt je nu? Je mag direct al op de achterbank gaan zitten. Ja, Billy. Ho, ho, zeg. Dat is van de directe aanpak, hoor. Goed, het is woensdag namiddag. Laat het ons al eens hebben over het weekend. Jawel, want zaterdag is er opnieuw de Radio 2 Weekwatchers met Ruben. Deze keer op een bijzondere plek, het Historium op de Grote Markt in Brugge. De gast is Toby Alderweireld, wordt uiteraard zeer fijn. Muziek is van Matthias Mesmans. Mathieu en Guillaume die gaan er ook bij zijn. En Hans Kools, die zorgt voor de humor. Die gaat er dus voor zorgen dat we gaan lachen komende zaterdag. Weekwatchers hoor je vanaf 8 uur bij Radio 2.

Nina Oltmans met Op een dag. Dat is bijna 3:05. Zeg, en zullen we samen eens een uitstapje doen naar de 90s? Topschijf van toen in Radio 2 Hitmix. Gangsta's Paradise, Coolio.

0: Geef toe, het was goed. Het is goed en het zal goed blijven, hè, dit hier. 1995, Coolio met Gangsta's Paradise.
1: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
2: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
1: Lekker.
2: Alleen, ik heb geen barbecue.
1: Oei.
2: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
1: Allgreen.
2: Het zijn hier tuinpromoties.
1: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij Allgreen Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht Olen en Pelkman-Steurnhout. Allgreen en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
5: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
6: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
5: Echt? En daar ligt al 20 jaar in mijn schuif.
6: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
5: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
6: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Straks nog één uurtje Radio 2 Hitmix met Dolly Parton al meteen na het nieuws. En ook Shakira zit erbij. Gaan we samen naar de dierentuin. Jawel.

0: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Mortsel bij Antwerpen zijn 2 trams gebotst bij een kopstaartbotsing. Volgens de lijn zijn er 9 gewonden, vooral lichtgewonden, maar 2 mensen zijn er ernstiger aan toe. Frederik Witoks van de lijn.
1: Op dit ogenblik kunnen wij zeggen dat er 9 gewonden gevallen zijn. Gelukkig maar niemand in levensgevaar. We gaan uiteraard kijken wat de oorzaak technisch gesproken zou kunnen zijn. Maar het is veel te kort dag om hier iets over te zeggen. Dus onze mensen zullen het nodige onderzoek doen.
0: 2 bewoners die vorig jaar zwaar gewond raakten bij een explosie in een appartementsgebouw aan het Sint-Jansplein in Antwerpen zijn veroordeeld tot 2 jaar cel. Voor 1 van hen is dat met uitstel. Het onderzoek had uitgewezen dat er geknoeid was met de gasmeter van het appartement, wat de explosie had veroorzaakt. Fluvius had die meter verzegeld omdat de facturen niet betaald werden. De 2 ontkenden dat ze aan de gasmeter geprutst hadden, maar de rechter vond dat er genoeg bewijzen waren. In het federaal parlement is een volgende stap gezet om de Senaat af te schaffen. Daarvoor zijn verschillende stemmingen nodig, zowel in de Senaat zelf als in de Kamer. Vandaag is het licht op groen gezet om de grondwet aan te passen. Dat is een voorwaarde om een einde te maken aan de Senaat. De komende maanden volgen nog 5 stemmingen. Uiteindelijk moet 2/3 van het parlement het eens zijn met de afschaffing. De Europese Unie maakt bijna een 500 miljoen euro vrij om de ebola-uitbraak in Centraal-Afrika te bestrijden. Het geld gaat naar onmiddellijke bijstand in Oost-Congo en Oeganda en zal ook onderzoek naar vaccins ondersteunen. De omvang van de ebola-uitbraak is nog altijd moeilijk in te schatten. De Congolese overheid zegt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 837, van wie bijna 200 mensen het niet overleefd hebben. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie herhaalt dat het risico op besmetting in Europa nog altijd laag is. In het voetbal kent AA Gent zijn tegenstander in de 2e voorronde van de Conference League. Het speelt tegen Tcherkasy, de 2e uit de Oekraïnse competitie. De voorrondes bestaan uit een heen- en terugwedstrijd eind juli. En de Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft de komst van Bernardo Silva aangekondigd. De Portugees komt over van Manchester City, waar hij aanvoerder was en onder andere 6 keer kampioen werd en 1 keer de Champions League won. Silva is 31. Hij wordt nu een ploegmaat van Thibaut Courtois, onder leiding van de nieuwe Portugese trainer.

0: José Mourinho. Opklaringen vanaf het westen bij maximaal tot 27 graden. Morgen vaak zonnig en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. Vrijdag eerst zon en nog warmer. In de loop van de dag stijgt de kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Nathalie. 126 kilometer file naar Antwerpen. 20 minuten vertragen op de E34 vanaf Melzijlen. Op de E17 tussen de Pinte en Gentbrugge, daar is de weg vrij. En verder vanaf Kruibeek, ook op de A12 vanaf Aartselaar en op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijna een uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de R2 richting Beveren 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel door asfaltschade aan de rechte rijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 15 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Stevens-Woluwe door een defect voertuig op de rechte rijstrook.

Toch in 9 to 5, dat wil zeggen, nog een kleine 2 uur. En ze is er vanaf voor vandaag. Ja, ze kan naar huis. 3:06, je kreeg Dolly Parton hier in Radio 2 Hitmix. Shakira, die zorgt tegenwoordig voor dat WK-anthem samen met Burna Boy. Is dat Die Die heet het. Maar we gaan die andere hit van Shakira er nog eens bij halen. Zoeg!

0: Wat zie ik je graag? Dan hoop ik alvast dat het wederzijds is. Hè. Je kreeg Mozaïek en nu Lawrence Spencer Smith.
1: Radio 2, Hitmix.
2: Benjamin Scholaert.

0: Hard vasthouden, dat kan je ook doen natuurlijk, hè? Maar zij gaat wel voor Fingers Crossed. Lauren Spencer Smith en zometeen ABBA.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
4: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
5: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
5: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Go yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
13: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
5: Radio 2.

absoluut topstuk van ABBA deze hier, hè? Dancing Queen en dan nu, ja, twee topstukken samen eigenlijk. Gert en James met hun nieuwe Madi Wodo.

0: Amy Winehouse met Tears Dry on Their Own. Zometeen ZZ Top in Radio 2 Hitmix. Maar eerst een overzicht van de toestand op de weg. 129 kilometer file, dat is al wat. Op half vier op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier vertragen tussen Sint-Annalink-Roever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Beveren 15 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmans-tunnel door asfaltschade aan de rechter rijstrook. Dan naar Antwerpen op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de E17 vanaf Kruijbeek een kwartier. Op de E313 10 minuten tussen Randst en Bommelgem door een defecte auto op de linkerrijstrook. Op de E19 vanaf Sint-Job 25 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 15 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is er 20 minuten vertraging aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 15 minuten tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe. En andere vertragingen zijn kleiner.
1: Je luistert naar Radio 2.

zoals de luchtgitaar op een woensdagnamiddag. Het mag en het kan absoluut in deze Radio 2 Hitmix. ZZ Top met Sharp Dressed Man. Die komen trouwens op 9 juli naar Vorst Nationaal. Naar ons land geven ze een concert. En wij hebben daar kaartjes voor. Wil je ze winnen? Dan ga je gewoon naar het Radio 2 kanaal op VRT Max. Dan klik je op Doe mee en daar kan je dan ook effectief gaan meedoen. En dit is de nieuwe single van Lisa Lewis. Zon, zee en strand. Die is klaar voor Blankenbergen.

0: Ik beloof om volgende week ook eens langs te komen in Radio 2. Olala bij Kim de Brie. Dat zal op maandagavond gebeuren. Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. En de gast vanavond bij Kim is niemand minder dan Jo Valli. Zometeen krijg je Vanessa Williams in Radio 2 Hitmix.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, ah, ja. Sorry. Ik slaap op gedeelte meestal over, maar ja.
1: Dus, ja. Daar heb ik ook al over verteld.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers. Deze week live vanuit Historium Brugge. We gaan er een knal op geven, want we hebben een voetballer te gast. Een ex-voetballer, Toby Alderweireld. En muziek is er van Matthias Mesmans.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dank u wel, mensen.
3: Live vanuit Historium Brugge.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
7: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
8: Ah, super. Allee.
7: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
8: Ah, dan is het gewoon.
7: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
8: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
7: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah, ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
8: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadet. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
12: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
11: Toch minstens één... Nee ja, pak maar 2 uur.
12: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zolderstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
11: Feeling.
12: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
13: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
14: Please, please tell. Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
15: Radio 2.
16: Radio 2.

Save the best for last van Vanessa Williams. We gaan eens even kijken naar woensdag 21 oktober, want dan is er opnieuw de Radio 2 Eregalerij. Zal deze keer doorgaan in het Concertgebouw in Brugge. En Bart Peters, die wordt geëerd voor een leven vol muziek. En ook Dana Winner krijgt die eer. 21 oktober, Radio 2 Eregalerij. Kaartjes, die kan je bestellen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.

met All About The Bass. Nu, als je kaartjes wil voor die Radio 2 Eregalerij in oktober in Brugge, ik zou daar toch ook weer niet te lang mee wachten om die te bestellen, hoor. Want ik kan je zeggen, op dit moment, ze vliegen de deur uit. Wil je dus tickets hebben, dan ga je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max. Kaartjes vliegen de deur uit en zometeen vliegt Margot de studio in voor een nieuwe Radio 2-spits na 4 uur.

Prince, altijd goed, hè? Deze keer met Raspberry Brain Radio 2 Hitmix. Straks dus om 4 uur hoor je Margot, Radio 2 Spits. En ze belt straks ook even met Sven Nys. En daar heeft ze een hele goede reden voor. Jawel, ontdek je straks. Er is nog een Soul Sister met Company.

0: de Soul Sister met Company. Ja, en zij gaat jouw compagnie houden hoor. Gezelschap houden na het nieuws van 4 uur. Margot Bogaert, Radio 2 Spits, per dag.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Mannekes,
5: Bompi,
4: ik ga schilderen.
5: Nee, Bompi, we gaan klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Schilderen.
5: Klussen.
4: Mannekes.
5: Moeder.
4: Schilderen is ook klussen.
5: Oh ja.
4: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
5: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op

0: De winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1 plus 1 gratis en nog veel meer.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Welkom, welkom bij ons in Plasland.
4: Hier wacht een onvergetelijke zomer, met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Ben jij vandaag jarig, dan deel je die dag met twee wielerlegendes, Eddy Merckx en Sven Nys. En die laatste wordt 50 jaar. Dat gaan we straks vieren.
9: Elke dag, telk voor twee.
8: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Pas in augustus zal duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn exact zal schrappen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Financiën en Begroting Ben Weitz gezegd in het Vlaams parlement. De lijn liet gisteren aan verschillende scholen weten dat ze ritten zal schrappen om binnen het budget van de regering te blijven. Het zou gaan om 10% van de ritten, ongeveer 200 in totaal. En dat maakt veel scholen en ouders ongerust. Maar volgens minister Weitz gaat het nog niet om een definitieve beslissing.
10: Er wordt nagedacht en overlegd over welke vervoersvorm het meest geschikt is. Kijken waar reguliere buslijnen ingeschakeld kunnen worden. Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen. Dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen. En op basis van die gesprekken zal minister De Ridder beoordelen of het plan van de lijn beantwoordt aan de vooropgestelde doelen.
8: De 70-jarige piloot die zaterdag neerstortte met een zweefvliegtuig in de buurt van Gerardsbergen is overleden aan zijn verwondingen, dat meldt het parket. Zijn vliegtuig raakte om een nog onbekende reden een boom vlak bij het lokale vliegveld. Daarna kwam het hard neer naast de dender. De hulpdienst reanimeerde de piloot ter plaatse en bracht hem naar een ziekenhuis in Aalst, maar daar is hij nu overleden. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het Europees Parlement heeft de nieuwe terugkeerregels voor uitgewezen asielzoekers definitief goedgekeurd. Het waren rechtse en uiterst rechtse partijen die voorstemden. Daarmee komen de zogenaamde terugkeerhubs er buiten de Europese Unie. Mensen die geen recht hebben op asiel zullen daar opgesloten kunnen worden voor ze effectief terugkeren. En ook binnen de Unie worden de regels strenger voor wie niet mag blijven. Dat moet het aantal mensen dat effectief terugkeert verhogen. Nu doet maar 1 op de 5 dat. Tegenstanders van de nieuwe regels vrezen dat die de mensenrechten niet respecteren. En in Oekraïne zullen vanaf eind dit jaar voor het eerst militairen mogen vertrekken uit het leger. Het gaat in de eerste plaats om mannen die al sinds de start van de Russische inval in Oekraïne aan het front zitten. Zij zijn nu al bijna 4,5 jaar aan het vechten. Ze zijn vaak totaal uitgeput en willen al lang dat ze worden afgelost. De Oekraïnse regering gaat daar nu op in. En ze wil het leger ook aantrekkelijker maken met hogere lonen en contracten van bepaalde duur. Het is zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen vaak zonnig en heel warm, 25 tot lokaal 33 graden. Vrijdag eerst zon en nog warmer. In de loop van de dag stijgt dan wel de kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Margot Bogaert.
1: Luisteraar Nancy zit al 32 jaar met een mysterie dat alles te maken heeft met haar zoon. Ze vertelt het je zo meteen zelf. En we bellen ook met een kerstverse 50-jarige Sven Nys. Goedemiddag.

0: Day.
1: Mirjam, goedemiddag.
2: Hey, hallo.
1: Hoe gaat het onderweg?
2: Het is behoorlijk druk. 165 kilometer file hebben we. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland toch alweer 1 uur file rijden. Naar Gent komt er 20 minuten bij. R2 de ring richting Beveren ook dikke 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. Heeft daar te maken met asfaltschade aan de rechterrijstrook. Ook richting Stabroek 20 minuten tussen Beveren en Lille. Ook daar is rechts dicht. En dan naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeek een half uur, vanaf Wilrijk op de A12 een kwartier, vanaf Kontich op de E19 10 minuten, 20 minuten vanaf Veranst, 25 minuten vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Antwerpenhaven. En 16 naar Mechelen ook vandaag weer een half uur file rijden aan de werk in Temse. En dan Brussel, Buitering, een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner.
1: Radio 2. En welkom bij de woensdagnamiddag. Het is een hele warme 17 juni. En wat je van vandaag al zeker moet weten is dat Wout van Aert niet zal aantreden in de Tour de France door een elleboogblessure die maar blijft duren. Dat vindt Wout zelf uiteraard heel jammer, maar de fans denk ik ook heel erg. Ben jij een Wout van Aert van?
2: Ja, zeker wel.
1: Oké,
2: ja.
1: Het is voor jou ook een zuur appeltje om in te bijten. Maar over de koers gesproken, de eerste rit in de Ronde van Zwitserland die is volop bezig. Nog een goede 60-tal kilometer. En ik zag dat Tadej Pogacar in de kopgroep meerijdt. Dus ja, dan weten we allemaal wat er gaat gebeuren. En in de Baloise Belgium Tour is het nog een goede 50 kilometer. Om eens om over iets anders te babbelen dan altijd het voetbal. De mensen zijn dat beu op de duur. Maar ik wil het ook graag nog even over gisteren hebben. Want toen hadden we het hier in Radio 2 Spits over spullen kwijtraken. Dingen die plots jaren later terug opduiken waarvan je denkt, hoe kan dat nu? Denk aan sleutels, juwelen, een bril. Allemaal vrij standaard dingen. Maar dan was er het verhaal, of is er het verhaal, van Nancy Peters uit Schoten. Dag Nancy.
3: Dag Margot, goeiedag.
1: Jij bent iets helemaal anders verloren, vertel.
3: Dat klopt. Toen ik 32 jaar geleden zwanger was, dan ben ik op een gegeven moment bevallen. En de week voor mijn bevalling hadden we mijn spiraal nog op de echo gezien. Want ik was dus zwanger van een spiraalkindje. En tijdens mijn bevalling is dat er niet uitgekomen.
1: Okay.
3: Dat wil zeggen, ik ben onder water bevallen, dus er was niks in bad te vinden. Er was niks. De gynaecoloog heeft de moederkok ook nog 4 keer omgedraaid om die te zoeken. Er was ook niks in te vinden. En 2 dagen later hebben ze terug een echo genomen en daar was het spiraal ook verdwenen. Dus we zijn het kwijt.
1: Okay, jullie zijn het compleet kwijt. Maar je hebt wel ergens een vermoeden waar het spiraal zou kunnen zijn.
3: Ja, ik was toen geabonneerd op een tijdschrift voor jonge ouders en daar las ik het verhaal zo'n paar maanden later van een vrouw die zei van ik ben bevallen van een van de eerste spiraalkindjes en mijn spiraal was verdwenen tijdens de bevalling, maar toen mijn zoon een paar jaar later zijn arm gebroken had, hebben ze dat spiraal op de foto gezien en dat was dus in het kind verdwenen. Die had dat meegenomen.
1: Voor wie dat niet helemaal goed weet, hoe groot is een spiraal ongeveer?
3: 4 centimeter, zo denk ik.
1: Ja, dat is toch al opmerkelijk. Opmerkelijk. Hoe heet jouw zoon, Nancy?
3: Yannick. En die moet er nog heel vaak om lachen, hoor.
1: Ja, en die heeft nooit iets gemerkt of iets gevoeld of zo?
3: Maar nee. Hij heeft ook nog nooit een arm gebroken.
1: En heeft hij
3: ook nog geen foto's kunnen laten maken.
1: En heeft er al naar gezocht of zo? Een beetje te duwen. Ik zou dan overal beginnen duwen op mijn armen en leden.
3: Wel, een van mijn dochters, die had het lumineus idee, waren ze op bezoek bij de grootouders. En Bompa, die had daar een metaaldetector. En dan heeft hij het rood zo helemaal... en van zijn knie begonnen te piepen. Maar...
1: Allee, schitterend. Ja. Nancy Peters uit Schoten. Wat een verhaal. Bedankt om het te delen. Ja. We gaan het gewoon verder uitzoeken. Ik ga er straks een gynaecoloog bij halen. Dus blijf gezellig bij ons ook.
4: Radio 2 Spits.

0: Meteor en Luna en Stuk. En als je Meteor een beetje volgt op sociale media, dan heb je misschien zelf al gezien dat hij op vakantie is met zijn lief Céline Van Ooytsel in het prachtige Griekenland. En die twee zijn echt maar zo leuk samen, want af en toe delen ze dingen, zoals dit bijvoorbeeld.
1: Hoe noemt men een Griekse kat? Katsiki.
0: Je moet zelf maar eens gaan kijken op hun Instagram. Maar vooral, hoe zit dat nu met die verloren spiraal van Nancy? Je weet wel, het anticonceptiemiddel. Zweeft dat ding nu echt al 32 jaar rond in het lichaam van haar zoon? En als je er net bij komt en het compleet hoort donderen in Keulen, blijf luisteren, want zometeen krijg je alle antwoorden.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
5: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
6: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
6: Vanaf €179 per maand in lease and go?
7: Yes.
6: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
6: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
0: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de Duivels.
8: 3-0 voor de Duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
0: Ja, ik heb dat opgevangen.
8: Waar?
0: Ah, in de regio.
8: Die Duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
0: Ja, de wijde regio dan, hè.
8: Ze spelen in Seattle.
9: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
11: En hier uw linkeroor.
10: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
11: Wat blief?
10: Zie je het wel?
11: Oh, amai, dat is ampetant.
10: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
11: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
10: Wat?
11: Aan halve prijs.
10: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
11: Wat blief?
10: Bij Hans.
11: Ja, ja, het kan anders.
12: Dat is lang geleden, cowboy.
13: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
14: Er is een pakje voor jou.
13: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
15: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Spice Girls. En gisteren vroeg ik aan jullie hier in de show, wat zijn jullie al eens verloren dat dan jaren later plots uit het niets opduikt? Massaal veel verhalen van luisteraars die juwelen zijn verloren, die jaren later letterlijk de grond boven komen door verbouwingswerken bijvoorbeeld. Maar dan kwam het verhaal van Nancy uit Schoten, die we daar juist al hoorden. Zij gebruikte een spiraal als anticonceptiemiddel, maar raakte toch zwanger. Alleen vonden ze na de bevalling dat spiraaltje nergens terug in het ziekenhuis of in haar lichaam. Nancy, dat is toch kort samengevat het verhaal, hè?
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Wel, ik haal er even gynaecoloog Anne-Sophie Page van het UZ Leuven bij. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, Nancy die denkt dat haar koperspiraal nu ergens in het lichaam van haar zoon zit, want ze had een gelijkaardig artikel gelezen in een magazinetje voor jonge moeders over een vrouw die effectief dat spiraaltje teruggevonden heeft in de arm van haar zoon. Maar kan dat echt?
2: Goh, ik moet zeggen, toen ik het verhaal hoorde, leek het mij zeer, zeer sterk. Nu, in geneeskunde kunnen we nooit zeggen. Het is zo dat eigenlijk zowel in de zwangerschap als buiten de zwangerschap spiraaltjes niet onfrequent verloren gaan. Nu, het is zo dat meestal, in geval van zwangerschap bij een spiraaltje, als dat spiraaltje blijft zitten, dat dat meestal of in de baarmoederwand of in de placenta of tussen de vliezen terechtkomt. En dat er eigenlijk in de literatuur geen echte gevallen beschreven zijn van ernstige schade aan de babytjes. Okay. Nee, als het om schade gaat, gaat het meestal, en dat is ook heel zeldzaam om duidelijk te zijn, om schaafwondjes aan de huid. En er is inderdaad één geval beschreven van een babytje die geboren is en dat spiraaltje zat eigenlijk vast achter zijn oortje.
0: Ik heb ook al foto's gezien van baby's die daarmee geboren worden. Die geboren en die hebben dat spiraaltje in hun handen.
2: Ik heb die foto ook gezien, maar vandaag de dag is het altijd heel moeilijk als je niet veel weet om te weten of dat iets nog echt is of dat daar toch iets van AI of trucage achter zit. Dus dat vind ik een heel moeilijke.
0: Okay.
2: Maar ik heb de foto ook gezien.
0: Maar je hebt het dus zelf nog niet in jouw carrière meegemaakt dat een spiraaltje ergens verloren gaat?
2: Nee, niet in een zwangerschap. Het is zo, dat wordt ook wel beschreven, dat dat redelijk vaak verloren gaat. In een geval dat de vrouw niet zwanger is, is dat zo. We weten dat een spiraaltje kan migreren naar de buikholte, in zeldzame gevallen naar de darm toe. En we gaan ervan uit dat dat eigenlijk via de eileiders gebeurt dan. Dus puur theoretisch ga ik niet beweren dat het niet kan. Alleen is het niet beschreven en nog mijn directe collega's hebben dat eigenlijk ooit meegemaakt, dat dat echt in een baby's leefje terechtkomt.
0: Oké, maar Nancy zit natuurlijk wel met het mysterie. Hoe kunnen zij en haar zoon nu echt 100% zeker zijn? Is er een manier om het uit te klaren?
2: Ja, eigenlijk heel simpel en veilig. Ik denk, ik ga ervan uit dat bij mevrouw sinds de bevalling wel echo's gemaakt zijn. Moest dat in de baarmoederspier terechtgekomen zijn? Zeker een koperspiraaltje, daar kun je naast kijken. Dan zou dat zeker opgemerkt zijn. Moest dat alsnog in het lichaam van dat babytje gemigreerd zijn, kun je dat eigenlijk heel simpel met een eenvoudige RX-opname, met een foto, heel duidelijk lokaliseren.
0: Oké, wat denk je, Nancy, een foto gaan nemen?
1: Mijn zoon is ondertussen 1,80 meter. Dat gaat grote foto niet. Maar ooit is dat wel voorgesteld door een vriendin die bij een radioloog werkte. Maar nu onnodig foto's van laten maken van alle lichaamsdelen met een misschien van dat terug te vinden, dat vonden we toen een beetje overbodig. Allee,
0: je moet vooral doen waar je jezelf goed bij voelt. Maar stel dat je hem zou vinden, zou je hem in een kadertje hangen? Het spiraaltje?
1: Misschien toch wel in de fotoboek, ja.
0: Oké, wat een verhaal. Nancy Peters uit Schoten, dank je wel om het te delen. En gynaecoloog Anne-Sophie Page uit het UZ Leuven, dank je wel om er uitleg bij te geven.
3: Hey, hey. Radio 2 Spits.

0: Ja, vanaf morgen begint hij aan zijn concertreeks in Parijs, Bruno Mars. Als jij chance hebt, dan ben je er misschien bij.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt
0: voor twee. En als je geen chance hebt, kan je hem hier op Radio 2 natuurlijk horen. Met nu al het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. De Antwerpse burgemeester van Doesburg is niet te spreken over de boodschap die onbekenden hebben aangebracht boven de Kennedy-tunnel. Er stond in grote letters: haal die vlag weg, met daaronder een Israëlische vlag met een rood kruis over. Het verwijst naar de vlag die sinds vorige week opnieuw wappert aan het Antwerpse stadhuis. Daar is veel discussie over. Maar dit is niet de manier om dit aan te kaarten, vindt Els van Doesburg.
3: Ik vind het eigenlijk wel straf dat er een redelijk kleine groep mensen is die toch menen dat wanneer zij hun zin niet krijgen, dat ze dat op allerlei en steeds escalerende vormen van gewelddadigheid proberen af te dwingen. Bijvoorbeeld wat er vanochtend op de Kennedy-tunnel, het vandalisme dat daar gebeurd is, is toch eigenlijk wel hallucinant. Ik bedoel, er is een manier om beslissingen te nemen in deze stad. Dat doen we in de gemeenteraad.
2: De boodschap wordt op dit moment verwijderd. Het kan nog een hele tijd duren voor er weer trams kunnen rijden in Mortsel tussen het gemeenteplein en de Park and Ride in Boeghout. Daar zijn vanmiddag twee trams op elkaar gebotst. Er vielen 9 gewonden. Er rijden nog wel bussen op het traject. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. In wijnbar Perso in de Kloosterstraat in Antwerpen zullen ze zondagavond bewust niet kijken naar de WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran. De zaakvoerders hebben nochtans Iraanse roots, maar ze weigeren om de nationale ploeg te steunen. Sommelier Sana Sadegh legt uit waarom.
4: Het is niet onze team die speelt. Dat zijn voetballisten die onder de vlag van de islamitische regering van Iran spelen. Begin januari, als er 40.000 Iraniërs afgeslacht werden door de Iraanse regering, dat voetballisten niks daarmee gedaan hebben en niet het stem geweest zijn van de Iraanse volk. Als rolmodellen zou je voor het volk van je land moeten opkomen en het stem moeten zijn voor je volk. En dat hebben ze bewust niet gedaan. Waarom zouden wij naar de wedstrijden gaan kijken?
2: En in Mol is het buitenzwembad aan Vita den Uyt voor de eerste keer dit jaar geopend. Zwemmen in open lucht kan daar alleen in de zomer bij mooi weer, zodat ze niet onnodig personeel moeten inzetten. Zwemmers Bart en Katrijn zijn alvast blij dat ze weer buiten kunnen zwemmen.
5: Dat is altijd wel leuk met warm weer, buitenbad. Dat is ook een 50 meter bad, dus dat is ook een aanpassing, want binnen is een 25 meter bad. Dat is altijd wel leuk om buiten te zwemmen, ja.
6: Ik vind dat de mensen hun uiterste best doen om het open te stellen wanneer het kan. Ze houden ons ook prima op de hoogte, dus ik ben daar eigenlijk heel tevreden over. Nergens in de buurt hebben ze zo'n zwembad als hier. Dus ik kijk daar elk jaar heel erg naar uit.
2: En er zijn ook geleidelijk meer opklaringen en maxima rond 25 graden vandaag. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Radio 2 Spits.
1: Margot Boogaert.
7: VRT Radio 2.
8: We minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
9: Olé, olé.
8: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
9: Olé.
8: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de oorlog.

0: Arcadia. Capella La Versis, die blijven zo onwaarschijnlijk goed. Raymond van het Groene Woud en de liefde voor muziek. En Mirjam, hoe gaat het onderweg intussen?
1: Het is druk eigenlijk voor een woensdag. 190 kilometer hebben we met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 3 kwartier file. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Ook zoveel op de R2 richting Beveren tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. Rechts is daar dicht. Ook naar Stabroek is in Lillo rechts dicht. Daar moet je een kwartier extra rekenen vanaf Beveren. Dan naar Antwerpen, een half uur vanaf Melzeel en vanaf parkeerterrein in Kruibeke. 10 minuten vanaf Wilrijk op de A12 en vanaf Edegem op de E19. Een kwartier vanaf Ranst, een half uur vanaf Sint-Job en ook zoveel op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Nog een half uur op de N16 naar Mechelen aan de werken in Temse en dan de buitenring rond Brussel. Een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring ook een half uur tussen Anderlecht en Zeddik. Er staat een defect voertuig rechts en andere vertragingen zijn kleiner.
0: Ja, heel wat nieuws uit het wielrennen vandaag. Wout van Aert past voor de Tour de France door een aanslepende elleboogblessure. En er zijn ook heel wat koersen aan de gang op dit moment. De Ronde van Zwitserland bijvoorbeeld, waar Tadej Pogacar momenteel solo richting de streep rijdt voor nog een goede 50 kilometer. Dan is er ook de Baloise Belgium Tour die richting de finale gaat met ongeveer nog 30 kilometer op de teller. En de kannibaal van Baal, Sven Nys, die wordt vandaag 50 jaar.
2: Joepie!
0: Ja, we gaan hem zo meteen bellen.
3: In februari brengt Sam Bettens Country Americana naar Gent. 5000 miles from home. Ontdek zijn authentieke nieuwe album en de nieuwe versie van de iconische single Not an Addict. Sam Bettens, op woensdag 3 februari in De Vooruit in Gent. California looks good on you. Tickets en info via greenhousetalent.com, samen met Radio 2.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
6: Ik ben blind.
7: Wij zitten vast.
6: Ik ben blind.
7: Het licht is uitgevallen.
6: Oh. Ik dacht even...
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Waiko en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
9: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
10: We kennen ze allemaal. De grootste hits van Bart Peters. Lepeltjes gewijd. En Dana Winner. Maar hoe klinken hun klassiekers? Gebracht door de strafste artiesten van bij ons.
11: Ontdek het op de Radio 2 Eregalerij. Want we vieren Bart Peters en Dana Winner voor een leven vol muziek.
10: Op woensdag 21 oktober in Concertgebouw Brugge.
11: Tickets via Radio 2 op VRT Max.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Radio 2.

0: Ja, binnen een dikke week kan je hem zien op het Life is Life Festival in Antwerpen. Robbie Williams, en dat is de moeite hoor. En er is er eentje jarig, hoera hoera, tweevoudig wereldkampioen en negenvoudig Belgisch kampioen, om maar een paar dingen op te noemen, want hij is goed voor 292 zegens in totaal. Sven Nys, en vandaag wordt de man, de myth, de legend, de kannibaal van Baal, 50 jaar. Sven Nys, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En vooral proficiat.
1: Dank u wel.
0: Hoe ga je vieren vandaag?
1: Eigenlijk heel rustig. Gisteren met de familie een barbecue gisteravond gedaan bij ons thuis. Ik ben nu op de koers, dus het is een drukke dag waar we met de wielerploeg bezig zijn. En vanavond ga ik gewoon rustig met mijn vrouw thuis genieten van een gezellige avond. Het is mooi weer. Misschien nog eens naar plons in het zwembad en dat zal het dan zijn.
0: Klinkt als een schitterende verjaardag. Ja, 50 jaar, dat is wel een mijlpaal, hè? Welk gevoel heb je daar zelf bij? Is dat een beetje weemoedig of helemaal niet?
1: Het is toch wel iets om bij stil te staan. Waar zijn die 50 jaar plots naartoe? Hoe snel is dat gegaan? Je behoort niet meer bij de jongste. Dat is nu eenmaal de realiteit. Je voelt dat ook. Alles kraakt en piept al een klein beetje meer.
0: Ja?
1: Je probeert dat wat tegen te gaan door sportief te blijven. En dat lukt mij vrij aardig. Maar ook bij mij merk je dat wel af en toe. En dat is op zich ook niks mis mee. Het genieten is nog iets meer aan de orde dan dat het de afgelopen, laten we zeggen, 30 jaar is geweest, omdat er dan toch nog meer de rushes en de extra drive. En nu is het genieten mooi in evenwicht met de activiteiten die ik doe.
0: Ja, want het is ook al 10 jaar geleden dat je met topsport pensioen bent geweest. Maar wat begint er dan zo wat te kraken? Wat gaat er moeilijker?
1: Als je nu al eens wat late uurtjes hebt gemaakt, dan voel je toch dat je 's morgens slechter uit je bed kunt. Ik heb hier en daar wel eens wat last van een pijn in mijn onderrug bijvoorbeeld. Het haar dat plotseling verdwenen is na dat is al een tijdje aan de gang. Ik kan heel veel dingen opnoemen. Mijn zicht dat wat achteruit gaat. De leesbril is ook al aan de orde. Dus dat zijn de traditionele dingen die op ons afkomen, zeker?
0: Zeker, het zal ongetwijfeld heel herkenbaar klinken voor veel mensen. Maar jij, wat wel speciaal is, jij deelt jouw verjaardag met een nog andere wielerlegende. Eddy Merckx, ze wordt 81 vandaag. Hebben jullie elkaar al een berichtje gestuurd of hoe gaat dat?
1: Nee, ik heb zijn nummer niet. Ik heb wel het geluk gehad een aantal jaar geleden Eddy thuis te mogen gaan interviewen op onze gezamenlijke verjaardag. Zeer aimabel man, heel fijn om ook in de privésfeer met hem een babbel te kunnen doen. Ik heb het niet via berichtje gedaan, maar bij deze kan ik het nu wel en plein publiek doen. Dikke proficiat en gelukkige verjaardag, Eddy.
0: Voilà, hij luistert sowieso mee. Ja, we moeten het toch ook even hebben over Thibaut, hè, jouw zoon. Die is vandaag gestart in de Ronde van Zwitserland na een toch wel stevige knieblessure. Hoe klaar is hij ervoor om opnieuw te beginnen?
1: Hij heeft zondag zijn eerste wedstrijd in Zwitserland gereden, waar hij vierde werd. Dus ik denk dat hij fysiek al wel op een mooi niveau staat. Ronde van Zwitserland is natuurlijk een zeer hoog aangeschreven koers. Lastig. Grote namen aan de start, denk maar aan Van der Poel en Pogacar. Mm-hmm. Dus ik weet het momenteel niet. Ik moet het straks even analyseren hoe die eerste rit is geweest.
0: Ja, Pogacar is alleen weg. Hij is alleen weg.
1: Ja, daar schrik ik niet echt van. Dat is ook niet de eerste keer dit jaar. Maar straks even bellen met hem en kijken hoe het is geweest.
0: Oké, want hij richt zich vooral op de Ronde van Spanje ook, hè, dacht ik.
1: Dat is zeker wel een belangrijk stuk van zijn zomerseizoen. Dat valt in augustus, daar heeft hij nog wel wat tijd voor. Maar ja, een renner aan de start van een koers wil altijd presteren. En ook deze week gaat hij toch proberen van hier en daar wat moois te laten zien.
0: En hebben jullie dan in zijn revalidatieperiode toch een beetje tijd samen kunnen doorbrengen? Want ik kan me voorstellen dat jullie elkaar vaak mislopen toch deze dagen.
1: Ja, dat klopt. Zeker de periode die er nu aankomt. Hij gaat veel in het buitenland zijn. Maar inderdaad, de laatste 2 maanden is hij heel veel thuis geweest. Praat je ook over heel veel andere dingen. Hij is ook bezig geweest met zijn verhuis. Hij is sinds een maand nu op eigen benen gaan staan. Woont met zijn vriendinnetje in Leuven. Dus dat zorgt er ook voor dat je ook andere verhalen met elkaar deelt. En dat er ook tijd is geweest voor het gewone leven los van de topsport.
0: Tof. Je hebt hem nog niet gehoord vandaag. Heeft hij nog niet gefeliciteerd?
1: Nee, hij zit nog in koers. Jawel, vanmorgen heb ik hem aan de lijn gehad.
0: En had hij een cadeautje?
1: Hij had mij beloofd dat hij ging proberen om de rit te winnen. Maar als ik hoor dat Pogacar op kop rijdt, vrees ik dat hij nog ergens naar de supermarkt moet.
0: Morgen misschien. Nog één laatste vraagje, jarige Sven Nys, over de Tour de France. Jij gaat die volgen voor Sporza. Wout van Aert, die past door een elleboogblessure. Heb je als 50-jarige man een advies voor zo'n domper?
1: Goh, advies. Ik denk dat Van Aert al zeer vaak hele, hele moeilijke periodes heeft meegemaakt. Het is een ongelooflijk karaktermens die iedere keer weer terug rechtkrabbelt. Ik denk dat hij heel snel ook de knop nu wel realistisch kan omdraaien en zeggen van dit is jammer. Maar er komt voor hem nog een zeer mooi doel aan. Heeft dat ook al uitgesproken. Het WK dat straks in Canada wordt georganiseerd later op het seizoen. Daar is alles nog voor open. Dus ik denk dat in dat opzicht de elleboog laten genezen nu aan de orde is. En dan even wat tijd met de familie en dan in één rush, maybe, of misschien richting de Ronde van Spanje, waar ook Thibaut aan de start staat, naar het WK.
0: Oké. Ja, Weerman Bram, die doet hier ook teken, die wil jou iets zeggen.
2: Sven, gelukkige verjaardag, man. Dank Sven, een klein wel, beetje, wij gaan één keer per jaar samen fietsen.
0: Ah, kijk, voilà.
1: Absoluut. Zeer leuk altijd.
0: Nog een dikke proficiat en maak er nog één groot feest van. Sven Nys, dankjewel.

0: Isabella A. En hallo aan Weerman Bram.
1: Hi.
0: Ik heb jou horen spreken over een Spaanse pluim.
1: Een Spaanse pluim.
0: Vertel ons alles.
1: Inderdaad. Dat kan ik even niet uitleggen op een paar seconden. Een Spaanse pluim ontstaat wanneer je warm weer hebt. En dan wordt er zo'n beetje vochtige lucht van over de Atlantische Oceaan aangevoerd.
0: Ja.
1: En dat is dan een ideale cocktail om stapelwolken en om onweer te krijgen.
0: Dat is heel duidelijk.
1: Dat gaat de komende dagen een aantal keer voorvallen. Dat we zo'n opstuw van vochtigheid krijgen. En dat het dus gaat onweren in ons land.
0: Okay.
1: En warm wordt het dus ook. Vandaag 25 graden gehaald in Ukkel. Vannacht minima tussen 13 en 17 graden, met breder wordende opklaringen. En ja, op die manier krijgen we morgen heel veel zon. Een paar stapelwolkjes, misschien een paar hoge wolkenvelden, maar vooral die zon. Een UV-index van 7, dus je huid kan snel verbranden, smeren, is zeker de boodschap. En ook water drinken, hè, want morgen gaan we naar 32 graden op heel veel plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Verkoeling vind je aan de kust, met daar 25 graden en een zeebries. En dan tegen morgenavond krijgen we zo'n eerste opstuw van vocht. Dus een eerste keer onweders, die gaan vooral over het westen en het centrale gedeelte van het land trekken, dus in het oosten wat droog. Vrijdag ook dan, zeer warm, 4 of 35 graden dan. Opnieuw een opstuw van vochtigheid, dus echt plakkerig weer, met dan buien, vooral in het centrum en in het oosten van het land. Kunnen felle buien echt bijzitten, plensbuien. En ook in het weekend blijven we in dat zeer warme weer zitten, met temperaturen zo ergens rond 30 graden. En ook dan blijven de ingrediënten aanwezig om een paar lokale buien te krijgen. Op zaterdag vooral in het zuidoosten wellicht, maar op zondag een beetje verspreid in het ganse land. En het is nog niet gedaan, hè, want ook begin volgende week zeer warm weer. Maandag tot 35 graden. En ook dinsdag nog een 8, 29 graden. Dus ja, het is echt wel voor een langere periode dat we dat zeer warme weer gaan krijgen.
0: Puffen en zweten. Dankjewel, Bram.

0: Tracy Abrams and That's So True.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja, ja.
3: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
4: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
5: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
4: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
5: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
6: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Bolg met Jasper Steverlink, Mama's Jasje, Noordka, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en...
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke...

0: Ik heb geen barbecue.
1: Oei.
0: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
0: Het zijn hier tuinpromoties.
1: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
2: Zo toevallig.
3: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekeren, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Steurnhout. O'Green en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
4: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
5: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij Bewuste Klimaatregeling.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: De lijn gaat besparen op het busvervoer van leerlingen in het bijzonder onderwijs. En dat maakt heel wat mensen boos, waaronder directeur Koen Hallaert. Je hoort hem dit uur in Spits.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Ook het kinderrechtencommissariaat is bezorgd over de besparingen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Volgens minister Weitz ligt het aantal geschrapte ritten nog niet vast. En Oekraïnse soldaten zullen binnenkort het leger mogen verlaten. Ook het kinderrechtencommissariaat is bezorgd over de besparingen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Om te voldoen aan het budget van de Vlaamse overheid zal de lijn volgend schooljaar ritten schrappen. Het zou gaan om 10% van het aanbod of zo'n 200 ritten. Kinderen, scholen en de lijn worden in een moeilijke positie gebracht, zegt het kinderrechtencommissariaat. Gunter Joosse sprak met 2 moeders. Hun kinderen gaan naar de Oase, een school voor buitengewoon onderwijs in Gent.
1: Helene woont in Locristi en haar zoon Thibaut moet elke dag vroeg met de bus naar school, zegt ze.
2: Hij vertrekt 's morgens rond 7 uur, wordt hij dan opgehaald. Om 9:15 begint de school. Dus dat is toch 1:45.
1: Sarissa, haar dochter Elise, moet nog veel langer op de bus zitten vanuit Sint-Gilles-Waas. Het nieuws over de besparing van morgen hakt erin, vertelt Sarissa.
3: Dat worden eigenlijk wel kwaad. Omwille van, ze heeft dan het speciale al wat ze nodig heeft. De scholen zijn dan al niet dicht bij de deur. Je moet al naar verder gaan en dan krijg je deze ook nog iets extra. En dat is niet correct.
1: Beide moeders hebben geen alternatief voor de bus.
2: Zelfrijden is eigenlijk quasi geen optie. Ook met ons werk is dat niet combineerbaar. En Thibaut is totaal niet in staat om dat zelfstandig te doen.
3: Dat het zal zijn dat ze zijn niet naar school zal geraken, moest dat wegvallen voor ons.
1: De vraag is wanneer er duidelijkheid komt. Sarissa koestert weinig hoop.
3: Als je er zelf niet achter zit en blijft bellen of doen, ga je niks weten.
0: Volgens minister van Financiën en Begroting Ben Weitz zal pas in augustus duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn exact zal schrappen. Dat heeft hij gezegd in het Vlaams parlement. Volgens hem is het aantal geschrapte ritten nu nog niet definitief.
4: Er wordt nagedacht en overlegd over welke vervoersvorm het meest geschikt is. Kijken waar reguliere buslijnen ingeschakeld kunnen worden. Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen. Dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus op grond van de inschrijvingen van de leerlingen. En op basis van die gesprekken zal minister De Ridder beoordelen of het plan van de lijn beantwoordt aan de vooropgestelde doelen.
0: Minister De Ridder van Mobiliteit zit momenteel in het buitenland en was dus niet aanwezig in het parlement. De 70-jarige piloot die zaterdag neerstortte met een zweefvliegtuig in de buurt van Geraardsbergen is overleden aan zijn verwondingen, dat meldt het parket. Zijn vliegtuig raakte om een nog onbekende reden een boom vlak bij het lokale vliegveld en daarna kwam het hard neer naast de dender. De hulpdienst reanimeerde de piloot ter plaatse en brachten hem naar een ziekenhuis in Aalst, maar daar is hij nu overleden. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Ondernemersorganisatie Unizo Brussel wil dat er een nieuw parkeerbeleid komt in het Brussels gewest. Nu zijn de regels, tarieven en parkeerkaarten in elke gemeente anders. Unizo Brussel vindt ook dat er te weinig parkeerplaatsen zijn voor ondernemers en ze vindt ze ook te duur. Een parkeerkaart kost voor hen zo'n 1000 euro per jaar, zegt Julie Huns van Unizo Studiedienst in Brussel.
5: Dat is ongeveer 100 keer duurder dan andere parkeerkaarten in het Brussels gewest. Dus daarbij vragen we uitdrukkelijk dat die beroepskaarten lager gesteld worden, zodat ondernemers die beroepskaarten kunnen gebruiken. Verder is het parkeerbeleid ook helemaal niet leesbaar, waardoor ondernemers heel vaak geconfronteerd worden met ongepaste boetes. Wat op de ene plek kan net de straat ernaast helemaal niet en wordt dan beboet.
0: In Oekraïne zullen vanaf eind dit jaar

0: jaar voor het eerst militairen mogen vertrekken uit het leger. Dat heeft de Oekraïnse minister van Defensie aangekondigd. Het gaat in de eerste plaats om mannen die al sinds de start van de Russische invasie in Oekraïne aan het front zitten. Marijn Trio, dat is toch een grote ommekeer.
1: Ja, want wie in het leger zit, moest daar tot nu toe gewoon blijven tot de oorlog voorbij is. En dat zijn vaak mannen die zich meteen bij het leger hebben aangediend toen Rusland Oekraïne binnenviel en nu al bijna 4,5 jaar vechten. Zij zijn vaak echt totaal uitgeput en willen allang dat ze worden afgelost, maar ze blijven omdat er niemand anders is om het van hen over te nemen. Het zoeken naar nieuwe recruten verloopt erg stroef, maar de regering wil nu het leger aantrekkelijker maken met contracten van bepaalde duur van 6 maanden voor de gevaarlijkste posities tot 24 maanden voor minder gevaarlijke plaatsen en met vele hogere lonen.
0: En de ploeg van Wout van Aert heeft meer uitleg gegeven over de elleboogblessure die hem uit de Ronde van Frankrijk houdt. Van Aert viel begin deze maand op training en tijdens de Tour Auvergne-Rhône-Alpes won hij wel nog een rit, maar daarna moest hij opgeven omdat de wonde ontstoken was. Van Aert werd zelfs opgenomen in het ziekenhuis, zegt zijn trainer Mathieu Heijboer.
2: Maandag is bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoongemaakt. En is nog een extra antibiotica-kuur opgestart en is Wout opgenomen in het ziekenhuis. Omdat de ontsteking eigenlijk was verergerd. En het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
0: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima tussen 13 en 18 graden. Morgen en vrijdag heel warm, maxima tot 33 en vrijdag 35 graden. Het KNMI waarschuwt met code geel. Morgenavond is er plaatselijk kans op onweer en ook vrijdag neemt de kans op onweer overdag toe. Er is veel bezorgdheid over de besparingen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarmee begon dit nieuws. Volgens minister Wijs ligt het aantal geschrapte ritten wel nog niet definitief vast. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 Spits.

0: Ja, Roxette. En wees vooral heel welkom bij onze Joyride hier op Radio 2. Met nu Mirjam. En het verkeer.
1: 190 kilometer file onder meer te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur komt erbij. Naar Gent is dat nog een kwartier. In Merksem wel nog hinder door een defect voertuig. R2 de ring richting Bever ook 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. Een gat in de weg moet hersteld worden en rechts blijft daar voorlopig afgesloten. Dan naar Antwerpen een half uur vanaf Melzele, vanaf parkeerterrein in Kruibeke 40 minuten. 10 minuten vanaf Wilrijk, vanaf Edegem en vanaf Ranst. Een half uur vanaf Sint-Job en vanaf Antwerpenhaven op de A12 40 minuten. En 16 naar Mechelen een half uur aan de werken in Temse. De buitenring rond Brussel ook een half uur filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring ook nog een half uur tussen Anderlecht en Zeddik, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. En door die file ook naar Brussel 20 minuten op de E40 vanaf Ternat. En dan de E314 van Lummen naar Genk. 3 kwartier tussen Lummen en Zolder. Links is daar dicht door een ongeval. Er is ook wat kijk. Vielen in de richting van Lummen. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: Radio 2. Je kan er bijna niet naast kijken in het nieuws. Vervoersmaatschappij De Lijn gaat heel wat busritten voor het leerlingenvervoer naar buitengewoon onderwijs schrappen. Het zou gaan om 200 van de 2000 ritten. De Lijn bevestigt dat voorlopig nog niet, maar heel wat ouders, scholen en busmaatschappijen maken zich serieuze zorgen. Koen Hallaert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Astrid.
0: Jij bent directeur bij Wonderwijs in Brugge. Hoeveel busritten worden er bij jullie geschrapt?
2: In de regio van Brugge worden 6 busritten geschrapt. Dus dat is de informatie die wij tot nu toe hebben. En voor onze school gaat dat, wij zijn verantwoordelijk voor 5 bussen, zou dat gaan om 1 bus.
0: Oké, heel concreet, wat betekent dat voor jouw leerlingen?
2: Maar sommige van onze leerlingen, of sommige, heel veel van onze leerlingen zijn al wakker vanaf 6 uur morgens. Hè. Zij doen zich dan klaar, zij eten dan en er zijn er al die op de bus stappen, een beetje voor 7 uur, 7 uur en na 7 uur. 5% van onze leerlingen die zitten meer dan 3 uur op de bus per dag. 70% dat gaat van 2 uur en 15 tot 2 uur en 45 en 25% minder dan 2 uur. En wat zijn de gevolgen? De kinderen, we hebben heel wat kinderen die op de bus zitten met ADHD en ASS. Ze zijn overstrest, vermoeid en overprikkeld. En dit geeft zo'n gevolgen als die kinderen bij ons in de klas komen of op de speelplaats, dan moeten ze eerste keer een beetje spelen, loslaten om dan terug naar de klas te gaan. Maar wat ondervinden wij ook van, en als we dan kijken naar onszelf, die ochtendrush, dat is voor ouders niet gemakkelijk, voor ons niet gemakkelijk. En wat gebeurt er dan als ze staan een stukje later op? En ze worden soms op de bus gestoken zonder dat ze gegeten hebben. En daar hebben wij 5 jaar geleden al op geanticipeerd en gezegd van de speeltijd van 10:30 gaan wij zorgen dat er brood is en soep voor alle kinderen om dat een stukje te ontlasten, want een kind die met honger naar school komt, die kan zich niet concentreren en die kan niet tot leren komen. Dus daar hebben we al op ingespeeld.
0: Ja, je bent echt wel boos, hè, over die beslissing van de schrappingen?
2: Maar wij hebben het 3-4 weken geleden zien en voelen aankomen. En dat was er kwaadheid. Maar nu is er vooral kwaadheid, boosheid, maar vooral ook verdriet, omdat wij nog steeds de kaart van de leerlingen trekken en de kaart van de ouders. Want er wordt met oplossingen gehokeld, gezamenlijke standplaatsen en zo. Maar voor onze kinderen die een beperking hebben en soms heel zwakke kinderen die daartussen zitten, dan is dat allemaal zo eenvoudig niet.
0: Ja, nee, je bent zeker niet alleen. Er zijn heel wat verontwaardigde reacties. Ouders, scholen, het kinderrechtencommissariaat bijvoorbeeld spreekt ook van een onaanvaardbare stap terug. Nu, Vlaams minister Ben Weitz, die eventjes Annick de Ridder vervangt, ja, die zei, rustig blijven jongens, de finale beslissing van het aantal geschrapte ritten volgt later. Maar ik kan me voorstellen, in jullie geval, september komt wel heel dichtbij.
2: Maar ik hoor nu eerst, bij ons was er gezegd, de ritten zullen bekend worden gemaakt. Dat zou nu een eerste fase zijn, halfweg juli. Nu, halfweg juli, er is niemand van mijn secretariaat, ikzelf ook niet, dan is het wel vakantie. Hé. En dan op 15, 16 augustus starten we terug. En in de tweede helft van augustus gaat de ritten definitief zijn. Maar allee, is dat werkbaar? Nu, ik wil toch nog een keer mijn diepe respect uitdrukken naar onze man van de lijn die dat voor West-Vlaanderen geheel moet organiseren, want voor die mensen is dat ook. Men zegt, de lijn gaat besparen, de lijn gaat besparen, maar het zijn de ministers die gaan besparen. Hé? En de lijn moet werken met hetgeen dat ze krijgen. En men zegt, ja, maar het bedrag is hetzelfde, maar in 5 jaar tijd zijn er wel 10.000 leerlingen bijgekomen. Ja. En dat maakt mij kwaad. Maar ik heb de... Voor mij, wat ik nu, de flarden die ik gezien heb, want ik ben op openluchtklassen, de flarden die ik gezien heb van het Vlaams parlement, dit is toch schrijnend. Dit is precies een kleuterschool die aan het discussiëren is. Verwijten van de ene kant naar de andere kant. Moesten wij op die manier in het buitengewone onderwijs of in het gewoon onderwijs werken, ik begrijp dat echt niet. En wie is er het slachtoffer? Onze kinderen en onze ouders zijn het slachtoffer.
0: Dat is heel duidelijk.
2: Mevrouw de Ridder is er niet. Meneer Diependalen is er niet. Mevrouw de Mier zal het overnemen. Wanneer, dat weten we nog allemaal niet. Maar ik heb geen vertrouwen in mevrouw de Mier, want ze bespaart, en ze doen niet anders op besparen of op het buitengewoon onderwijs. Wij voelen dat in alles. Bijvoorbeeld voor september, ieder kind taalgeld en moet Nederlands leren, kinderen van andere origine, maar met uitzondering van de kinderen die in het buitengewoon onderwijs zitten. Met uitzondering van de kinderen die naar het beroeps gaan en die naar het technisch gaan. En wij op school moeten het maar oplossen. Ja. Dus ik nodig mevrouw de Mier echt uit om een keer mee te gaan met ons busbegeleiders, om een keer mee te gaan op onze bus en te zien hoe dat allemaal loopt. Want als ik kijk, wij hebben 5 mensen busbegeleiders in dienst. Ik heb daar heel veel respect voor. Want op die bussen zitten kinderen van het kleuter tot het middelbaar 18, 19, 20 jaar.
0: Ja, het raakt jou duidelijk heel hard. Ja, cool. Ja, het is ongelooflijk. En ik begrijp de frustraties. Absoluut. Koen Hallaert, directeur in Wonderwijs in Brugge. Ja, ik wens jullie nog heel veel goede moed met de beslissingen die gaan volgen. Maar vooral ook heel veel plezier vandaag nog op de openluchtklassen. Hè?
2: Zeker. Dat gaan we zeker doen.
0: Dus de groetjes. Salutjes.
2: Dankjewel. Astrid. Radio 2 Spits. Dank.

0: Yellow.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet slot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
7: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
8: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
9: Oh nee. En nu?
10: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
11: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
10: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
12: Zin in een zomerse wandeling die meer is dan gewoon stappen? Ontdek Dendermonde met VRT Potwalks. Doe je oortjes in en laat Arnoud Houben je gids zijn.
13: Ik vertel je onderweg boeiende verhalen over de geschiedenis van Dendermonde met het beroemde Rosbijaard.
12: Download VRT Potwalks en beleef Dendermonde stap voor stap.
14: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
15: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
16: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
17: Radio 2.

0: Ja, ja. Ze heeft er het Eurovisie Songfestival mee gewonnen. Tattoo van Loreen. En intussen is het dag 3 al van de G7-top in Frankrijk, waar de leiders van de 7 rijkste industrielanden samenkomen. Ze zijn daar vandaag tot een akkoord gekomen met nog strengere sancties voor Rusland op het gebied van olie en gas. En ook met extra militaire steun voor Oekraïne. En wat veel mensen opvallend vinden, is dat president Donald Trump zich achter die verklaring steunt, of dat hij die steunt. En misschien heeft dat wel iets te maken met de manier waarop hij daar behandeld wordt. Steven de Kranen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij volgt voor VRT Nieuws alles wat daar gebeurt in Frankrijk, dus ook die G7-top. Ja, president Macron heeft wel echt alles uit de kast gehaald voor president Trump, met vanavond misschien wel de kers op de taart.
1: Ja, dat is inderdaad strategisch slim gezien door de Amerikaanse president voor te houden dat op de laatste avond van de G7 hij een diner houdt in Versailles, het kasteel van Versailles. En daar is natuurlijk heel veel te bezien. En het is een historisch kader, een ongelooflijk kasteel op 20 kilometer van Parijs. En daar zal vanavond dus een diner gehouden worden, officieel om de 250e verjaardag van de Verenigde Staten te vieren en de speciale vriendschapsband tussen Frankrijk en Amerika. Maar natuurlijk, Trump is heel gevoelig voor zo'n onthaal.
0: Ja, want Versailles, dat is daar allemaal met vergulde dingen en zo, en blijkbaar is de president daar nogal zotjes van.
1: Pas op, het is niet verguld. Hij heeft het zelf gezegd. Het is geen golden leaf, zoals hij zei. It's the real deal. Dus het is massief goud wat ik daar zie. Het is daar allemaal nog ietsje echter dan wat hij zelf nu probeert na te doen, natuurlijk in zijn eigen Oval Office in Washington. Hij is erg onder de indruk natuurlijk. Hij heeft gezegd, ja, ik ben een fan van mooie plaatsen. Ik heb de uitnodiging gekregen van de Franse president, die een heel vriendelijke man is. Je ziet dat die relaties ook wel weer wat veranderen met de dag. En dat hij zegt, ik ben heel blij om daar naartoe te kunnen. En hij zal zeker onder de indruk zijn, want het is inderdaad wel een ongelooflijk kasteel, echt een paleis. Het is letterlijk en figuurlijk bijna niet meer van deze tijd dat zoiets ooit gebouwd is. En het is voor Frankrijk ook iets dat ingezet wordt, diplomatiek, historisch, bij gebeurtenissen waarbij ze een extra cachet willen geven.
0: Ja.
1: Dus op dit moment is het inderdaad een instrument dat gebruikt wordt door Frankrijk om inderdaad Donald Trump aan boord te houden en dat hij toch tenminste die 3 dagen zou uitgezeten hebben bij de G7.
0: Ja, want vorig jaar is hij daar vertrokken, hè, vroeger dan verwacht. Heb je enig idee wat ze gaan eten?
1: Nee, dat is iets dat nog niet uitgelekt is, want ook de Franse media vragen zich af wat zal er op het menu staan. Zeker Franse wijn en champagne, want ook dat ligt een beetje gevoelig, want vorige week dreigde Amerikaanse president Trump nog om met extra invoerheffingen voor Franse wijn naar Amerika. Dus waarschijnlijk zal dat ook besproken worden bij de betere glazen wijn, denk ik. En iedereen vraagt zich ook af, zal het een Franse keuken zijn of zullen ze het met een American touch doen? Zullen ze misschien toch ergens een hamburger proberen er binnen te smokkelen op zijn Frans? Niemand weet het op dit moment, maar iedereen verwacht dat het wel op tijd zal uitleggen, zodanig dat alle media daar zich letterlijk kunnen aan verlekkeren.
0: Ja, en Trump is ook net 80 jaar geworden, dus misschien zit er wel een tartatijn met 80 kaartjes op bij het menu. Gaat Macron nog iets speciaals doen om Trump te paaien, of is dit het nu wel? Is het mooi geweest?
1: Wel, hij zal een tour geven in het kasteel. Hij zal door de spiegelzaal geleid worden. Hij zal ook de Koninklijke Kapel bezoeken. Maar er was bijvoorbeeld eerst ook vuurwerk voorzien. Dat gaat niet door vanwege de hitte hier in Versailles. En ook omdat ze blijkbaar toch heel veel klachten kregen van de inwoners van Versailles die een hond hebben. Dus dat gaan ze dus niet doen. En na vanavond zit het er eigenlijk op. Ik denk dat er heel mooie foto's zullen kunnen genomen worden voor Donald Trump en dat hij dan voldaan straks op het vliegtuig opnieuw kan stappen richting de Verenigde Staten.
0: En mag jij straks ook binnen gaan kijken of moet jij aan de poort wachten?
1: Ik mag dankzij een accreditatie tot voorbij de poort, maar daar stopt het. Tenzij natuurlijk de Amerikaanse president vroeger vertrekt en er is nog wat over, dan, wie weet, mogen we misschien als goede Belgen mee aanschuiven.
0: Ah, ik wens het je in elk geval toe. Steven de Kranen, merci om even al die uitleg te doen en bonne soirée daar in Parijs.
1: Merci beaucoup. Voilà.

0: luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
1: Met nu al het nieuws uit jouw buurt. Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. Het kan nog even duren voor er weer trams kunnen rijden in Mortsel tussen het gemeenteplein en de Park and Ride in Boeghout. Daar zijn vanmiddag twee trams op elkaar gebotst. Er vielen 9 gewonden. Er rijden nog wel bussen op het traject. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Antwerps burgemeester Van Doesburg is niet te spreken over de boodschap die onbekenden hebben aangebracht boven de Kennedy-tunnel. Er stond in grote letters: haal die vlag weg, met daaronder een Israëlische vlag met een rood kruis over. Het verwijst naar de vlag die sinds vorige week opnieuw wappert aan het Antwerpse stadhuis. Daar is veel discussie over. Maar dit is niet de manier om dit aan te kaarten, vindt Els Van Doesburg.
2: Ik vind het eigenlijk wel straf dat er een redelijk kleine groep mensen is die toch menen dat wanneer zij hun zin niet krijgen, dat ze dat op allerlei en steeds escalerende vormen van gewelddadigheid proberen af te dwingen. Bijvoorbeeld wat er vanochtend op de Kennedy-tunnel, het vandalisme dat daar gebeurd is, is toch eigenlijk wel hallucinant. Ik bedoel, er is een manier om beslissingen te nemen in deze stad. Dat doen we in de gemeenteraad.
1: De boodschap werd al grotendeels weer verwijderd. Wout van Aert is begin deze week even opgenomen in het ziekenhuis omdat de ontsteking aan zijn elleboog zo ernstig was, dat vertelt zijn trainer. En daarom is ook besloten dat hij niet zal deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Van Aert raakte geblesseerd na een val begin deze maand op training. Tijdens de recente Tour de Auvergne-Rhône-Alpes werd de ontsteking erger en moest hij opgeven. Zijn trainer Mathieu Heijboer geeft meer uitleg.
3: Maandag is bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoon gemaakt en is nog een extra antibiotica-kuur opgestart en is Wout opgenomen in het ziekenhuis omdat de ontsteking eigenlijk was verergerd. En het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
1: Van Aert is ondertussen opnieuw thuis, maar hij moet nog wel dagelijks op controle. En in Mol is het buitenzwembad aan Vita den Uyt voor de eerste keer dit jaar geopend. Zwemmen in open lucht kan daar alleen in de zomer bij mooi weer, zodat ze niet onnodig personeel moeten inzetten. Zwemmers Bart en Katrijn zijn alvast blij dat ze weer buiten kunnen zwemmen.
4: Dat is altijd wel leuk met warm weer, het buitenbad. Dat is ook een 50 meter bad, dus dat is ook een aanpassing, want binnen is een 25 meter bad. Dat is altijd wel leuk om buiten te zwemmen. Ja.
5: Ik vind dat de mensen hun uiterste best doen om het open te stellen wanneer het kan. Ze houden ons ook prima op de hoogte, dus ik ben daar eigenlijk heel tevreden over. Nergens in de buurt hebben ze zo'n zwembad als hier. Dus ik kijk daar elk jaar heel erg naar uit.
1: Vanavond ligt bewolkt weer en 16 graden vannacht. Morgen een stuk warmer tot 32 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: En ik kan je intussen de boodschap meegeven dat Binyam Girmay de Baloise Belgium Tour nipt gewonnen heeft in de sprint tegen Tim Merlier. En in de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland is er nog een goede 10 kilometer te rijden, maar we zijn nu al zeker. De winst is voor Tadej Pogacar. Ah ja.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Mirjam, hoe gaat het intussen met de files?
2: 180 kilometer. We zijn onder de 200 kilometer gebleven vandaag. Dat is al iets. Voor de Antwerpse ring richting Nederland onveranderd. 1 uur file rijden. Naar Gent is dat 20 minuten. R2 de ring richting Beveren ook nog altijd. 20 minuten tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. Daar is schade aan de weg. Naar Antwerpen vanaf Melcede 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 25 minuten. Vanaf Sint-Job nog een kwartier. En vanaf Antwerpenhaven op de A12 een half uur, maar verder naar Antwerpen tot 10 minuutjes maar. En 16 naar Mechelen, een half uur door de werken in Temse. De buitenring rond Brussel, 25 minuten vierde golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring nog een half uur tussen Vorst en Jette en daardoor ook naar Brussel 10 minuutjes op de E40 vanaf Ternat. En dan de E314 van Lummen naar Genk. In Zolder is het ongeval aan de kant gezet. Nog een half uur file rijden vanaf Lummen en ook nog 10 minuutjes kijkfile richting Lummen. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: Ja, en zometeen kan je gezellig meespelen met Raad het Nieuws. Het spel om te testen hoe goed jij het nieuws van vandaag eigenlijk wel gevolgd hebt. Toch een leuk spelletje, hè, Mirjam?
2: Ja, hoor.
0: Dus nu snel bellen naar 078 35 32 34. Wacht, neem anders even je gsm erbij. Voilà. 078 35 32 34. Bel maar. En dan spelen we zo meteen samen een spel.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemp zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Nu zondag gaat hij met Wesley Sonck terug naar zijn WK in 2002 met een gouden goal.
5: Daar komt de bal, Sonck komt er binnen! Hij is er binnen, jawel!
3: En een ontmoeting met zijn grote idool.
6: Ik wandel terug naar de kleedkamer en Ronaldo passeert mij en die geeft mij een hand.
3: En hoe beleefde hij het WK van 2014 als commentator?
1: Radio 2, WK-koorts.
3: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Lift het op, laat het op, werkt de popstrol. Lift het op, laat het op, werkt de popstrol.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Radio 2.

0: Suzanne en Freek en halverwege. Ja, en er is weer heel veel gebeurd in de wereld vandaag. Allemaal potentiële nieuwsberichten die jij misschien wel kan raden met Raad het Nieuws. Dus speel gerust mee. Of supporter voor Johan Broos. Goedenavond.
1: Een goede avond.
0: Jij speelt mee van thuis, waar je eigenlijk door omstandigheden al een hele dag in de zetel zit. Vertel, wat is er aan de hand?
1: Ik ben aan het revalideren na een volledige knieprothese.
0: Oké. En hoe hou jij je dan bezig? Hele dagen?
1: Vandaag heb ik een deel gebingewatched voor Star Wars.
0: Ah ja, de films.
1: De films, inderdaad, de films. Hè. Dat is nostalgie, hè.
0: Oké.
1: Star Wars. Hè.
0: Goed, maar heel goed. Het kan jou misschien zo meteen wel iets opleveren in ons spelletje. Je neemt het op tegen Mirjam van het Verkeer. Jullie krijgen 3 muziekfragmenten te horen die iets te maken hebben met een nieuwsbericht van vandaag. En ja, het is aan jullie om te raden wat we zoeken. Hier komt jullie allereerste fragment.

0: Ja, I Knew It, I Knew You. Dat is een heel recent nummer van Taylor Swift. Dat zei ik erbij. En ze heeft dat voor iets gemaakt dat vandaag in het nieuws is gekomen. Joho.
1: Nee, geen idee.
0: Nee? Mirjam ook niet? Nee. Dan, ik geef jullie een tweede fragment, geen probleem.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Johan, ik hoor u zuchten tot hier.
1: Dat zal wel zijn, nee, ik weet niet. Dat is de Mambo number 5, maar nee, dat zegt me niks.
0: Oké, dus we zitten met een soundtrack van Taylor Swift en met het cijfer 5.
3: De vijfde film van...
0: Dat komt toch in de buurt. En Johan, je bent een filmfan, dus misschien weet je het met fragment 3 wel.
4: Je bent de vriend van mij.
1: Nee, dan laat ik het aan Mirjam over. Zij mag al de eer gaan krijgen.
0: Mirjam mag met de eer gaan lopen.
3: Ja, dit is een liedje uit Toy Story. Ja. Dus, de vijfde Toy Story komt eraan.
0: Ja, de vijfde Toy Story is zelfs uit. Klopt, sinds vandaag in de zalen nummer 5 van de Toy Story films. En als ik de recensies mag geloven, is hij echt meer dan de moeite en is het verhaal na 5 films allesbehalve uitverteld. Dus Johan, je weet weer wat doen als alle Star Wars films uitgekeken zijn.
1: Dan gaan we naar de Toy Story kijken natuurlijk.
0: Wat is jouw favoriete film aller tijden?
1: June van 1984.
0: De oude June.
1: De oude June, de originele. Ja, dat is de film der films voor mij.
0: Oké, maar ik heb die nieuwe ook al eens een paar keer een poging gegeven, maar ik raak er niet in. Je moet daar wel veel geduld voor hebben, hè, voor June?
1: Je moet er heel veel geduld voor hebben. En eigenlijk zou je dan eerst de originele film eens moeten kijken.
0: Oké.
1: Dan gaat de nieuwe film eigenlijk een beetje beter begrijpen.
0: Oké, ik neem het mee. Dankjewel, Johan Broos. En heel veel beterschap nog met die knieblessure-operatie. En fijne avond vooral.
5: Radio 2. Radio 2 Spits.

Intussen is Pogacar als eerste over de streep gereden in de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland. En we hebben het nog niet gehad over het WK voetbal, zeg. Maar als ik één tip mag geven, kijk vanavond als je kan even naar Portugal tegen Congo. Want Congo doet voor het eerst in 50 jaar nog eens mee aan dat WK.

0: Guus Meeuwis en Vagant. En intussen staat de volgende trein al klaar. Het is die van DJ Kim De Brie. Heel veel plezier ermee.
1: Ah, dus zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Hey, alles klaar voor uw tuinfeest?
6: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
5: Lekker.
6: Alleen, ik heb geen barbecue.
5: Oei.
6: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
5: O'Green.
6: Het zijn hier tuinpromoties.
5: Jij geeft een feestje en het is daar korting. Zo toevallig.
7: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Ekere, Sint-Katelijne-Waver, Zwijndrecht-Olen en Pelkmans-Turnhout. O'Green en Pelkmans. Voorwaarden in de winkel.
8: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Boog met Jasper Steuvelink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na 4 Boog op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op na4boog.be.
9: De rilling. Als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
10: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energie.

0: 2 in Antwerpen.
1: Heel veel fijne muziek van bij ons, uiteraard. En het wordt een woensdagavond van genieten. Puur genieten met Jovali op bezoek. Dadelijk na 6 uur.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Volgens minister Weitz ligt het aantal geschrapte ritten in het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs nog niet definitief vast. De Verenigde Staten kampen met een tekort aan munitie. En Wout van Aert is even opgenomen geweest in het ziekenhuis door een ontsteking aan zijn elleboog. Pas tegen het nieuwe schooljaar zal duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn exact gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Financiën en Begroting Ben Weitz gezegd in het Vlaams parlement. De lijn wil besparen in het leerlingenvervoer om te voldoen aan het budget van de Vlaamse regering. 10% van het aanbod zou geschrapt worden of zo'n 200 ritten. Sisse Michiels volgde de discussie hierover in het parlement.
4: Op deze manier heeft het eigenlijk geen enkel zin dat wij als parlement nog actualiteitsdebatten organiseren.
5: Frustratie bij de oppositie, want zowel bevoegd minister van Mobiliteit Annick de Ridder als minister-president Matthias Diependalen zitten in het buitenland. Minister Weitz moet dus de verdediging opnemen. Hij zegt dat het nog niet zeker is dat er 200 ritten geschrapt worden.
6: Dus er is absoluut nog niks definitief. Ondertussen heb je nog de inschrijvingen die lopen, dus spreek je pas over een definitief plan eind augustus.
5: Toch is de kans klein dat de lijn met het huidige budget toekomt. De discussie zal dus terugkeren. Voor coalitiepartner Vooruit is het duidelijk. Er mogen geen ritten geschrapt worden. Els Robijns.
7: Ik ben blij om horen dat er niets zeker is, want wij zijn hier niet mee akkoord.
5: Ook CD&V zal een besparing die leerlingen treft niet goedkeuren, zegt Anne Christiaans.
8: Elk kind zal in september op de bus zitten, op het collectief leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs.
5: Op lange termijn volgt een grondige hervorming van het leerlingenvervoer, maar die is ten vroegste voor 2027.
3: Bij ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs veroorzaakt de besparing veel onrust. Deze moeders hebben kinderen die naar een school voor buitengewoon onderwijs in Gent gaan.
9: Wetende dat Thibau volgend jaar naar het middelbaar buitengewoon onderwijs gaat, dus we hebben ook totaal geen zekerheid van gaat hij een busrit krijgen. Het is ook niet dicht bij huis, dus het vervoer wordt alleen maar moeilijker om het zelf te doen.
10: Dat worden eigenlijk wel kwaad. Omwille van, ze heeft dan het speciale al wat ze nodig heeft. De scholen zijn dan al niet dicht bij de deur. En dan krijg je deze ook nog iets extra. En dat is niet correct.
3: Ook het kinderrechtencommissariaat is bezorgd. Kinderen, scholen en de lijn worden in een moeilijke positie gebracht, klinkt het. De Verenigde Staten kampen met een tekort aan munitie. Dat blijkt uit documenten die de regering zelf heeft vrijgegeven. Het tekort zou een gevolg zijn van de oorlog met Iran. Lucas Lecluze, is het de eerste keer dat de VS dit nu erkent?
11: Niet helemaal. Het werd af en toe tussen de lijnen door wel al eens gezegd. Maar het is nu wel de eerste keer dat het zo zwart op wit staat. De oorlog in Iran kost de VS handenvol geld. 1 miljard euro per dag. En dat loopt ondertussen al op tot 118 miljard euro. En daarnaast kan de VS ook de snelheid waarmee de wapens afgeschoten worden niet volgen. Trump noemt dit een bedreiging voor de nationale veiligheid. En hij zegt nu ook dat het leger zijn taak niet goed meer kan uitvoeren. En daarom activeert hij een noodprocedure. Ze dwingen daarmee om Amerikaanse defensiebedrijven samen te laten werken. En dat is al niet meer gebeurd sinds de wereldoorlogen. Het toont dus wel aan dat dat tekort erg nijpend is.
3: In het wielrennen heeft de Eritreër Benjamin Girmay de openingsetappe in de Balwaze Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot Rune Hergots leek even op weg naar de overwinning, maar hij werd vlak voor de meet ingehaald. Het kwam tot een massasprint, daarin was Girmay dus de sterkste voor Timmerlier en de Duitser Max Kanter. En in de wielerronde van Zwitserland was de Sloveen Tadej Pogačar de snelste. De wereldkampioen reed 70 kilometer alleen en finishte met meer dan 2 minuten voorsprong op eerste achtervolger Richard Carapaz. Ilan van Wilder was de beste Belg op de 4e plaats. En Wout van Aert is even opgenomen geweest in het ziekenhuis door een ernstige ontsteking aan zijn elleboog. Het is die blessure die hem uit de Ronde van Frankrijk houdt. Van Aert viel begin deze maand op training. Tijdens de Tour Auvergne-Rhône-Alpes won hij wel een rit, maar daarna moest hij opgeven omdat de wonde ontstoken was, vertelt trainer Mathieu Heijboer.
12: Maandag is

0: Bij een controle die wond uiteindelijk operatief schoongemaakt. En is nog een extra antibiotica-kuur opgestart en is Wout opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ja, de ontsteking eigenlijk was verergerd. En ja, het was dusdanig ernstig dat de doktoren daar hebben besloten om hem op te nemen.
1: En in Oostende zijn vandaag de eerste nieuwe maatjes geproefd. Ze werden met de boot uit Nederland naar Oostende gebracht voor de 50ste keer al. Chocolatier Dominique Persone en Wendy van Wanten vonden ze van prima kwaliteit.
2: Beter dan vorig jaar ga ik niet zeggen. Een maatje blijft een maatje. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je verse maatjes hebt.
3: Mijn eerste beet dat ik gedaan heb, was eigenlijk zonder ajuintjes. Puur natuur kunnen proeven. Ze zijn vettig, maals en ze lijden goed in mijn mondje.
1: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij een minima tussen 13 en 18 graden. Morgen en vrijdag wordt het heel warm, maxima tot 33 en vrijdag 35 graden. Het KMI waarschuwt met code geel. Morgenavond is er plaatselijk kans op onweer en ook vrijdag neemt de kans op onweer overdag toe. En volgens Vlaams minister Weidt zal pas tegen het nieuwe schooljaar duidelijk zijn hoeveel ritten de lijn exact gaat schrappen in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Daarmee begon dit nieuws. Over die besparing is veel bezorgdheid. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Exact 6 over 6, 143 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 richting Beveren 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmans-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de E34 vanaf Melzele 25 minuten. Op de E17 is dat vanaf het parkeerterrein in Kruibeek 30 minuten, op de E19 vanaf Sint-Joop 15 minuten en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten en verder naar Antwerpen tot 10 minuten. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur aan de werken in Temsen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En ook op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Stroombeek en Tervuren. Andere vertragingen zijn kleiner.
5: Over muziek van bij ons.
4: Kim de Brie. Als Jovalli zingt over puur genieten, wat bedoelt hij daar dan precies mee? Je komt het allemaal te weten hier. En wij genieten ondertussen sowieso van de beste muziek van eigen bodem. Het is allemaal van ons wat je hoort. Weer.

0: Reggie samen met Jake Rees, Jaap Reesema en Ellie. Gisteren rare kronkel in onze Olala-lijst.
1: Radio 2 Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Het was 2-1 in het voordeel van Christophe. Christophe staat samen met Lauralien in onze Olala-lijst deze week, want morgen worden ze allebei 50 jaar. Dus we zorgen voor een muzikale battle tussen de slagerkoning en de slagerkoningin. Christophe stond dus op voorsprong met 2 nummers in de lijst. En omdat Simon uit Kontich grote fan is van Lauralien en voor deze koos... Arrivederci Hans.
3: Dat was de mooiste dans.
0: Dacht ik, ja, nu wordt het 2-1 voor Lauralien. Maar dat gebeurde niet, want Simon ruilde de nieuwste van Lauralien met gesloten ogen in voor deze Arrivederci Hans. Dus, ja, blijven deze van Christophe nog altijd over? Is de absolute favoriet van Martien de Haas uit Zandhoven. En ook deze zit er nog bij. Ja, dus ja, hoe speel jij het spel van deze bijna 50ers verder? Zet jij er jouw favoriet van Christophe in? Of voeg je nog een andere hit van Lauralien toe? Heel benieuwd hoe dit verder gaat. Laat het maar weten via de Radio 2-app.

0: Mensen die nu aan het meekijken zijn in onze Radio 3-app, die denken... Jo Valli grijpt naar zijn bangerhart. Maar het is niet waar.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Durf je zeggen wat je dacht?
3: Nee, ik zeg niks.
0: Het ging over... Ja.
3: De... Ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: De zomerkilokes.
3: Ja, ik zeg, ik ben precies een beetje verdikt.
0: Ja.
3: En ik dacht, zeg, ik krijg precies borstjes.
0: Borstjes. Daar ging het eigenlijk over. Ja. Welkom, Jo Valli. Wat een entree.
3: Dag Kim.
0: Zeg, Christophe en Laura Lin, die morgen 50 worden.
3: Is waar?
0: Ja, daar hebben we het dus uitgebreid over deze week. Ze staan allebei in onze Olala-lijst. Hoe was dat bij jou, 50 worden, die mijlpaal? Weet je dat nog?
3: Ja, 50 vond ik niks. Nou, allee, ik bedoel, dat vond ik niet erg. Ik vond dat zelfs heel plezant. We hebben dat toen gevierd. We hebben daar met al de vrienden, de kennissen, iedereen die we kenden. Ook in de muziekwereld en zo. De muzikanten waarmee dat we spelen. De crew, altijd die bij ons is. Hadden wij daar echt een heel fijn feest van gemaakt. Dat weet ik nog goed.
0: Ja.
3: En veel cadeaus gekregen. Ja.
0: Ook fijn, hè?
3: Maar als ik dat dan mag zeggen... 60 worden, dat vond ik rampzalig.
0: Erger dan 50? Ja.
3: Dan heb ik een hele dag in mijn bed gekropen.
0: Och, jij.
3: Ja. Dat wou ik niet. Ik vond zo 60 mannetjes. Dan krijg je in je brievenbus brieven. Je mocht gratis met een tram. Je mocht gratis met dit en dat en weet ik veel.
0: Hoe is dat positief?
3: En ja, dat is positief. Maar ja, en hoewel de dag van vandaag mocht je zeggen... Ik mag blij zijn dat het mocht worden.
0: Exact. Ja. In oktober word je er 68. En qua feesten... Je bent dat feestje al aan het plannen. Hè?
3: Ja, we gaan feesten. Hè. We doen een verjaardagsconcert, zoals altijd. In Aalst gaan we dat nu doen. In een hele mooie... Echt, dat moet je gezien hebben. Dat is een ontwijde kerk. En als je daar binnenkomt, dan zeg je van... Wat is dat? Daar staat daar zelfs een fantastische bar in. Daar staat daar een open keuken. Daar staat een champagnebar in. Daar staat daar allemaal mooie tafels, een vloer, helemaal met parket gelegd.
0: Jo Valli in een ontwijde kerk, ik wil me de taferelen niet voorstellen.
3: En altijd missionaar geweest.
0: Hela. Sowieso. Er zijn gewone tickets, zie ik, maar ook VIP-tickets met receptie, met VIP-parking. Check het allemaal op jo-valli.be. En dat wordt sowieso vanavond, ik voel het al, genieten.
3: Ja, genieten,
0: mannetje.
3: Ja.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vinden vrouwen dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
11: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
13: Radio 2.

0: Vaya con Dios. En Johnny, tu n'es pas un ange. Dus eigenlijk, dat zijn twee dezelfde, hè. Johnny en Jovali.
1: Radio 6.
2: Oh la la.
0: Ook geen engeltje, hè, dat hier bij mij zit, hè.
1: Ja, ja.
0: Het zou wel zijn, maar er is wel een heel strak plan voor deze zomer, Jovali.
1: Ja.
0: Ja, ze zeggen dat
1: puur
0: altijd.
1: Puur genieten, hè. Ja. Gaan we het eerst over de single hebben of wat? Nee, nee, toch over hetgeen waar we mee bezig zijn.
0: Ah, wel, we doen dat te weinig, hè?
1: Ja,
0: genieten.
1: Genieten doen we veel te weinig. En ik kan genieten. Allee, bijvoorbeeld die babbelen met u, ik kan ervan genieten. Dat is waar, hè? Dat zijn kleine dingen, hè? Ik kan ervan genieten. Maar een terrasje gaan doen, het is goed weer, daarvan kun je genieten. Vandaar ook de single, hè? Genieten.
0: Meer genieten, meer profiteren van het leven. Margriet Hermans-Zaliger in gedachten.
1: Inderdaad, want ik dacht. Als ik dat hoorde, Margriet heeft bij ons zelfs ook op de zomerfeesten gestaan, 2 jaar geleden, met haar dochter. We hebben toen daar ook ons kapot gelachen. Dat was Margriet. Als Margriet zag, dan was het lachen. Hè. Dat is een voorbeeld dat we allemaal eigenlijk moeten nemen. We moeten een beetje meer Margriet zijn, zoals sommigen zeggen. Als ik dat hoorde vertellen, dat hij zwaar ziek was, dan dacht ik van, allee, Margriet toch niet. Zit dat een grap? Maar dan hoorde ik dat dat dus helaas echt was. En dan dacht ik, allee, ik heb haar nog een bericht gestuurd van, Margriet, kom aan, we kennen u, jij bent een vechter. Hij gaat daardoor, maar het was agressief. Hè.
0: Ja, ja, en zo broos, zo breekbaar is het leven.
1: En daarom dat ik zeg, genieten mensen voilà. Moeten doen van al wat je kunt.
0: Je noemt hier zelf al een paar voorbeelden op. Mario Valli, ik heb een paar genotsdilemma's voor jou.
1: Genots.
0: Het is sowieso genieten, maar jij moet kiezen wat puur genieten is, waarvan dat je zegt van.
2: Oh.
0: Dat zo, oké? Okay? Dus ik breng je sowieso al tot rust. Dit zijn mijn dilemma's voor jou. Genieten met een goed glas wijn of genieten met een koffietje in de zon?
1: Oh, ik zou zeggen met een goed glas wijn.
0: Genieten op een groot podium met het publiek of thuis genieten met de familie?
1: Oh, dat is moeilijk.
0: Ik heb niet gezegd dat het gemakkelijk ging zijn.
1: Dat is de moeilijke. Moesten er de kleinkinderen bij zijn, zou ik zeggen, thuis genieten met de familie. Zijn ze erbij of niet?
0: Ze zijn erbij.
1: Ah, ja, nee, thuis genieten, ja.
0: Genieten van een vakantie met de fans of van een vakantie in alle rust?
1: Oh. Met de fans.
0: Want je gaat, hè? Naar Egypte?
1: Ja, ja. Ik ga naar Egypte, natuurlijk. Wij wachten naar El Ghouna en we vertrekken op 15 november tot 22 november.
0: Hela.
1: Dat wordt genieten.
0: Het zal wel zijn.
1: Ja.
0: Zure beertjes of een witte praline met een noot in?
1: Ja. Maar ik heb het u daar juist gezegd. Hè? Het is een deur zo. Ik ben er allemaal zo zot van. Maar ja, ja. Pak dan maar die witte.
0: De witte praline?
1: De witte praline, ja, ja. Echt.
0: Genieten van een nieuwe hit? Scoren?
1: Ja.
0: Of een klassieker die blijft meegaan?
1: Ja. Die klassiekers die blijven meegaan, hè. Die moeten we toch nog altijd blijven zingen. Dus genieten van een nieuwe hit, ja.
0: En deze nieuwe hit wordt misschien wel een klassieker.
1: Ah, voilà.

0: Ja, ja, ja, jongens, we zijn er hoor. Nancy Lavaert zegt, als dat nu niet genieten is, onze lieve vriend Falieke op de radio. Wens hem veel succes met zijn clipopname morgen.
1: Ah, dankjewel, Nancyke, dankjewel.
0: Wat gaat er morgen gebeuren?
1: Oh, we gaan een clip opnemen, hè. Dat is eigenlijk een beetje, ja, een beetje van moeten, hè. Allee, moeten. Allee, wat ik bedoel, om op televisie te zien zijn, hè. Ik bedoel,
0: En hoe de televisie wordt eruit gebeeld, het genieten? Wat gaat er in beeld
1: gebracht worden? Ja, we gaan het opnemen in Bolmeide. En we gaan daar in een groot zwembad, hangmat, een grote barbecue, bubbelbad, de kindjes komen, ijsjes eten.
0: Serieus?
1: En ja, het gaat.
0: Amai.
1: Het moet echt zomers zijn.
0: Waar, ja, het weer
1: waar
0: heb je mee.
1: Dus dat mensen genieten van al wat lekker is en wat plezant is.
0: Allee, je komt naar mijn buurt.
1: Het
0: wordt spannend hoor. Hè.
1: Ja, wel, kom maar dan.

in zekere zin ook een vorm van genieten. Hè. Danae, what goes up? 6:04, 97 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier vertragen tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de R2 richting Beveren, 10 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel. Naar Antwerpen vertragingen tot 10 minuten. De N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen, 1/2 uur aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel, 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En andere vertragingen zijn kleiner. En blijkbaar nu ook al file in de buurt van Bonheide, want morgen wordt daar de clip van Jovalli opgenomen. En dat wil iedereen zien natuurlijk.

0: De schreeuw van Kleimans en Van Geel. Ook Jo Valli schreeuwt het uit. Dit is genieten, puur genieten. En je beseft het nog meer nu, sinds je door het oog van de naald gekropen bent, hè, Jo Valli?
1: Ah, ja, inderdaad.
0: Vertel dat zo meteen nog even, hoeveel geluk je wel niet gehad hebt. Ja.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja van Jumbo.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

0: Mo en Douwe Bob nog even blijven. Jo, Vallie. Oh, la la. Dat moeten ze hierboven ook gedacht hebben. Die Valère, die moet nog even blijven.
1: Ja, een goede engel bewaarder, zeggen ze dan. Ja.
0: Autocrash gehad.
1: Ja,
0: hoe
1: maar
0: is dat
1: hoe,
0: kunnen
1: maar,
0: gebeuren?
1: Ja, wel. Ik rij nu van mijn 18 jaar met de wagen. En dit heb ik... Ik heb nooit zo'n keer tegen een palkje gereden. Zo'n keer iets kleins, zo'n blutje daar. Dat wel, hè. Maar een ongeluk, ik heb dat nooit gehad. Hè. En nu was het, ik kwam van de kust. En dat was rot slecht weer. En daar stond aangeduid aquaplanning. Dus ik dacht van, oh, doempie nou. En dus ik reed maar 90 op de autostrade. Dat is niet veel, hè. En ik moest voor... ik weet het niet meer. Maar ik moest naar het derde vak. En ik rijd nog dat derde vak. 90, hè, niet harder. Even iets neiger, zo 95. En ik kom in één keer zeg, oh, wat is dat? En ik kom zo in één keer terecht, niet in een klein plasje, maar dat was een vijver. Echt waar. En mijn auto, die jeep, gaat zeggen, dat kan tegen een plasje, hè.
0: Ja, normaal gezien
1: en
0: wel.
1: Toch niet tegen die lage snelheid. En mijn auto, die werd precies omhoog geblazen.
0: Katapulteerd, ja.
1: En ik ben gedraaid, like op de molen, van het derde vak naar het tweede vak, middenvak, en van het middenvak naar het eerste vak, patat tegen die vangrails, teruggedraaid, en in het midden blijven staan.
0: Maar allee, en hoe ben je daar zelf uitgekomen?
1: Niks. En geen enkele auto geraakt. En het ergste, als de politie bij mij is gekomen, dan zeiden die... Hoe heb je die auto daar gezet? Ik heb zelf terug in die auto gekropen. En ik heb die nog al krakend, kreeg mijn deur niet open. Maar ik heb die al krakend kunnen tegen de vang, tegen die pechtrook daar gaan zetten. En daar stond ik 5 minuten, ja, blokvast, zeg maar.
0: Geen drank, geen drugs.
1: Niks.
0: Bloednuchter.
1: Ja, ik zeg, fuck, jongens, dat man, kan ik.
0: Man.
1: En ik ben dan terug uit mijn auto gestapt. Nog altijd niet, ik moet bellen, hè. Nog altijd niet, dan ik moet bellen. Uitgestapt. En dan zag ik dat die wagen van voor helemaal kapot was. Veel mensen denken van, als ze die foto hadden gezien, was het toch zo erg niet. Nee, als je het zo zag, maar die was van onder helemaal kapot. Zelfs de chassis geraakt.
0: Ja, maar
1: die
0: het is,
1: was gebarsten.
0: Het is zoals je zegt, dan weet je wat Marco Schuitmaker bedoelt met...
1: Met een engel bewaren, hè. Dat er een engel bestaat. Ik heb gezegd, die mens dat dat zingt, zegt, nu moet ik hem geloven dat hij bestaat.
0: Ja, want je beseft dan toch, dit had al.
1: Ja, want ik heb dan,
0: hè?
1: In mijn auto staat er zo'n knop, zeg, hij had dat juist, dan moet ik hem duwen, hulp, hè. En dat was allemaal perfect gegaan. En op 2 minuten, 3 minuten, daar stond de politie bij mij. En ze zei, allee, hoe ben jij in geluk gehad?
0: Ben je een andere chauffeur geworden nu?
1: Ik heb schrik in de regen nu, echt. Ja, maar ik ben... Allee, ik heb nooit een hardrijder geweest. Echt niet. Ja, zo'n keer vroeger. Als het goed weer was, droog weer. En je zit alleen op de baan. Dan wil je zeggen, kon ik eens zien wat dat die kan. Ik ga dat niet ontkennen. Maar ik ben nooit geen hardrijder geweest. Ik drink niet achter stuur. Ik zal dat nooit niet doen. Ik vind dat veel te gevaarlijk. Ik zou eigenlijk... Ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, allee, zie je verrijder, wat zeg je nu? Maar ik zou... Eigenlijk zouden ze moeten zeggen, nee, niet drinken.
0: Sowieso.
1: Want het is zo...
0: Ja.
1: Allee, wat is dat? Je mocht wel één pintje drinken. Maar dat is wat ik daar juist ook zeg. Je mocht één bezig eten. Of geen zoet Leonidaske. Weet ik. Maar je pakt er 2, hè. En je pakt er 3.
0: Veel geluk gehad.
1: Ik heb heel veel geluk gehad. En ons moeder zegt, jij mag de 2 polletjes kussen aan. En zuzeke, zegt zij.
0: Amai.
1: En zuzeke bedanken. Maar ja, het is waar, je moet geluk hebben in het leven. En ik heb ook niemand niet geraakt. Niet andere mensen. Alhoewel dat de voetbal juist gedaan was. Ook in Brugge. Brugge speelde thuis. Dus je zou zeggen, het is zo druk op de baan. En het was ook zeer druk. Maar de mensen reden traag door het slechte weer.
0: Godzijdank. En het zet je nieuwe single Extra Kracht bij natuurlijk. Hè. Nog wat meer genieten.

0: Het gaat waanzinnig snel met die tickets voor de Radio 2 Eregalerij.
1: Radio 2?
2: Oh, la la.
0: Dana Winder krijgt die trofee voor een leven vol muziek samen met Bart Peters. 21 oktober gebeurt dat in het Concertgebouw in Brugge. En dan denk je, ja, dat zeggen ze allemaal om nog wat tickets te verkopen. Echt waar, om een communiezieltje. Er zijn nog maar een paar tickets over. Dus kijk, als je erbij wil zijn, Jovali, reserveer je nu via het Radio 2-kanaal op VRT.
2: Voilà, dat moeten we doen, hè. Ja.
0: Zeker, maar jij hebt deze zomer ook nog fijne plannen, hè?
2: Ja, absoluut. Bij ons is het nog niet volledig volgelopen, zeg maar. Het is nog maar... Dat is altijd zo bij ons in de zomer. Maar wij hebben echt de lat terug iets hoger gericht dan de jaar voorheen. En we beginnen op 14 augustus met André Hazes. En Spring in het Veld, onze Sam Goris. En dan komt er nog een DJ. En dat gaat heel plezant zijn. Echt, dat gaat bumpers vol zitten, dat weet ik zeker. En dan hebben we Willy Sommers live met orkest op de 15 augustus. En dan hebben we de derde, en dat is dan 16 augustus, is het Jovali zingt Wiltura, deel 2.
0: Ja, hij is zijn programma hier aan het overlopen, hè, van de zomerfeesten in Westrode Wolvertem.
2: Dat ga ik zeker doen. En dan gaan we verder. Hè. En dan zijn we op 21 augustus. En dan heb ik Yves Zekers, Jovali de Romeo's. Dat gaat ook tof zijn. En dan is het... Dus 22 augustus hebben we Christophe en Lindsay en Bandit. Maar zeg je misschien weinig bij.
0: Maar natuurlijk wel, zeg hallo.
2: Ja.
0: Als patrones van de artiesten van bij ons.
2: Ja, het is, ik wou u niet even testen, weten. Ja. En dan, de zomerfeesten op het einde is het 23 augustus. En dan is Westerode op zijn kop.
0: En Jovali ook waarschijnlijk.
2: Ja, dat is waar. En daar komen we dan. Dani Fabri, Salem Segers, Wout, dat is iemand van bij ons in de streek.
0: Maar vriend, is dat programma ergens te bekijken? Want mensen kunnen dat niet
2: volgen. Jovali, waar kan je dat volgen? Yves Reynaert, Kurt Krabbe, John Dennis, Luc Steno. Ook een goede maat van mij. Evelien Canoot. En ikzelf kom ook nog eens.
0: Ja. Voilà. Je mocht ook nog eens mee zingen.
2: Ja, en dat is allemaal te bekijken op onze
0: website. Ja.
2: En ook, we hebben ook...
0: En onze website, welke website is dat dan?
2: www.joostrepkevalli.
0: Ja, joostrepkevalli.be. Ja. Oké.
2: Maar hebben ook nog op WhatsApp-groep.
0: Ja, maar daar kunnen de mensen niet in, hè, joh.
2: Mooi op alle.
0: Mogen ze u bellen? Mogen ze u sturen? Wat is uw gsm-nummer?
2: Zal die van u geven?
0: Nee, niet
2: dan. Is hè? Gsm-nummer. 0479-96-66-91.
0: Stop.
2: Maar jawel, dat staat u op, dan mogen ze...
0: Ja, het is waar, dat is voor de tickets. Oh, man. Genieten, puur genieten.
2: Oh, dat is mijn kick.
0: Dat gaan we doen.
2: Dat ben ik niet aan het doen.
0: Deze zomer. Ja. Sowieso.
2: Dus dat gaat heel fijn worden, die zomer. Eén ding wil ik nog zeggen. De mensen dachten dat het staanplaatsen waren de eerste dag. En ik moet wel zeggen, wij hebben dat allemaal veranderd. Iedereen kan dus zitten.
0: Dat is een goed gedacht.
2: Ah, ja.
0: Dan kunnen ze nog meer
2: genieten.
0: Genieten. Merci om langs te komen.
2: Graag gedaan. Geleerd
3: dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Als de wereld morgen eindigt, wel, dan moeten we vooral genoten hebben van dat leven. Dat is toch vooral de boodschap van Jovali hier daarnet.
1: Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
2: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
3: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Jovali blijft hier maar met zijn flyers wapperen. Swat, wat heeft die Niels de Stadsbader vanmorgen allemaal verteld in Goeiemorgen Morgen? Daar blikken we straks ook nog even op terug.
7: Elke dag telt voor twee.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Jovali blijft hier maar met zijn flyers wapperen. Swat,

0: orde. Vooral bij e-steps en e-bikes, snelle elektrische steps en fietsen zijn dat, zijn de meeste overtredingen vastgesteld, vertelt Anne Berger van de federale politie.
1: Bij steps zijn er heel veel mensen die zich niet aan de minimumleeftijd houden, 16. Heel veel mensen doen dat niet of weten het niet. Dan heb je ook steps die bijvoorbeeld opgedreven zijn, maar ook e-bikes die te snel rijden. Speedpedelecs mag je ook maar mee rijden als je 16 bent. Ook daar hebben we veel overtredingen op vastgesteld. Dat betekent echt wel dat we moeten blijven sensibiliseren en ook blijven controleren, want 1 op de 3, dat is echt te veel.
0: Ja, het is een verdubbeling van het aantal overtredingen tijdens dezelfde actie vorig jaar. In Deelse Stokkum in Limburg is een man van 71 ernstig gewond geraakt nadat hij was aangevallen met een mes. Dat gebeurde gisteravond op café. Slachtoffer had verwondingen in de hals en aan de buik. Vermoedelijke dader van 31 is opgepakt. Anna de Graan van het parket.
2: Het slachtoffer was ernstig gewond, is ook overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert gelukkig niet langer in levensgevaar. Op vraag van het parket werd de onderzoeksrechter gevorderd voor poging moord. De verdachte zal morgen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
0: In Yvon-les-Bains in Frankrijk is de G7 afgelopen. Leiders van de rijkste 7 industrielanden hebben daar gepraat over geopolitieke kwesties. Onder meer over het Midden-Oosten en ook over de oorlog in Oekraïne. De Franse president Macron spreekt van een succes en daar is reden toe, zegt Bert de Vroei van op die top.
3: Hij heeft vastgesteld dat er toenadering is gekomen tussen Europa en dan ook Canada, misschien in mindere mate Japan, enerzijds en dan aan de andere kant de Verenigde Staten, die toch altijd wat moeilijke, dwarse president Trump, vooral dan als het over Oekraïne gaat. Er lijkt inderdaad wel sprake van een soort verschuiving in de houding van de VS en van Donald Trump in dat conflict Oekraïne-Rusland.
0: En zo net heeft ook de Amerikaanse president Trump gesproken. Hij vertrekt straks naar het kasteel van Versailles voor een diner met Macron. Sport in het wielrennen heeft de Eritreër Binyam Girmay de openingsetappe gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was de sterkste in een massasprint voor Tim Merlier en de Duitser Max Kanter. En in de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland was de Sloveen Tadej Pogacar de beste. De wereldkampioen reed maar liefst 70 kilometer alleen en had aan de finish ruim 2 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Richard Carapaz. Ilan van Wilder werd 4e. En op het WK voetbal begint rond deze tijd de wedstrijd tussen Portugal en Congo. Bij de Portugezen begint Cristiano Ronaldo aan zijn 6e wereldbeker. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt en tot 18 graden. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Morgenavond is er plaatselijk kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Yes, yes, yes. En er is een update. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Burgerhout door een ongeval op de rechte rijstrook. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen 20 minuten aan de werken in Temse. Andere vertragingen zijn kleiner.
5: Radio 2. Radio 2. Hola.

0: Dotem met Home en de studio gloeit nog een beetje na.
1: Radio
2: 2.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Deze morgen stond het hier allemaal in vuur en vlam, want Niels de Stadsbader die is bij Goedemorgen Morgen zijn nieuwe single komen voorstellen. Effectief 2,5 jaar geleden. Zijn loft is toen volledig afgebrand. Hij was alles kwijt. Maar in het nummer focust hij op de positieve kant, op de steun en letterlijk en figuurlijk de warmte die hij toen gevoeld heeft van familie en vrienden. En ondertussen is het bijna zover. Niels de Stadsbader gaat verhuizen.
3: Binnen exact een maand verhuizen we. Dat gaat wel plezant zijn, want dan hebben we zo voor het eerst terug uw eigen grief ook. Nee, super, super blij waar we hebben kunnen verblijven nu de afgelopen 2 jaar, 2,5 jaar. Maar niets in dat huis is van u. Dus dat is wel, dat is anders. Terwijl ze uw eigen frigo, uw eigen zetel, daar kijk ik wel naar uit. Er is wel één voordeel, als heeft ze voordelen, dat is dat wij een hele gemakkelijke verhuis tegemoet gaan. Je moet niks meepakken.
4: Ah ja.
3: Er is niks mee.
0: Ja, effectief. Niet alleen die verhuis, maar er komen sowieso nog andere drukke tijden aan voor Niels.
3: We gaan veel spelen deze zomer, klopt. En dan is er inderdaad na de zomer die albumvoorstellingen. En dan begin volgend jaar, vanaf januari tot april, duiken we de theater zijn. Met Niels de Stadsbader komt thuis. En dat is, we gaan 28 culturele centra doen. Daar kijk ik echt geweldig naar uit. Er zijn ook al verschillende uitverkocht en zo.
0: Ja, prachtige vooruitzichten allemaal. En hoe goed was dat vanmorgen? Die vuur en vlam, helemaal live in onze loft.

0: Ja, maar ja, Bart Peters en de radio's, lucky day.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, la la.
0: Je moet al geluk hebben om er nog bij te kunnen zijn 21 oktober. Zo snel gaat het effectief. Die tickets voor onze Radio 2 Eregalerij zijn nog nooit zo snel verkocht allemaal. Is dat nu omdat het in het Concertgebouw in Brugge is? Of komt het vooral door onze eregasten? Bart Peters en Dana Winner die geëerd worden voor een leven vol muziek. Je weet sowieso dat dat goed gaat zijn. Je weet dat je dat feest eigenlijk niet mag en niet kan missen. Daarom zijn de laatste tickets. Bestel ze nog snel via het Radio 2-kanaal op VRT Max, dat je erbij bent bij die heerlijke avond.
3: Je zegt

0: past zich altijd en overal aan, deze Jean Thomas.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
2: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
1: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection Zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Natalia Riding By. Maar ja, het is midden in de week. Oh, la la. Dus we kunnen hem nog wel even in achteruit zetten. Zien wat daar gebeurd is. Allemaal de voorbije zaterdagmiddag in die Vlaamse 30 op Radio Bene. In de top 3 is het vrij rustig gebleven. Wat haasje over hier en daar. Aaron Blommaert en Zoe Levi blijven opeen staan met tranen van goud. Maar verder is de lijst toch weer serieus door elkaar geschud. K3 is echt omhoog gevlogen. ...22 plaatsen gestegen en dus nu 4 aan het blinken op nummer 6. En ook bij Line de Douw is het plankgas, letterlijk en figuurlijk.
1: Plankgas, neem ik hier de afslag. Oh, ik ga over de volgende lijn, want ik heb hier weer
0: 7 plaatsen omhoog en zo op 18 terechtgekomen. Minder goed nieuws, jammer genoeg, voor deze David van Dijk. Na, na, na, na, na.
2: Ik kan het niet geloven dat jij voor me staat.
0: Ik snap dat je het niet kan geloven, maar helaas 10 plaatsen. En ja, nu wat achteraan, die Vlaamse 30 hè, op 26. Maar als troostprijs draai ik hem straks nog eens integraal. Dit hier is wel nog een nieuwkomer.
1: Jij bent de zon, de zee, het strand. Ja, alles is mooier sinds vandaag.
0: Lissa Louis brengt wat zon, zee, strand mee binnen in die Vlaamse 30. En maandag doet ze exact hetzelfde hier bij ons, want dan komt ze langs bij Olala. Dit is de nieuwste.

Uit 98, maar nog altijd een topper op de middelbare school. Vijven nu, echt waar, het smidje van Laïs. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 15 minuten vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout. Daar is de weg wel vrijgemaakt. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen nog 15 minuten bumperen aan de werken in Temse.

of my life. Milo komt morgen naar hier samen met DJ-licious. Vorig jaar trouwens nog geduchte concurrenten op VRT Zomerhit, want Milo deed het samen met de Zwitserse Linda Ellis. See my house is House on Fire. Doet een beetje denken aan die nieuwste van Niels de Stadsbader, hè, in Vuur en Vlam. Maar wat, DJ-licious had die twee

0: Maar nu hebben ze dus de handen in elkaar geslagen om er samen volledig voor te gaan. Morgen hoor je er meer over.
1: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
2: Ben ik overbeschermd? Nee.
1: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
3: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
1: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
1: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
1: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
6: Dovi-keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Mannekes.
10: Bompi.
9: Ik ga schilderen.
10: Nee, Bompi, we gaan klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Schilderen.
10: Klussen.
9: Mannekes.
10: Moeder.
9: Schilderen is ook klussen.
10: Oh ja.
9: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
10: 25?
11: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Je ziet, geno, lekker op de camping. Je ziet, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Radio 2.
1: Radio 2.

0: is er 64 geworden vandaag. Deze Lio, Belgisch-Portugese zangeres, heet officieel Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos. Ja, Lio dus. Misschien heeft ze wel een bananasplit gegeten voor die 64ste.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: En morgen dan is het pas echt groot feest, want dan zijn de Slagerkoning en de Slagerkoningin jarig. Samen op dezelfde dag, Christophe en Laura Lien vieren allebei hun 50ste verjaardag. Daarom dus muzikale battle deze week in onze Olala lijst. En ik ben heel benieuwd, Christian Fransens, daar in Dilsen. In welk kamp zit jij? Kamp Christophe of kamp Laura Lien? Christian, vertel het mij.
3: Kamp Christophe.
0: Het was met een kleine vertwijfeling, maar toch.
3: Nee, toch niet. Nee, toch Christophe.
0: Hoe
3: ja.
0: lang ben jij al fan van Christophe?
3: Ja, eigenlijk van toen er begonnen is.
0: Ja, dat is al
3: ja,
0: heel lang.
3: Al heel lang, hè.
0: Ja, voilà, exact dat. Wat vind je zo goed aan Christophe?
3: Ja, ik vind die gewoon een goede stem hebben. En die uitstraling, ja.
0: Fijne mensen ook,
3: die heeft het gewoon.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hele plaatje wel, klopt. Ja. Dus welk lied van Christophe ga jij bij in onze Olala-lijst zetten, Christian?
3: Een ster.
0: Ah, dat is mooi. Want iedereen... Ja. Meestal denk je bij een ster aan...
3: Stan van Samang.
0: Ja, maar... We gaan voor de ster van Christophe. Prima.
3: Ja.
0: Natuurlijk, Christian, een ster van Christophe erin. Dat wil ook nog zeggen, er eentje uit. Arrivederci, Hans. Wat doe je met deze van Laura Lien?
3: Die mag blijven.
0: Dat vind ik nu sympathiek, hè? Christian, dat vind ik sympathiek, ja?
3: Dank je wel.
0: Maar ja, het is 2-1 in het voordeel van Christophe, dus dan ga je moeten kiezen tussen een van die twee van jouw lieveling, hè?
3: Mm-hmm.
0: Ik heb 7 zonden in de aanbieding en zo meteen ook nog deze. Wat wordt het? Ja. Welke gaan we eruit gooien?
3: Dan gaan we Sweet Caroline eruit gooien.
0: Sweet Caroline eruit? Ah wel, voilà. Ja. Bij deze. Direct. Stand de PD.
3: Ja.
0: Goed gekozen, Christian. Maar kijk, voilà.
3: Ja. Okay.
0: Het blijft 2-1 in het voordeel van Christophe, want deze ster komt er natuurlijk bij. Hè. Dus zet de radio maar iets luider daar in Dilsen en geniet ervan.
3: Dat gaan we doen.
0: En morgen mee vieren,
3: dankjewel.
0: Die 50ste van Christophe.
3: Dat gaan we zeker doen.
0: Dag, Christian.
3: Dag, Kim. Dag.

centuitdrukking. Bezig met van alles. Amai. Anne-Katrien Polmans uit Oudenaarde heeft net via onze Radio 2-app een link doorgestuurd, een URL. Moet ik even copy-pasten, want ik zou begot niet weten wat je bedoelt, Anne-Katrien. Maar ik lees wel de laatste woorden. Deze er morgen bij, dan is het 1,5 tegen 1,5. Mooi compromis. Moeten we even bekijken.

Ook morgen vroeg weer muziek van bij ons in Goedemorgen Morgen. DJ Peter zet de deur open voor Milk Inc. Gaan de nieuwste Madison live brengen. En morgenavond, wel, dan hoor je hier een primeur. Yannick Bovie brengt die mee, samen met zijn nieuwste single Faithful Friend. En ook DJ-licious en Milo springen nog binnen. Dus het wordt een drukke donderdag. Maar goed, nu nog even plankgas geven met Lina. En dan relaxen met Michael. Dat is toch de bedoeling.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een levensverzekering is een slimme manier om je nalatenschap te plannen. Je wijst zelf je begunstigde aan, zelfs buiten je wettelijke erfgenamen om. En je kan ze op elk moment kosteloos wijzigen. Je vermijdt ook schenkingsrechten, beperkt successierechten en beschermt je vermogen tegen eventuele schuldeisers. En dat is nog niet alles. Je kan voorwaarden opnemen en zeggenschap behouden over wat je nalaat. Je kan zelfs een regelmatige uitkering voorzien als je behoeften later zouden veranderen. Kortom, de levensverzekering is het overwegen meer dan waard. Praat erover met je makelaar en bereid in alle vertrouwen je toekomst voor. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Zeg, en gaan we er nog eens een heerlijke woensdagavond van maken samen. We gaan sowieso nog voor 9 uur naar de Middellandse Zee. En je hoeft er geen vliegtuig voor te nemen, zie.
2: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
1: Radio 2 Relax, zometeen eerst het nieuws van 8 uur krijg je nu.
3: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Op de G7 in Evian in Frankrijk zijn de leiders van de rijkste 7 industrielanden dichter bij elkaar gekomen wat de oorlog in Oekraïne betreft. Ook de Amerikaanse president Trump staat achter een verklaring waarin staat dat Oekraïne militaire steun moet krijgen en dat de druk op Rusland omhoog moet. De ommezwaai is opmerkelijk, zegt Bert de Vroei vanuit Evian.
4: Zou het dus kunnen dat dat komt omdat Trump heeft ingezien of omdat de andere leiders hem hebben laten inzien, samen met president Zelensky die hier op bezoek was,

0: kunnen alleen maar vaststellen dat vandaag, na de G7... de eensgezindheid tussen Europa en de Verenigde Staten, wat Oekraïne betreft, groter is dan voor de top.
1: Bij een grote politiecontrole begin deze maand van tweewielers in het verkeer was een derde van alle gecontroleerden in overtreding. Zowat 1500 van de 4500 mensen waren niet in orde. Dat is een verdubbeling van het aantal van vorig jaar. Bij e-steps en e-bikes zijn de meeste overtredingen vastgesteld, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: Bij steps zijn er heel veel mensen die zich niet aan de minimumleeftijd houden, 16. Heel veel mensen doen dat niet of weten het niet. Dan heb je ook steps die bijvoorbeeld opgedreven zijn, maar ook e-bikes die te snel rijden. Speedpedelecs mag je ook maar mee rijden als je 16 bent. Ook daar hebben we veel overtredingen op vastgesteld. Dat betekent echt wel dat we moeten blijven sensibiliseren en ook blijven controleren, want 1 op de 3, dat is echt te veel.
1: De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, is niet te spreken over een actie tegen de Israëlische vlag die sinds vorige week opnieuw wappert aan het Antwerpse stadhuis. Aan de Kennedy-tunnel hebben onbekenden in grote letters de boodschap "Haal die vlag weg" aangebracht, met daaronder de Israëlische vlag met een rood kruis erover, een verwijzing naar de massamoord in Gaza. Maar dit is niet de manier om iets aan te kaarten, vindt van Doesburg.
3: Ik vind het eigenlijk wel straf dat er een redelijk kleine groep mensen is die toch menen dat wanneer zij hun zin niet krijgen, dat ze dat op allerlei en steeds escalerende vormen van gewelddadigheid proberen af te dwingen. Wat er vanochtend op de Kennedy-tunnel, het vandalisme dat daar gebeurd is, is toch eigenlijk wel hallucinant.
1: Op het WK voetbal spelen Portugal en Congo hun openingswedstrijd. De Portugezen met Cristiano Ronaldo zijn een van de topfavorieten op deze wereldbeker. Jonathan, met de penningen, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
4: Het staat 1-1 bij de rust in Houston. Heel erg warm hier, maar wel een leuke partij. Portugal controleerde het overgrote deel van de eerste helft. Kwam snel op voorsprong met een kopbaldoelpunt van de kleine middenvelder João Neves. Hield daarna ook controle tot Congo net voor de rust twee hoekschoppen kreeg en het die tweede kon omzetten in een doelpunt. Johan Wissa klom het hoogste op die hoekschop en kopte keurig binnen. En dat is het eerste WK-doelpunt ooit voor Congo bij de tweede deelname aan het WK van het land. 1-1 dus in Portugal-Congo na de eerste helft.
1: Dank je, Jonathan. Het weer vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Aan de kust 25 graden. S'avonds en s'nachts kans op wat onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Yes, dankjewel. 3 over 8. Toch nog even de weg op, want doorwerken wordt de E40 van de kust naar Brussel afgesloten in Jabbeke. Zowel komende van Oostende als vanuit Veurne. En ook de R4, de binnenring van Gent, wordt afgesloten ter hoogte van de sluis van Merelbeke. Je moet omrijden via de Hundel-Gemse Steenweg en de werken duren daar nog tot 6 uur morgen vroeg.

En hier was de tekst op, hè. Kwamen ze niet verder dan... Maar goed, na 41 jaar blijft dat natuurlijk fris en fruitig klinken. UB40 en Chrissy Hynde samen op I Got You Babe. En je hoeft niet naar de Middellandse Zee de komende dagen, want ja, bij ons minstens even warm en minstens even vochtig. Hou je maar klaar, want morgen 30 graden en meer. Dus ja, die zomer komt eraan. En toch even naar die Middellandse Zee met de mannen van Buurman. 2.

Jeannette, foute zonnebril opgezet. Goud gespiegeld glas met paarse randen. Plastieke souvenir.

0: om die woensdag er eens uit te proberen. En die laatste restje stress, die zij er nu officieel uit, denk ik. Dankzij Mariah Carey. Heerlijk, hè? Without You.
1: Radio 2, relax.
2: Radio 2, relax.
3: Michael Joosens.
0: Ah ja, Bruno Mars heeft dat trouwens op een vers album, The Romantic, zo heet dat. Daar staat trouwens ook die I Just Might op, waarmee hij maanden op 1 stond in onze Radio 2 Top 30. Maar dit staat er ook op trouwens, een beetje Mexicaanse vibes. Ik ben er fan van dit nummer hoor, Risk It All, zo heet het.

eigenlijk zo'n song. Waar je evengoed vapeurs van kan krijgen, maar evengoed een soort verfrissend effect toch wel. Hè? Deze Risk It All van Bruno Mars. En morgen start hij trouwens in Frankrijk met zijn tour. Hè? 3 shows in het Stade de France daar. En als je tickets hebt kunnen scoren, dan ben je toch wel bij de chansaars. Want ja, die vlogen echt de deur uit de afgelopen weken. Bruno Mars, en dit is Splinter. Open einde.

En van Blue naar de mannen van U2. Want ja, Bono en zijn vrienden die zouden eigenlijk intussen al volgens mij kunnen pensioneren. Is, in hoeverre, is dat een correct woord, pensioneren? Nee. Op pensioen kunnen gaan, dat vooral natuurlijk. Met al wat ze hebben verdiend afgelopen jaren. Maar goed, die mannen die blijven ook maar doorgaan. Hè, want een paar maanden geleden nog een verse EP uitgebracht. En ze gaan ook toeren volgend jaar. Voorlopig nog niet in België aangekondigd. Maar laat ons hopen van wel natuurlijk. Hè.

0: Dat was van U2, With or Without You. Zometeen heb ik van jou Jocke in Radio 2 Relax. En Jocke die is bekend geworden op TikTok doordat hij met een winkelkar heel het land doortrok en zichzelf filmde op bijzonder gekke plekken. Maar goed, die mens kan ook zingen. En je hoort hem zo meteen, maar eerst nog even de weg op, want door werken wordt de E40 van de kust naar Brussel afgesloten in Jabbeke. Zowel komende van Oostende als vanuit Veurne. En ook de R4, de binnenring van Gent, wordt afgesloten ter hoogte van Sluis van Merelbeke. Je moet omrijden via de Hundelgemse Steenweg en de werken duren daar nog tot 6 uur morgen vroeg.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2.
0: En dit is hem zien, die Jocke.

vind hem wel goed. Hij noemt zichzelf de volkstroubadour van Leuven. Jonge gast van 27 jaar. Deze Jocke heeft blijkbaar ook al de AB uitverkocht in Brussel met zijn kleinkunst. Maar maakt dus ook fijne liedjes. En zoals deze Verdwijnen is slechts een idee in Radio 2 Relax. Dit dan is Jennifer Page en Crush.

Sam Smith. Samen met Normani, Dancing with a Stranger. Morgen trouwens, mooi bezoek in de studio van Goedemorgen Morgen. Want Niels de Stadsbader was op bezoek met zijn nieuwe song.

0: bracht hij helemaal live trouwens. Hè, als loft tijdens Goedemorgen Morgen. En als je denkt, ja, dat is tof, dat is zo'n fijn nummer. En ik wil er graag beeld bij hebben, dat kan hè. Even naar onze Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Kan je het optreden volledig terugkijken. Maar dat is echt een geweldig nummer van Niels de Stadsbader. Ik heb hem nog eens meegenomen in Radio 2 Relax met Magie uit Ik Vraag Het Aan.
1: Radio 2 Relax.

0: Gisteren was Tom nog te gast bij onze Kim de Brie in Radio 2, Olala. En heeft haar verteld dat je volgend jaar opnieuw muziek gaat schrijven met Kato als de starting samen. Hier kreeg ze nog eens met Little Submarine.
1: Radio 2, Eergaarde.
0: Ja, je hoeft eigenlijk niet met de onderzeer te gaan, want ja, de trein of de auto is perfect om richting Brugge te bollen op woensdag 21 oktober, want dat wordt weer zo'n fijne avond. We gaan opnieuw doen van de Radio 2 Eergalerij met twee feestvarkens dit jaar. Die worden gevierd door collega's en ook door vrienden natuurlijk voor ja, een leven vol muziek. Hè. En de feestvarkens dit jaar zijn Bart Peters, een topper, absoluut een topper met zoveel geweldige hits. Maar ook Dana Winner, absoluut ook heel veel prachtige songs geschreven natuurlijk de afgelopen decennia. En ja, ze is toch wel best blij met het nieuws dat is opgenomen, of dat ze wordt opgenomen in die Radio 2 Eergalerij.
2: Ja, we hebben heel veel mooie reacties gekregen. Mensen die het fantastisch vinden, die zeggen eindelijk. Maar ja, ik denk van ja, oké, eindelijk, maar we zijn nog altijd bezig. Hè. Dus daarom denk ik van ja, of het nu dit jaar of volgend jaar of die Aladdin zou komen, ja, het zal wel ooit komen, dus nu is het dit jaar.
0: Hè. En het is dus dit jaar geworden. Hè. Er zijn niet zo heel veel tickets meer. De ticketverkoop gaat best snel. Dus als je er toch nog wil bij zijn, 21 oktober, nu naar het Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. En dit is er nog eens ons Dana zien. De nacht van

We gaan ze dus vieren voor een leven vol muziek op 21 oktober. Onze Dana Winder samen met Bart Peters tijdens de Radio 2 Eregalerij in het Concertgebouw van Brugge. Daar gaat het door dit jaar. Ja, de tickets die gaan zeer snel, zeer hard. Dus als je er graag nog wel bij zijn, nu misschien best naar ons Radio 2 kanaal gaan. Daar even doorklikken op de Radio 2 Eregalerij. Dus via VRT Max kan je nog snel je tickets scoren. Hè. Zometeen Tante Tina Turner in Radio 2 Relax. What's love got to do with it? Maar eerst die geweldige stongen van L. Stewart. Year of the Cat krijg je nu.

Zo te lezen was het een lange dag voor Sophie uit Blankenberg in de app van Radio 2. Ze stuurt Michael net onderweg eindelijk naar huis na een uitgelopen meeting. En ik zet aan Radio 2 op en dan is het natuurlijk weer ontspannen en relaxerende muziek op Radio 2. Elke dag van 8 tot 10. Check trouwens ook eens onze Radio 2 Relax stream op VRT Max. Kan je dag en nacht genieten van de ontspannendste muziek. Dit is Dido.

0: Radio 2 in Antwerpen.
1: We zijn rustig onderweg naar jouw woensdagavond. En jij bent zometeen passenger princess van Tracy Chapman. Die rijdt verder zometeen richting 10 uur.
2: Elke dag telk voor twee.
3: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Sint-Truiden in Limburg is vanmiddag een jongen van 13 overleden bij een zwaar verkeersongeval, dat meldt het parket. De jongen werd rond 3 uur met zijn fiets geschept door een auto bij een oversteekplaats. Een verkeersdeskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Bij een grote politiecontrole van tweewielers in het verkeer begin deze maand waren 1500 weggebruikers in overtreding. Dat is bijna een derde van alle gecontroleerden en dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen zijn vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen, vertelt Amber G. van de federale politie. Zij geeft enkele voorbeelden.
4: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem, e-steps die opgedreven zijn. Ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
3: In de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem heeft de politie bijna 700.000 euro cash gevonden na een routinecontrole in het verkeer.
4: Mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we

0: oefening gehouden om een olielek te bestrijden. Onder meer het onderzoeksschip de Belgica nam deel aan de opruimactie. De olie werd voor de gelegenheid vervangen door stro. Als er een lek is, moet je meteen kunnen ingrijpen, zegt minister van de Noordzee Annelies Verlinde.
1: Omdat bij olievervuiling snelheid heel belangrijk is. En daarvoor heb je natuurlijk mensen en middelen nodig. We beschikken over hoogtechnologische schepen. Niet alleen de Belgica, die eindelijk weer in de vaart is. Belangrijk omdat we natuurlijk ook dichtbij een aantal natuurparken hebben, zoals het Zwin. En wat we kost wat kost moeten vermijden dat die olie zich verder verspreidt in de richting van die parken.
0: En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo zo net een openingswedstrijd gespeeld op deze wereldbeker. De wedstrijd is geëindigd op 1-1. Jonathan, met de penningen. Portugal heeft dus niet kunnen winnen als een van de favorieten.
2: Nee, inderdaad opvallend. Portugal en Congo 1-1, dus een openingswedstrijd. Portugal opende de score vroeg in de wedstrijd met een kopbalgoal van João Neves. Net voor de rust was er dan de gelijkmaker van Johan Wissa. Dat is de eerste goal ooit voor Congo op een WK. Historisch moment. En Portugal moest dan weer op zoek naar een doelpunt. Moeilijk, want voor Congo is een punt in deze wedstrijd vandaag gewoon mooi. En het bleef dus 1-1, want Cristiano Ronaldo kreeg veel goede kansen, maar kon die niet in doel verwerken. Zijn grote concurrent Lionel Messi maakte er gisteren 3, maar vandaag is het voor een groot publiek nog eens duidelijk geworden dat die twee niet meer op een gelijkaardig niveau acteren. 1-1 dus inderdaad, maar een punt voor Portugal. En daar zal bondscoach Roberto Martinez niet tevreden mee kunnen zijn.
0: Dank je, Jonathan. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Morgen veel zon en heet tot 33 graden, aan de kust 25 graden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oké, dankjewel. 3:09. Toch nog even de weg op, want door werken is de E40 van de kust naar Brussel afgesloten in Jabbeke. Zowel komende van Oostende als vanuit Veurne trouwens. Ook de R4, de binnenring van Gent, is dicht ter hoogte van de sluis van Merelbeke. Je moet omrijden via de Hundel-Gemse Steenweg en de werken duren daar nog tot 6 uur morgen vroeg.

De fast car van Tracy Chapman dan toch niet op de E40 van de kust naar Brussel, want die is afgesloten door werken in Jabeke, zowel komende van Oostende als vanuit Veurden. Dus hou daar even rekening mee. Zeg, zullen we dan even terugspoelen 4 jaar geleden naar het Eurovisie Songfestival in Turijn, waar Nederland toen ging met deze prachtige S10, met die breekbare song van haar, De Diepte.

0: opkeer. Kiekeboebol, zegt Sarah uit Diepenbeek in de app van Radio 2 bij deze Sinéad O'Connor. Nothing compares to you. Kan ik mij alleen maar bij aansluiten? Zeg, zullen we nu dan vooral eens even gaan naar die grote slok op uit onze Radio 2 Top 30? Radio 2,
1: relax. Michael Joosens. Radio
0: 2. Niet ik, maar ja, ze staat er al wel 9 maanden in en dat spelletje blijft maar duren. Zo ongelooflijk voor haar, voor deze Olivia Dean en Man I Need.

blijft bij jou. Net als onze Ruben van Gucht trouwens. Elke zaterdagmorgen blijft hij ook bij jou. Radio 2. Vanaf 8 uur natuurlijk met een verse Radio 2 Weekwatchers. En nu, zaterdag, gaat Ruben richting Brugge. Hij trekt daar naar het Historium op de Markt in Brugge. Dat is een bijzondere locatie waar je trouwens recht in het Brugge van de Gouden Eeuw binnenstapt. Daar ga je ook 8 eeuwen geschiedenis ontdekken rond Brugge. Dus super interessant. En als je daar eens naartoe gaat, dan kan je trouwens binnenkort boven de stad vliegen. Dankzij een gloednieuwe attractie, Fly Over Brugge. Dan ga je over Brugge vliegen in de geschiedenis eigenlijk. Dat is wel tof om eens te doen de komende weken misschien. Hè. Maar goed, zaterdag dus, de Weekwatchers, de Radio 2 Weekwatchers. Met onze Ruben van Gucht, maar ook ex-Rode Duivel Toby Alterwereld is de Weekwatcher van dienst. En Toby Alterwereld, dat is altijd gezelligheid. Dus ja, dat is weer de moeite om mee te pikken. Hè. De Radio 2 Weekwatchers vanaf 8 uur op Radio 2, nu zaterdag. En als je denkt, ik wil daar ook eens bij zijn. Ik wil die Ruben van Gucht zijn kostuums graag eens van dichtbij zien. Ah, wel, dat kan. Even naar onze kanaalpagina gaan, hè, op Radio 2, op VRT Max. En dan ben je er misschien wel bij, een van de komende weken. Dit is Santana, Maria.

0: Eigenlijk de perfecte song om jouw factor 50 zonnecrème al even bij elkaar te zoeken. Hè. Santana, Maria, Maria. Ja, die zonnecrème die gaat van pas komen. En morgen zijn we vertrokken voor zo'n hittegolf de komende dagen. 30 graden, 32 graden, zelfs 34 graden wordt gezegd. Dus ja, drinken, smeren, dat is allemaal belangrijk uiteraard. Hè. Intussen 9:30, even de weg op, want door werken is de E40 van de kust naar Brussel dicht. In Jabbeke, zowel komende van Oostende als vanuit Veurne. Ook de R4, de binnenring van Gent, is dicht. Ter hoogte van de sluis van Merelbeke. Je moet daar omrijden via de Hundelgemse Steenweg. En ook op de enige 10 van Brussel naar Antwerpen is de Kraaibeekstunnel dicht tot morgen vroeg 6 uur.
1: Radio 2, relax.

0: De taxi is een optie. Of de auto. Of de trein kan ook. Hè. Of de fiets misschien, als je dichtbij woont in de buurt van Brugge.
1: Radio 2, Eergalerij.
0: Dan kan je perfect met de fiets komen en anders met het vervoersmiddel dat jou het beste uitkomt uiteraard. Want ja, je moet er wel geraken, hè. Woensdag 21 oktober aan het Concertgebouw in Brugge voor de 24e editie alweer, ja, van de Radio 2 Eregalerij. Dat wordt gepresenteerd door onze Peter van de Veire en Bart Peters en Dana Winder. Dat zijn de feestvarkens, hè. Die gaan wij in de bloemetjes zetten voor een leven vol muziek. Door collega's en vrienden, hè. Die gaan weer de beste versies brengen van songs van Bart Peters en Dana Winder. Dat wordt weer zeer de moeite, net als vorig jaar. Nu, die tickets die gaan zeer hard. Net even gekeken. Dus als je er graag nog wil bij zijn, nu misschien best zo snel als je kan naar ons Radio 2-kanaal gaan op VRT Max, om er toch nog bij te zijn. Hè. De Radio 2 Eregalerij 21 oktober met Dana Winder en ook deze Bart Peters.

Want die zuster, ja, die is niet ver van Brugge natuurlijk. Hè. Op 21 oktober tijdens de Radio 2 Eregalerij, waarop dus Bart Peters en Dana Winner gaan vieren, gaan eren. Tickets, ja, die gaan zeer hard. Dus als je er wel bij bent, snel zijn, is de boodschap het Radio 2-kanaal op VRT Max. Dit is Tony Hedley in Radio 2 Relax. Dance with me.

0: break your heart. I promise I won't break your heart.
1: Natuurlijk de stem van Spandau Ballet, maar af en toe treedt hij ook eens solo op in ons land, deze Tony Hadley.
2: Radio 2.
1: Je moet trouwens eens naar vrtmaxgaan.be. Daar kan je natuurlijk niet alleen naar Radio 2 luisteren, dag en nacht, of onze podcast herbeluisteren. Maar je kan ook programma's bekijken natuurlijk, zoals programma's van VRT Canvas of VRT 1. Onder andere de Columbus, weet je nog, met Wim Liebaert, die met zijn bus door Europa rijdt met een leuke gast. Nu, er is één bepaalde aflevering, de aflevering met Pascal Nasus, en daar zit een bepaalde song in, die aflevering, in de montage. En het is heel gek, maar één van die nummers, dus het nummer waarover het gaat, werd opeens massaal geshazamd. Iedereen wou weten hoe dat nummer precies heette, van wie dat nummer is. En het gaat over deze song. Deze song zat in die montage en iedereen is er zot van geworden. Katie Melua, Wonderful Life. Here I-

geweldige Ricky van Wim de Kranen. Alweer uit de 80's en 1984 in Radio 2 Relax. En als je denkt, potverdik, dat is eigenlijk wel goede muziek op Radio 2 zo 's avonds. Ah, wel, check ook eens even onze Radio 2 Relax stream. Dat kan via VRT Max. Kan je dus non-stop genieten van de beste en meest ontspannende muziek dag en nacht. En nu vooral Rumor, I Am Forgiven. Dat is ook weer lang geleden, toch?

0: het perfecte medicijn om die laatste woensdagstress eruit te zingen, zie. Heerlijk, hè? Unchained Melody in Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax. Radio
2: 2 Relax. Michael Joosens.
0: Ja, over een medicijn gesproken. Morgen vroeg bezoek in Goedemorgen Morgen van Milk Inc. Komen een nieuwe single Medicine live spelen. Dat is voor morgen vroeg.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
4: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleijmans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
8: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet.
2: Tanja Dekster.
9: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
10: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
3: Radio 2 Relax.
2: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De VS heeft de tekst van het voorlopige akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven. De inhoud daarvan was al gelekt. In het akkoord staat dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleaire programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken gemaakt, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
0: En daarnaast is ook afgesproken dat er een fonds komt van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Iran laat weten dat het de tekst bestudeert. Bij een grote politiecontrole van tweewielers in het verkeer waren 1500 van de 4500 weggebruikers in overtreding. Dat is een derde van alle gecontroleerden. Het is dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen zijn vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen. Amberger van de federale politie geeft...

0: afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd. Stapelwolken die kunnen gaan uitgroeien tot een aantal felle onweersbuien. We noemen dat een Spaanse pluim. De eerste onweersbuien gaan wellicht in de nacht van donderdag op vrijdag over het land trekken, vooral voor het westen en het centrum. In de loop van vrijdag namiddag en ook vrijdagavond en vrijdagnacht verwachten we felle onweersbuien voor het centrum en voor het oosten. Met hagel, met veel regen op korte tijd en harde rukwinden.
1: Op het WK voetbal heeft een van de favorieten, Portugal, zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. De ploeg van Cristiano Ronaldo speelde 1-1 gelijk tegen Congo. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Het was een slappe vertoning van Portugal dat eerst nog wat zand in de ogen strooide van de voetbalfan door na 5 minuten al op voorsprong te komen via een kopbal van João Neves. Congo brak daarna af en toe uit de controle van de Portugezen met scherpe counters. En op een hoekschop net voor de rust zorgde Wissa ook met de rake kopbalgoal voor het eerste WK-doelpunt in de geschiedenis voor Congo. Na 52 jaar staat Congo weer op een wereldkampioenschap en dat hebben ze nu feestelijk geopend met een eerste punt tegen een tegenvallend Portugal. Roberto Martinez houdt bij de Portugezen vast aan de 41-jarige voetballende legende Cristiano Ronaldo, maar die kwam ook vandaag niet uit de verf. 1-1 dus tussen Portugal en Congo.
1: In de Matongewijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt er duchtig gevierd. Zo'n resultaat van de luipaarden hadden ze niet verwacht.
3: 5 minuten 1-0 achterstaan. Moed zakt er in de schoenen. Marcelio Paars.
4: Ja, fantastisch! Wie had dat ooit verwacht? Top tegen Portugal.
5: Dat is historisch. De eerste goal van Congo in wereldcup. Allee. Ik heb geen woord.
1: Voilà, zo net is al de volgende wedstrijd begonnen, die tussen Engeland en Kroatië. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden aan zee, kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven en die komt overeen met de inhoud die eerder vandaag al was gelekt. Zo lezen we dat na ondertekening de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de Straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Ook over het nucleair programma van Iran, de oorspronkelijke reden van de Amerikaanse aanvallen, zijn er afspraken, zegt Thomas de Graven in Washington.
1: Er staat in dat Iran nooit een nucleair wapen zal nastreven. Nu, dat is iets wat in het vorige nucleair akkoord van onder Obama ook al stond. Wat er ook wel in staat is dat het nucleair materiaal dat ze op dit moment nog bezitten, dat zal verdund worden, niet vernietigd. En dan als laatste wordt dat ook gekoppeld aan het eind van de sancties op Iran. En dat was iets wat Iran eigenlijk wilde, dat de sancties onmiddellijk zouden gelicht worden. Maar dat wordt eigenlijk gekoppeld aan het nucleaire vlak.
0: En er is ook sprake van een fonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. Het is niet duidelijk wie dat gaat betalen. In Sint-Truiden in Limburg is vanmiddag een jongen van 13 overleden bij een zwaar verkeersongeval, dat meldt het parket. De jongen werd rond 3 uur met zijn fiets geschept door een auto bij een oversteekplaats. Verkeersdeskundigen zouden de precieze omstandigheden moeten onderzoeken. Op het WK voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië aan de gang. Nicola de Brabander, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar aan de rust?
2: Wel, het is 2-2 na een heel erg boeiende eerste helft, waarin Engeland na amper 10 minuten al een penalty kreeg na een fout van Luka Modric op Madueke. Harry Kane die miste eerst, maar hij kreeg een herkansing omdat doelman Livakovic te snel weg was. En vervolgens scoorde Kane wel. Engeland domineerde vervolgens, maar Baturina trapte uit het niets de 1-1 binnen in minuut 36. En de slotfase van de eerste helft was dol, want weer Kane kopte Engeland op hoekschop overtuigend. Weer op voorsprong, verdient 2-1 dus. Maar de Kroaten knutselden diep in de toegevoegde tijd een prachtig doelpunt in elkaar, waarbij Moussa gelijk maakte. Topfavoriet Engeland heeft offensief dus enorm veel weelde met onder meer Kane, maar zijn ogen vandaag defensief toch wel wankel, moet ik zeggen.
0: Dank je, Nicola. Eerder vanavond heeft Congo 1-1 gelijk gespeeld tegen Portugal, een van de andere favorieten. In de Matongewijk in Brussel, waar veel Congolezen wonen, wordt

0: Koep. Allee, ik heb geen woord.
1: Het weer vanochtend ligt bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op wat nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. Aan de kust 25 graden. S'avonds en s'nachts kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

0: is middernacht. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Franse president Macron heeft zijn Amerikaanse collega Trump ontvangen in het kasteel van Versailles. Het was het toetje na de G7 eerder vandaag in Evian, de top van de rijkste industrielanden. Daar is onder meer afgesproken dat er meer steun komt voor Oekraïne in de oorlog met Rusland. Op het programma vanavond stonden een diner, een concert en een bezoek aan een galerij, gewijd aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Dat vertelt Steven de Kranen in Versailles.
1: Wel, officieel gaat het om een diner ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. En daar heeft Frankrijk een grote rol in gespeeld. Lodewijk XVI heeft in feite die onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten gefinancierd, ook gesteund met soldaten. En de onafhankelijkheidsverklaring is in 1783 onder andere voor een deel hier opgesteld. Dus dat is één reden. Maar natuurlijk, dit is het ultieme wapen van de Fransen in hun diplomatie. Dit straalt macht grandeur uit. En vooral niet vergeten, iemand als Donald Trump is gevoelig voor zoiets. Zeker als hij ontvangen wordt met heel veel egaars. En dat is hier gebeurd. Le tapis royal. En je zag ook dat hij er zin in had. En net ervoor had hij nog gezegd van, ja, Versailles, it's the real deal, wil hij zeggen. Het is echt goud dat daar in dat kasteel zit en dat wil hij natuurlijk zien.
0: De VS heeft de tekst van het voorlopig akkoord met Iran nu ook officieel vrijgegeven en de inhoud komt overeen met wat eerder vandaag al was gelekt. In dat akkoord staat dat de ondertekening, of dat na ondertekening, de gevechten 60 dagen lang stoppen, dat de straat van Hormuz opengaat en dat de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens wordt opgeheven. Iran zal geen nucleair wapen maken en er komt een einde aan de sancties tegen het regime. Er komt ook een investeringsfonds van $300 miljard voor de wederopbouw en ontwikkeling van Iran. En daar is toch veel kritiek op, dat hoort Thomas de Graven in Washington.
2: President Trump heeft al benadrukt dat daar geen enkele Amerikaanse dollar zou bij zijn. Maar toch baart dat sommige mensen hier in de VS zorgen. Ook binnen de Republikeinse partij van Trump, die dat niet graag zien gebeuren, dat er nu zoveel geld naar het Iraans regime zal gaan. Nu, het zal nog moeten blijken wie dat allemaal zal betalen. Maar gewoon het feit dat dat regime helemaal niet veranderd is, ook al zegt Donald Trump van wel, dat zij nu zullen beschikken over zoveel geld, plus dan nog eens de olieinkomsten die ze zullen krijgen opnieuw vanaf de ondertekening van dat memorandum. Ja, dat baart toch wel wat kopzorgen.
0: In de komende week wordt het bijzonder warm in ons land, met temperaturen boven de 30 graden elke dag en ook felle onweersbuien. Weerman Bram Verbrugge voorspelt een hittekoepel en een Spaanse pluim. Hij legt uit wat dat is.
3: We noemen het een hittekoepel. Dat is een hoger luchtdrukgebied dat zich boven Europa komt vestigen, met daaronder zeer hete lucht afkomstig van het noorden van Afrika. Tegelijkertijd gaat er vanaf het westen wat vochtigheid worden aangevoerd, stapelwolken. Die kunnen

0: Zvonens zijn openingswedstrijd op deze wereldbeker gewonnen. Tegen Kroatië werd het 4-2. Nicolas de Brabander, jij hebt het gevolgd. Het was een overtuigende overwinning voor de Engelsen.
1: Ja, absoluut. Hè. Maar wel misschien iets moeizamer dan nodig. Want Engeland domineerde de hele wedstrijd. Maar pas in het absolute slot kregen ze echt zekerheid over de winst. Bij de rust mochten ze eigenlijk al niet helemaal tevreden zijn. Want Harry Kane had 2 doelpunten gemaakt en Engeland 2 keer op voorsprong gezet. Van op de stip en na een corner. Maar Kroatië, dat daar weinig tegenover stelde, scoorde wel 2 heerlijke goals. Via Baturina en Moussa, op die manier dus 2-2. Verrassend halverwege. Engeland zette dan in een indrukwekkend openingskwartier van de tweede helft orde op zaken. Bellingham scoorde meteen de 3-2 na een mooie ren. En Livakovic die moest kans na kans uit zijn doel weren om Kroatië in de match te houden. Invaller Rashford zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende 4-2 eindstand. De Three Lions hebben dus offensief heel veel weelden, maar moeten toch nog een beetje sleutelen aan hun verdediging.
0: Dank je, Nicolas. Eerder vanavond speelde Portugal en Congo 1-1 gelijk. Het weer nog vannacht licht bewolkt en tot 18 graden. Aan zee kans op nevel. Morgen veel zon en het wordt heet tot 33 graden. 'S Avonds en 's nachts dus kans op onweer, vooral in het westen en het centrum. Zo woensdag 17 juni zit erop. Een goede nacht.

Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik...

0: 有。
1: Radio 2, relax.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek.

0: 1 uur, middernacht, 14 uur met Alain de Korte. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben het eerder bereikte akkoord vanavond al ondertekend. Dat werd vanuit het Witte Huis kort voor middernacht bekendgemaakt. En ook Iraanse staatsmedia hebben dat ondertussen bevestigd. Eerder was gezegd dat de ondertekening pas morgen in Zwitserland zou plaatsvinden. De Amerikaanse president Trump zette zijn handtekening in het bijzijn van de Franse president Macron in het kasteel van Versailles. Vanuit Versailles, Steven de Kranen.
1: Laat op de avond ook opvallend nieuws uit het kasteel van Versailles. Wat begon als een feestelijke bijeenkomst ter ere van de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, kreeg onverwacht na middernacht ook nog een geopolitieke dimensie. Volgens de Franse media heeft Amerikaanse president Trump daar tijdens het diner een akkoord met Iran ondertekend. Naar verluidt zelfs op papier als start van de vredesonderhandelingen en om een staakt het vuren in het Midden-Oosten mogelijk te maken. Iran bevestigt ondertussen dat beide landen het akkoord hebben erkend. Trump zou de uitnodiging van de Franse president Macron voor Versailles, aansluitend op de G7-top, trouwens bijzonder geapprecieerd hebben. Daarnaast hebben Macron en Trump vanuit Versailles ook samen nog eens telefonisch overleg gevoerd met de Oekraïnse president Zelensky. Het kasteel van Versailles vormde zo niet alleen het decor voor een herdenking, maar ook opnieuw voor diplomatie op het hoogste niveau.
0: Bij een grote politiecontrole van tweewielers in ons land waren 1500 weggebruikers in overtreding. Dat is 30% van alle gecontroleerden. Het is ook dubbel zoveel in vergelijking met dezelfde actie vorig jaar. De meeste overtredingen werden vastgesteld bij elektrische steps en elektrische fietsen. Anne Berger van de federale politie geeft enkele voorbeelden van overtredingen.
2: De minimumleeftijd om met een e-step te rijden is 16 jaar, maar toch zijn er heel veel mensen die zich daar niet aan gehouden hebben. Ook snelheid was een probleem. E-steps die opgedreven zijn. Ook een passagier achterop nemen, wat niet mag, maar wat toch gebeurt. Ook als je met een e-step of een fiets rijdt, mag je niet rijden onder invloed van alcohol of van drugs. Ook daar hebben we inbreuken op vastgesteld.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal heeft Engeland zijn openingswedstrijd gewonnen tegen Kroatië. Het verslag is van Nicola de Brabander.
3: Offensief indrukwekkend, maar defensief nog werk aan de winkel. Dat is de conclusie na een nogthans overtuigende zege van Engeland tegen Kroatië. De Engelsen kwamen in de eerste helft 2 keer op voorsprong na 2 goals op spelhervatting van Harry Kane. Een penalty en een kopbal na corner. Maar een verdedigend ongeconcentreerd Engeland zag Kroatië 2 keer gelijk maken. Al waren de doelpunten van Baturina en Moussa wel enig mooi 2-2 halfweg. In een bijzonder sterk openingskwartier van de tweede helft zetten de Engelsen orde op zaken. Bellingham maakte meteen 3-2 en het was een mirakel dat Kroatië niet nog een paar goals slikte. Het was uiteindelijk wachten op invaller Rashford vooraleer de 4-2 op het bord stond. Als Engeland de boel achterin gesloten kan houden, dan zullen ze heel ver komen op dit WK.
0: In dezelfde groep is zo net het duel tussen Ghana en Panama gestart. Vannacht licht bewolkt en tot 18 graden aan zee, kans op nevel. Donderdag veel zon en het wordt heet, tot 33 graden in de Kempen, aan de kust 25 graden. 'S Avonds en 's nachts is er kans op onweer, vooral in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.